ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Waarom zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe? Als iedereen het hoort behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet mis. Dat ik denk soms bij elk telefoontje naar het is. Misschien ben ik

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord ben je 20 minuten langer onderweg door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderlo en Knobbert Waterberg 10 minuten extra. En van Arnhem verder naar Os over de A50 heb je tussen Knobbert Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Tom Jones met een plaat uit 1965. Een goed begin van de vroege donderdagmorgen. Goedemorgen, ja, het is weer donderdagmorgen, de 15e van de oktobermaand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loewefem. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Die staan er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. De playlist is weer lekker gevuld. Dus we gaan beginnen.

Kenny en Jim met My Music en daarvoor Rock Your Music met Ivalon. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 15e van de oktobermaand en vandaag de dag van het autogas. En ook de internationale dag van het handenwassen. En de internationale dag van de witte stok. En de internationale dag van de boerin.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Lana Richie met Say You, Say Me. En daarvoor Manneke Karrespoor met Lekker op de Trekker. Het boerinnenwervingslied. Ja, vandaag de internationale dag van de boerin. Dus vandaar ook die plaat van Manneke Karrespoor. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, dan staan er vandaag heel wat op. En beginnen bij Lil Kleine. Is een Nederlandse muzikant, maar ook acteur. Is vandaag 32 jaar geworden. En Kirsten Wild is een Nederlandse voormalige wielrenster. Is vandaag 44 jaar geworden. En Horace Cohen is een Nederlandse acteur, maar ook komiek. Is vandaag 55 jaar geworden. En Ilse Hulzinga is een Nederlandse jazzzangeres. Is vandaag 60 jaar geworden. En Suzanne Visser is een Nederlandse acteur. Is vandaag 61 jaar geworden. En Van der Heijden, AFTH Van der Heijden staat hier. Nederlandse schrijver is vandaag 75 jaar geworden. En Tessa de Loo is een Nederlandse schrijfster. Is vandaag 80 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Iemand die vandaag ook jarig is, moet ik even een stukje naar boven. Ja, Richard Carpenter. En Richard Carpenter, die kun je kennen van de Carpenters. Ja, samen met een zus, Karen, het duo Carpenters. We gaan een plaat draaien van de Carpenters. Even kijken, hoe oud is hij geworden? Richard is vandaag alweer 80 jaar geworden.

Jambalaya in plaats van Richard en Karen. En ja, Richard is vandaag jarig, is vandaag alweer 80 jaar geworden. Dus vandaar ook die plaat van de Carpenters. Iemand die vandaag ook jarig is, is Chris de Burg. Chris de Burg is een Ierse songwriter. En Chris de Burg is vandaag alweer 78 jaar geworden. We gaan een plaat draaien van Chris de Burg.

Fading Away in plaats van Chris de Burg. En Chris is vandaag jarig. Ja, Chris is vandaag alweer 78 jaar geworden. Iemand die vandaag ook jarig is, is Chris Andrews. Een Brits zanger. We gaan een plaat draaien van hem. En Chris is vandaag alweer 84 jaar geworden.

0: Pretty Belinda, in plaats van Chris Andrews. En Chris is vandaag jarig, is vandaag alweer 84 jaar geworden. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Of vanochtend is het opnieuw een heerlijke ochtend voor een wandeling in de natuur of om naar buiten te gaan. Het is droog met geregeld zonneschijn en sluierwolken. In het noorden komt het her en der nog wat lage bewolking voor. Maar de bewolking zal snel verdwijnen en het kwik stijgt naar 14 graden in het noorden tot lokaal 16 graden in Zeeland. En rond lunchtijd is dat ongeveer. En de zuidelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs zee. Na vanmiddag kunnen we in het hele land genieten van een vriendelijke najaarsdag. Het blijft de hele dag droog met geregeld zonneschijn en velden met sluierbewolking. En later op de dag kan het in het noordwesten vaker bewolkt raken en verder is het erg zacht. Met een waarde van 17 graden in het noorden tot de 20 of lokaal 21 graden in de zuidelijke provincies. Ter vergelijking, middagwaarden van circa 15 graden zijn normaal voor midden oktober. Dus we zitten er ruim boven. Ja, heerlijk weer. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst de Pointer Sisters.

Automatic in plaats van de Pointer Sisters. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen een grijze dag. Ja, 18 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. Qua temperatuur is wel lekker. 18 graden, maar wel bewolkt en kans op een klein buitje. 3 mm staat erbij. Zaterdag een zonnige dag. 13 graden, dus qua temperatuur wel naar beneden toe. En een windkracht 3 uit het noorden, maar wel een lekkere zonnige dag met af en toe bewolking. En het blijft droog op de zaterdag. En zondag, ook een zonnige dag, af en toe bewolking, 12 graden met een windkracht 3 uit het noordoosten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8, morgen ook een 8. En zaterdag zelfs een weercijfer 10 en zondag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, we gaan de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. En tot die tijd gaan we een plaat draaien van Blondie.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort heb je 3 kwartier vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ze aansluit over 11 kilometer. Daardoor weer viel op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg doe je er 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

0: The Heartbreaker, een plaat van Dionne Warwick. Straks na 8 uur op Local FM, eerste ochtendmix. En daarna het mannetje van de radio. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhit voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80. En verder hoor je de hitschijven van diverse radiostations die in de jaren 70 op de Noordzee lagen. En verder kun je meespelen met de vraag van de week. En je maakt kans op een Local FM koffiemok. Wie wil die nou niet winnen? Nou, we gaan even kijken naar diverse schijven. Wat heeft Willem zowel als diverse schijven? Nou, deze natuurlijk.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf! Doedelschijf!

0: Altijd wel met Hands Up is vandaag de troedelschuif. En heeft deze natuurlijk ook.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Dat is een hele leuke, is een hele leuke. Run to the sunshine, run to the sunshine. Leo Utker met Run to the Sunshine. Dat is vandaag de alarmschijf bij Willem van der Belt. Why do the sun shine?

0: strijd aan schijf.
1: The Kissing in the Back Row of the Movies. The Drifters. Vandaag de strijd aan schijf en even deze natuurlijk ook. Mi amigo's lieveling.

Mia Mikkers lieveling, The Guys and Dolls met You're My World. Dat hoor je dus onder andere bij Mannetje van de Radio. Ja, eerst dus natuurlijk met de ochtendmix, Willem van der Belt, vanaf 8 uur. En dan vanaf 9 uur het Mannetje van de Radio bij Local FM. Wat gaan we dan doen tot aan het nieuws van 8 uur? Na 8 uur ben ik nog wel weer te beluisteren bij Lou FM. Even een beetje reclame maken, maar even kijken, wat gaan we nog doen? We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Leo Royas, met Celeste. Gaan we nog even draaien tot aan het nieuws van 8 uur. En dan na 8 uur hoor je natuurlijk bij Local FM Willem van der Belt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er net geen 60 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat 12 kilometer ervan tussen Kootwijk en Hoevelaken. Je doet er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 35 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech op de A27 bij het knooppunt Lunetten. Dan de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten. Met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Broken Wings ten plaatse van Mr. Mister. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege donderdagmorgen, de 15e alweer van de oktobermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, leuke platen. We kijken even naar het laatste blokje, het Nederlandse blokje. Harte 10, Romy en Ronnie en Tober met Siska Peters. Dus ook weer een leuk blokje. We gaan beginnen.

Dingedong, in plaats van Tietjen. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van het autogas. Ook de internationale dag van het handenwassen. En de internationale dag van de witte stok. En de internationale dag van de boeren.

The Same Old Song, een plaat van Pussycat. En daarvoor Jannes met Ik Ben Een Boerenmeid. Vandaag de dag van de boerin. Dus vandaar ook die plaat van Jannes, Ik Wil Een Boerenmeid. Ja, vandaag ook de dag van de witte stok. Maar wat houdt dat nou in? Nou, blinden hebben witte stokken. Dus we mogen aannemen dat de dag van de witte stok een dag is waar blinden centraal staan in Warempel. Het blijkt zo te zijn. Deze dag vindt jaarlijks plaats op 15 oktober. Dus vandaag, al sinds 1930, vieren we ieder jaar de dag van de witte stok. En op deze dag staan we stil bij blinden en slechtzienden die zelfstandig door het leven gaan. En hoe knap dat eigenlijk wel niet is. De witte stok staat symbool voor deze zelfstandigheid. En de dag is in 1964 in Amerika opgericht door president Johnson. Maar is door de Wereld Blinden Unie in 1970 pas toegekend. Dus vandaar de dag van de witte stok.

Why Tell Me Why, een plaat van Anita Meijer uit 1981. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum natuurlijk met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee. En dit keer met Jerry Alon. En van 2 tot 4 uur muziekcarousel, de non-stop hits. Van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die leuke Nederlandstalige plaatjes weer op een rij gezet in de top 30. Van 5 tot 6 uur het dek over dieren. En van 6 tot 7 uur een uurtje factuurtje met Rob Taconis. En het dek over dieren was trouwens met Ellen Pitlow. En dan vanaf 7 uur tot en met 9 uur kerkenwerk. En vanaf 9 uur tot en met 11 uur The Glory of Gospel met Marco van Doren. Tot zover de programmering van Lou FM.

0: Shina in Your Hand in plaats van Tupau. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het opnieuw een heerlijke ochtend voor de wandeling in de natuur. Of om naar buiten te gaan. Het is droog met geregeld zonneschijn en sluierwolken. In het noorden komt het her en der nog wat lage bewolking voor. Maar de bewolking zal snel verdwijnen. Het kwik stijgt naar 14 graden in het noorden tot lokaal 16 graden in Zeeland. Rond lunchtijd is dat. En de zuidelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs zee. Nou, vanmiddag kunnen we in het hele land genieten van een vriendelijke najaarsdag. Het blijft de hele dag droog met geregeld zonneschijn en velden met sluierbewolking. En later op de dag kan het in het noordwesten vaker bewolkt raken. En verder is het erg zacht met waarden van 17 graden in het noorden tot 20 of lokaal 21 graden in de zuidelijke provincies. Ter vergelijking, middagwaarden van circa 15 graden zijn normaal voor midden oktober. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een Traffic Jam met Sailor. Of Sailor met Traffic Jam.

0: The Traffic Jam, een plaat van Zedar uit 1974. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen een grijze dag. 18 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. Dus qua temperatuur wel lekker. Maar geen zon te zien morgen. En wel kans om een buitje. 3 mm staat erbij. En zaterdag weer een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, maar veel zonneschijn op de zaterdag. En de windkracht 3 uit het noorden. Dan wordt het een hartstikke leuke dag. En 13 graden, dus qua temperatuur wel naar beneden. En zondag hetzelfde weertype. Dan 12 graden met een windkracht 3 uit het noordoosten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8. Morgen ook een weercijfer 8. Zaterdag een weercijfer 10. En zondag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Nu de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum. Dat komt door een ongeluk. En op de A50 van Arnhem naar Os doe je er ook 10 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Never Can Say Goodbye in plaats van de Common Hours. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximale minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1904, was min 3,8 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1990, was 23,6 graden. De langste neerslagduur was in 1964, was 12,4 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in het jaar 1926, was 22 mm. Tot zover de dagrecords. Nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Siska Peters met Ronnie Tober. Ook Romy komt voorbij en beginnen met Harte 10.

Einde goed, alles goed. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. En straks het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Nou, Bart van Dijk is al druk doende in de studio zo te zien. De bottenschijf staat weer klaar en de playlist is lekker gevuld. Dus dat betreft wordt het weer genieten. Ook het poldergoud blokje, weer lekkere Nederlandstalige hits. We gaan ervan genieten. En vanmiddag natuurlijk ook weer middagmatinee met Jerry Alon dit keer. En ook de nieuwe Nederlandstalige top 30 natuurlijk, hè, vanmiddag tussen 4 en 5 uur. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier. Luister lekker mee naar de programma's hier bij Lou FM. En alweer tot morgen vroeg.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. De EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land doe je er een klein kwartiertje langer over op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten vertraging tussen Ewijk en Renkum door bergingswerk. En op diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Os, 10 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: is er eentje om over na te denken, hè? De Volendamse Cats en Where I've Been Wrong. En daarvoor de botterschijf voor deze week, Suzanne en Freek. En dat is er ook eentje om over na te denken. Pijnstiller brengt de tijd op 13 na 9. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de donderdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent hier bij LOFM natuurlijk weer in de ochtend programmering. Bijna 3 uur lang muziek en informatie. Ja, we zijn vanochtend weer begonnen van 7 tot 9 met onze vrolijke vriend. Achter het spreekijzer zat collega Dries Smit, want daar heb ik het dan over. Dries, die was er weer met de muzikale ochtendspits. Ja, ja, aangenaam wakker worden met Dries op de radio. Alle vaste dingetjes en ja, ook heel veel, nou ja, wat ik toch wel wil zeggen. Muziekmuseum, muziek. Wat dat betreft doet de ochtendspitscomputer ook goed werk op muzikaal gebied. Helemaal niks mis mee. En natuurlijk, ja, Dries noemt het zelf altijd het gezelligste blokje van de 2 uur ochtendspits. Oftewel het Hollandse kwartiertje. Nou, ik zie net al, hij heeft ook weer wat Hollandse liederen voor mij laten staan. Die ik dan straks kan draaien in het uurtje Poldergoud. In ieder geval, Dries, bedankt voor de show. Ja, hij is nog steeds overtuigd van het weercijfer 10 voor aanstaande zaterdag. Ja, ik kon het gisteren uit het weerbericht niet eruit halen. Dat het zaterdag inderdaad een 10 wat betreft het weer wordt. En hij zei het vanochtend weer. Nou, ik kan me voorstellen dat ik dan het verkeerde weerbericht heb. Maar ik zal het straks nog eens even duidelijk nalezen voordat ik het op de radio ga vertellen. Nou, in ieder geval, ik vertrouw Dries op zijn blauwe ogen. Weercijfer 10, mooi weer aanstaande zaterdag. En voor vandaag adviseert Dries al een wandeling. Nou, wel even een jasje aan of een vestje. In ieder geval, het was best wel frisjes vanochtend. Dus, maar toch, die ochtendwandeling op advies van Dries. Ik zou zeggen, maak hem. Het is goed voor lijf en leden. In ieder geval, nogmaals Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Voor de vrijdag aflevering van het programma De Muzikale Ochtendspits. Wat gaan wij doen? Ik pak zo dadelijk de krant erbij. De Stentor van vandaag. De voorpagina, wat staat erop? Ik blader ook eventjes iets verderop in de krant. Wat komen we daar tegen? Het voetbal van gisteren gaan we het ook nog over hebben. Het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11 een uurtje Poldergoud. En dan van 11 tot 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: De Blue Ridge Rangers. Ik heb me ooit wel eens laten vertellen dat dit iets te maken had met de Creedence Clearwater Revival. Ja, het klonk wel een beetje zoals CCR ook klinkt. En of het zo is, ik weet het niet. Hearts of Stone, zo heette het. En daarvoor George Harrison met Got My Mind Set on You. Brengt mij bij de krant van vandaag. De Stentor voorpagina donderdag 15 oktober 2026. Het dolfinarium moet het zonder dolfijnen doen. Of dan de naam ook nog moet worden veranderd. Ja, dolfinarium zonder dolfijnen. Nou ja, daar kunnen ze nog over denken. Want het kabinet wil namelijk dat er op termijn geen dolfijnen meer in Nederland worden gehouden. En komt daarom met een fokverbod. Dat heeft grote gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Toch verdwijnen de dieren nog niet snel uit Harderwijk. Dan het AH-cyberincident. Ja, duurt nu al 4 dagen. De supermarketen verwachten dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer in bedrijf zijn. Maar veel is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, dat is dat de koopzegels, ja, die zijn niet in gevaar geweest. En ook de levering van toiletpapier is gewoon doorgegaan. Dus wat dat betreft, ja, de crisis, nou ja, laten we die maar niet zeggen, kan er aankomen. Maar toiletpapier was nog ruim voldoende. Want het schijnt toch, als er iets aan de hand is, toiletpapier wordt als eerste ingeslagen. En in dit geval bij de AH ook de koopzegels. Waren mensen ook benauwd over, maar die zijn er allemaal nog. Dan de asielwetgeving is nu strenger. De Nederlandse staat hoeft namelijk geen hoge boete meer te bepalen aan asielzoekers. Vreemdelingen die niet zelf vertrekken, moeten nu in de cel hun uitzetting afwachten. Dan de gezondheid. Ja, wie 100 wil worden, moet op Sardinië in een dorpje gaan wonen. Maar ook nog vrouw zijn, want heel veel vrouwen daar op dat dorpje, of in dat dorpje op Sardinië, ja, die worden 100 of ouder. En een van de dames die zegt hoe dat komt. Nou, altijd zelf koken. Dus knoop in je oren en doe er eventueel je voordeel mee. Dan een schrijfster uit Brummen, Judith Vanto. Zij dreigt 10 jaar geleden alles te verliezen. Man, zoon, huis. Maar het schrijven van een roman helpt haar overeind. Nu is haar tweede boek genomineerd voor de NS Publieksprijs. Eigenlijk ben ik de underdog, al is deze Judith. Nou, wat heeft zij allemaal over zich heen gekregen? Haar zoon werd ziek. Haar man kreeg een herseninfarct. Hun huis vloog in brand door vuurwerk. En toch moest ze iets doen om overeind te blijven. En ze begon aan haar eerste roman. Nou, en haar tweede boekje, Narcis, is nu genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ja, ik zei het al, we gaan het ook nog hebben over het voetbal van gisteravond. Maar eerst maar even het voetbal van komend weekend. Want de IJssel Derby staat nu al op scherp. Geen alcohol, geen sfeerartikelen en extra beveiligers. De IJssel Derby aanstaande zondag staat nu al op scherp. Zondag om 12:15 is het zover. Dan ontmoeten PEC Zwolle en Go Ahead Eagles elkaar in Zwolle. En ik heb het over voetbal, hè? Dus dat we dat wel goed in de gaten houden. PEC Zwolle, Go Ahead Eagles, altijd een beladen duel. Zeker met de vorige ontmoeting in Deventer nog in het achterhoofd. Toen werd het uitvak ontruimd na ongeregeldheden. En nu zijn er aanstaande zondag extra regels in Zwolle.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Shocking Blue en Oh Lord. Het is inmiddels 9:55. Je luistert naar Lou FM. Het is altijd prettige muziekmuseum. Fijn dat je er ook vandaag weer bij bent. En wie er vandaag ook bij is, dat is Jolanda. Werkzaam bij het servicestation aan de Elspeterweg in Nunspeet. En ik zeg dat er speciaal even bij voor de familie in Kampen. Dus hallo Kampen. Jolanda luistert ook mee. Dus bij deze. Nou, vooruit speciaal voor Jolanda. Een liedje van ABBA. Het heet Money, Money, Money.

0: Ja, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Yolanda. Liedje van ABBA, Money, Money, Money. Brengt me bij het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. En ik kreeg zojuist al een appje naar aanleiding van mijn opmerkingen over het weerbericht van Dries. En ja, er werd mij toch wel eventjes iets verteld. Ik sta weer met beide benen op de grond. Want, oh Bart, als je begint te twijfelen aan het weer van Dries, ja, dan moet je eerst aan jezelf gaan twijfelen. Nou, kijk eens al. Ik zal het doen. Ik zal me er niet meer mee bemoeien. Maar in ieder geval, ik ben heel benieuwd of die 10, die Dries, zowel gisteren als vanochtend voorspelde voor zaterdag, of die ook uit mijn weerbericht komt. En anders moet ik zien dat ik een andere weerbron op het scherm tevoorschijn kan toveren. Maar eerst vandaag. Volop zon vandaag, maar ook sluierbewolking. Later neemt aan de kust de bewolking toe. Het blijft overal droog bij zo'n 18 tot 21 graden. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig aan zee, soms vrij krachtig. Morgen, vrijdag, begint zonnig. Vanuit het westen volgen wolken en later regen. In het oosten blijft het tot ver in de middag droog. Het wordt morgen al met al ongeveer 18 graden. De westenwind waait matig aan zee, vrij krachtig. En dan het komend weekend. In het weekend wordt het frisser met overdag 13 tot 14 graden. En dan de zaterdag. Dos hem nog niet van tevoren door te lezen, dus het komt mij nu ook enigszins rauw op de koffie. Zullen we het daar maar op houden? Zowel gisteren als vandaag werden vanochtend in de muzikale ochtendspits de cijfers voorspeld. En voor zaterdag, zowel gisteren als vandaag, een 10. Nou, ik ben benieuwd. Op zaterdag vallen buien en staat aan zee een stevige noordenwind. Zondag is het droger met alleen aan de kust nog buien. En dat was het weerbericht voor vandaag. Happy days are
1: here again. De lekkerste evergreens op Blue FM met Bart van Dijk. Happy days are here again. Lekkerste evergreens.

0: Sandy Shaw, and there's always something that you remind me. En we hoorden ook nog Niels Sedaka met The Calendar Girl. Laten we tussen alle, nou ja, niet zulke prettige berichten in de krant. Onder andere, we moeten Rusland met gelijke munt terugbetalen. En meer van dat soort nieuws in de krant van vandaag. Ook een positief nieuwtje, want de rode beuk is de boom van het jaar. Een rode beuk in het Groningse dorp Middelstum is verkozen tot boom van het jaar 2026. Een cornoelje in de stad Utrecht werd tweede. Een monumentale magnolia in het Torkpark in Wageningen eindigde als derde. Volgens het SBNL Natuurfonds, de organisator van de jaarlijkse verkiezing, is de boom daar in Groningen een levende getuige van de geschiedenis van Middelstum en van de persoonlijke verhalen van vele inwoners. Ja, wat zal die boom en het bankje daaronder, al die mensen die daarop hebben gezeten, wat zal die boom veel hebben moeten aanhoren. De beuk is volgend jaar de Nederlandse inzending trouwens voor de verkiezing van de Europese boom van het jaar. Nou, als we die verkiezing dan winnen, hebben we toch als Nederland in Europees verband wat gewonnen. En dan vergeten we dat hele Eurovisie Songfestival. Ja, ik kreeg zojuist ook al bericht vanuit de secretariaat. Ik moest even denken, het secretariaat van het programma Tijdloos van collega Willem Vlieger. Tijdloos hier op NoFM te beluisteren. En Willem die had het over de muziek zo doorgaan. En dan bedoelde hij eigenlijk, en dan moet ik eventjes terug scrollen. Oh ja, The Cats en John Fogerty met zijn Blue Ridge Rangers. Nou, in ieder geval Willem bedankt voor de reactie. En ja, toch wel blijf luisteren. Hè?
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: De Bee Gees en A Lamp A Light. En ik zei net al dat we een luisteraar hebben in Nunspet. Dat is Jolanda. En ja, die door het noemen van haar naam zijn ze in Kampen ook wakker geworden, Jolanda. Want ze werd al meteen gereageerd daar vanuit het luisterstation in Kampen. Oh, doe Jolanda maar de groeten en draai ook maar een plaatje voor haar. Nou, dat zullen we straks doen. Maar eerst het voetbal van gisteravond. Champions League speelronde 2 in de Rotterdamse Kuip. Daar gebeurde het gisteren allemaal en Feyenoord heeft na een meeslepend voetbalgevecht de eerste zege binnen in de Champions League. Het verlies een paar weken geleden tegen Barcelona, dat zijn ze inmiddels vergeten. De club boog een 0-1 achterstand tegen Como om, waarbij de gouden tandem aan de rechterkant met Giaviro Reed en Anis Hajmoussa alweer beslissend was. En natuurlijk de trainer, hè? Van Bronckhorst, die had het allemaal goed op papier gezet en ook op het veld ging alles zoals hij het graag wou hebben. Nog wat andere uitslagen in die speelronde gisteravond, onder andere LASK tegen Liverpool. Liverpool won de uitwedstrijd met 6-3. Dan gisteravond ook Manchester City tegen Paris Saint-Germain eindigde in 2-4. AS Roma Real Madrid 3-4. Wat een doelpunt allemaal. En eerder al dinsdag Atletico Madrid tegen Man United 2-0. Het gaat niet meer zo goed daar met de Engelse clubs. Galatasaray. Afgelopen dinsdag kreeg Barcelona op bezoek. Nou, dat weten ze ook, want ze verloren daar in Turkije met 1-4. Bayern München ging op bezoek bij Viking en maakte uiteindelijk toch nog 3-3. Met andere woorden, dat was ook de eindstand en dan Red Bull Leipzig tegen PSV. Ondanks het feit dat trainer Peter Bos een goede wedstrijd van zijn team had gezien, ja, zal hij toch niet zo blij zijn met de einduitslag. Leipzig tegen PSV 1-0. Dan maar even de stand op dit moment. Alle ploegen hebben nu 2 wedstrijden gespeeld. Er zijn 3 blokken, ik heb dat gisteren ook al verteld. Het eerste blok, de plekken 1 tot en met 8, die gaan direct door naar de 8e finales van de knock-out fase. Dan het middelste blok, de teams, oftewel de plekken 9 tot en met 24, ja, die spelen dan eerst nog play-offs tegen elkaar om te beslissen wie er dan ook in die 8e finales komen. En het derde blok, de plekken 25 tot en met 36. Als je daarin aan het eind van de strijd staat, dan ben je volledig uitgeschakeld voor alle Europese toernooien. Nou, aan kop Paris Saint-Germain in die eerste groep, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal en Real Madrid. Dan in die tweede groep op een 23e plaats Feyenoord, dus op dit moment nog niks aan de hand. 2 wedstrijden gespeeld en 3 punten. En dan dat derde en laatste blok, PSV. 2 wedstrijden gespeeld, 1 punt. En ja, als ze niet uit die derde groep verdwijnen, als ze niet hogerop komen, dan is het aan het eind van de Champions League speelrondes gebeurd voor PSV. Nou, laten we ze ook in het belang van het Nederlands voetbal het allerbeste toewensen en ook maar hopen dat PSV, net als Feyenoord, eventueel door kan gaan naar de 8e finales van die Champions League.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Die hadden een liedje voor hun aangevraagd. En bij deze dus. En meteen ook reactie daarginds vandaan. Nou, doe Jolanda ook maar de groeten. En draai ook maar een liedje voor haar. Nou, dat doen we bij deze. Hey Jolanda, ik hoop dat je even tijd hebt om te luisteren. Hier is Boney M.

Bonnie M. en hooray, hooray, it's a holly holiday. Muzikale groetjes dus speciaal voor Jolanda. En de groeten die kwamen vanuit Kampen. Kwam er trouwens kort geleden achter dat, werken bij een servicestation. Ik dacht altijd, ach, dat is een luizenbaantje. Hè? Beetje klanten helpen, afrekenen, vriendelijk woordje en dan is het klaar. Maar nee, je moet ook zo af en toe nog de vracht ontvangen. En als het dan half kan, ook nog weer de spullen op de plek zetten. Want ja, anders dan is je collega die je opvolgt is dan zo druk. En oh, heb je niks gedaan? Nee, ja, dat krijg je dan. Dus nee, ik heb het daar altijd op verkeken. Hey, het loopt tegen het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Betekent zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf. En dan tijd voor een uurtje poldergoud. Oftewel een uurtje verstaanbare liedjes. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen Knoopert Valburg en Ravenstein 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Een land van zonneschijn. Of dat inderdaad een land van zonneschijn is. Mexico, ik weet het niet. Ik ben er nooit geweest. Maar het zou zomaar kunnen. Als ik de mensen het liedje zo beluister. Stampvast was dat. Die zongen over Mexico. En misschien wel alle dagen daar. Weer cijfer 10 zou zomaar kunnen. Daarvoor hadden we ook nog de bottenschijf voor deze week. Suzanne en Freek en Pijn Stiller. Het is bijna 9:40. Van harte welkom bij het tweede uur van het Muziekmuseum. Betekent een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En tussendoor wat nieuwsberichten. Kijken naar de website van Lou Media. En we zien daar staan van WhatsApp tot DigiD. Wat is dat nu weer? Nou, cursisten worden handiger met hun mobiel. Hoe verstuur je een bericht via WhatsApp? Hoe maak je een foto en hoe log je veilig in met DigiD? In de bibliotheek Elburg gingen deelnemers de afgelopen cursus omgaan met de mobiel van de bibliotheek Noord-Veluwe hiermee aan de slag. De cursus werd onlangs feestelijk afgesloten met een certificaat, iets lekkers, ja dat hoort er ook bij, en een bijzondere primeur. Tijdens de cursus gingen de deelnemers praktisch aan de slag met hun mobiele telefoon. Ze leerden onder andere bellen, WhatsAppen en berichten versturen, maar ook zoals ik net al zei, foto's maken, e-mailen en informatie zoeken op internet. Ook heel belangrijk, veilig omgaan met de mobiel, internetbankieren en inloggen met DigiD kwamen aan bod. De deelnemers waren enthousiast en leergierig en ontdekten stap voor stap steeds meer mogelijkheden van hun mobiel. Daarmee draaide de cursus niet alleen om nieuwe vaardigheden, maar ook om het vertrouwen om die vaardigheden zelf te gebruiken. Dat leverde bij de afsluiting van de cursus met één een bijzonder resultaat op. De groepsfoto die werd gemaakt door een van de cursisten. Het was de allereerste foto die hij met een mobiele telefoon maakte. Een toepasselijker resultaat van de cursus is bijna niet denkbaar. Na afloop ontvingen de deelnemers hun certificaat en bij zo'n feestelijk moment hoorde natuurlijk ook iets lekkers.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Thomas Bergen, als ik weer thuis kom. En daarvoor hadden we ook Sandy Barbey met Ja, ik leef. Hey, altijd als scheidsrechter willen worden? Nou, OVOS, de voetbalclub, oftewel de trots van Oldebroek, staat een jaarlijkse scheidsrechterscursus voor de jeugd. Luister naar het hele verhaal, want ach ja, dat is een inkoppertje. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Vanuit die gedachte staat OVOS dit seizoen met een nieuwe traditie binnen de jeugdopleiding. Voortaan volgen alle tweedejaars onder de 15 spelers, maar ook speelsters van de vereniging, een scheidsrechterscursus. De eerste groep, bestaande uit spelers en speelsters geboren in 2012... gaat volgende week woensdag 21 oktober aan de slag. Met de cursus wil OVOS haar jeugd niet alleen meer kennis van de spelregels meegeven, maar hen ook laten ervaren hoe het is om zelf een wedstrijd te leiden. De vereniging hoopt dat hierdoor ook het begrip en respect voor scheidsrechters op het veld verder groeit. De deelnemers die krijgen eerst uitleg over de belangrijkste spelregels. Daarna volgt het praktijkgedeelte. Met de fluit in de hand gaan ze zelf een deel van een wedstrijd bij de jongste jeugd van OVOS begeleiden. Daarbij worden ze ondersteund door ervaren mensen binnen de vereniging. De cursus staat onder leiding van Raymond Meilink, die is van de KNVB, en wordt afgesloten met een spelregeltoets. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. De cursus sluit ook aan bij wat spelers later in hun voetbalopleiding tegenkomen. De KNVB verplicht spelers om in het kalenderjaar waarin ze 17 worden het officiële spelregelbewijs te behalen. OVOS wil haar jeugd daar al op jonge leeftijd op voorbereiden. Maar de vereniging heeft met het initiatief nog een ander doel. OVOS hoopt dat spelers en speelsters ontdekken dat het leiden van een wedstrijd ook gewoon leuk kan zijn. Wie enthousiast raakt, krijgt binnen de vereniging de mogelijkheid om vaker wedstrijden te fluiten en wordt daarbij begeleid door ervaren scheidsrechters en andere vrijwilligers. Dat zoiets klein kan beginnen, bewijst onder andere Bas Nijhuis. De bekende scheidsrechter begon zelf op 15-jarige leeftijd met fluiten. Met de jaarlijkse cursus wil OVOS het belang van de scheidsrechter nadrukkelijker onderdeel maken van de jeugdopleiding. Voetballen draait immers niet alleen om techniek, tactiek en wedstrijden winnen, maar ook kennis van de spelregels. Respect voor degene die ze bewaakt en verantwoordelijkheid nemen voor het spel horen daar volgens de vereniging OVOS dus net zo goed bij.
1: De gezelligste aan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Helemaal Hollands, een ster vernoemd naar jou. En daarvoor Renate, Renate zonder achternaam. En het was maar een droom. De gemeente Elburg gaat onderzoeken hoe zij asielzoekers op kleine locaties kan opvangen. Waar die locaties komen en hoe de opvang eruit ziet, dat is nog niet besloten. Ook kijkt de gemeente of ze kan samenwerken met andere gemeenten. Volgens de spreidingswet moet Elburg, ja, ook hier aan meedoen en 138 asielzoekers opvangen. Het college van burgemeester en wethouders kiest nu voor opvang op kleine schaal. Volgens het college past dit beter bij de verschillende woonplaatsen binnen de gemeente Elburg. Zo wil het rekening houden met de omgeving en met wat elke plaats aan kan. Wethouder Lammert Polinder die reageert. We realiseren ons dat de opvang van asielzoekers een onderwerp is waar inwoners verschillend over denken en vragen over kunnen hebben. Juist daarom vinden we het belangrijk als gemeente om zorgvuldig te werk te gaan. We willen eerst goed onderzoeken wat mogelijk is en wat dit betekent voor onze kernen. Daarbij zijn openheid over het proces en het tijdig betrekken van inwoners voor ons als gemeente belangrijk. Doet het college dit alleen? Nee, schrik niet. De gemeenteraad wordt vroeg bij de plannen betrokken. Ook inwoners mogen meedenken. De gemeente maakt vooraf duidelijk waarover zij hun mening kunnen geven en hoeveel invloed ze hebben op de besluiten. Elburg gaat nu onderzoeken of samenwerking met andere gemeenten mogelijk is. Daarbij kunnen gemeenten kennis en ervaring delen en samenwerken bij het regelen van voorzieningen voor de opvang. Maar, heel belangrijk, Elburg blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen opvangtaak en de besluiten daarover. De komende tijd voert de gemeente gesprekken met andere gemeenten. En ook werkt het college de plannen verder uit. Over mogelijke opvanglocaties wordt pas later besloten.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Oeh, de dijk. Mag het licht uit? Nou, ik wou het voorlopig nog eventjes aanlaten als je het niet zo erg vindt. En daarvoor hadden we tranen in mijn hart van Dana Winner. En het blokje van drie begon met Jannes Amigo Adios, mijn kleine vriend. Ja, ik had zojuist bezoek hier in de studio en dat was Gert. En Gert die komt altijd als er iets op de radio verteld moet worden. Gertie is van de platproters van In en Om het Harde en er is volgende week vrijdag weer een dialect pubquiz. Wordt gehouden in het WOC Jeanne d'Arc aan de Hertog Willemweg nummer 3 het Harde. Het begint volgende week vrijdagavond om 19:30 en de inloop is vanaf 19:00. Alle vragen binnen in het dialect en een fotoronde is er ook nog. Hoe goed ken je het Harde en omgeving? Nou, kijk eens aan. Volgende week donderdag, dan zit Aad Withaar hier achter de microfoon. En die krijgt bezoek dan in de studio van Gert, die hier net was. Gert Hofmeijer is dat. En hij zegt, kan ik volgende week even een keertje komen? Ik zeg, dat kan wel, alleen dan ben ik er niet. Maar dan zit Aad Withaar hier. Nou, ik heb zojuist even contact gehad met Aad. En Aad zegt, nou, hij mag komen, alleen ik kan geen dialect. Oh, Aad, dat kun je gauw leren hoor. En dat vertelt Gert jou wel. Maar in ieder geval volgende week donderdag ongeveer 22:30. Dan komt Gert hier op bezoek bij Aad. Kopje koffie erbij. En dan komt hij praten over de dialect pubquiz. Nogmaals, volgende week vrijdagavond is die in Jeanne d'Arc. En het begint om 19:30. En de inloop daarbij Jeanne d'Arc is om 19:00. En meer nieuws daarover, dan zal Gert ook de flyer meebrengen waar het hele verhaal op staat. Volgende week dus hier op Blue FM in het Muziekmuseum met Aad Withaar.

Boudewijn de Groot en Avond, oftewel Ik geloof in jou, maar ook in mij. Daarvoor Frans Bauer en Corrie Konings met Afscheid. En daarvoor had ik ook nog een liedje, alleen dat is mij ontschoten. Want ja, het is een beetje druk hier in de studio en zo hoort dat ook. Dus ja, dat liedje moet je me even... Daar moet ik je schuldig over blijven.

Welke dat was, dat weet ik even niet meer. Nou ja, dus ja, kort van gedachten, ik weet het. Goed, bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Dat betekent dat we zo dadelijk gaan luisteren naar het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf voor vandaag. En dan het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Ja, tussen de regels door heb ik het al eventjes laten vallen net. Volgende week dan zit achter de Muziekmuseum microfoon Aad Withaar. Dus vandaar. Ik ben er eventjes volgende week wat betreft het Muziekmuseum van tussen. Ja, moet ook zo af en toe, hè. En ik heb toestemming gegeven. Alleen, zowel Jeanette als ik moeten er nog even aan wennen dat ik er dan volgende week niet ben. Want gisteren, ja, toen bij het afscheid nemen tussen Jeanette en mij, ja, gewoon automatisch, want Jeanette zou er vandaag niet zijn. En, tot volgende week dinsdag. Ja, tot volgende week dinsdag. Alleen, ja, toen kwam ik er later achter. Volgende week dinsdag, dan ben ik er niet, want dan is Aad Withaar hier dus vandaag. Dus Jeanette, bij deze. Tot die week daarna, dinsdag. Bij leven en welzijn, hè? Goed, zo dadelijk. Dus het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Evergreen.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Edison Lighthouse en Love Grows. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 42, Suzanne en Freek en Pijn Stiller. Van harte welkom bij het derde uurtje van het Muziekmuseum. Op deze donderdag de 15e oktober. En ja, straks van 12 tot 2. De middagmatinee, normaal gesproken op donderdag met Jeanette. Alleen Jeanette is vandaag verhinderd. Is er dan geen middagmatinee? Jazeker, Jerry Alon is bereid gevonden om zo dadelijk de middagmatinee aan elkaar te praten. En ook met de muziekjes en alle dingetjes die hij erbij heeft. En gisteren kreeg ik van Jeanette al door. Ja, Jerry die komt op tijd, want die wil zich altijd goed voorbereiden. Nou, dat is op zich een prima zaak. Jerry is inmiddels gearriveerd en wat betreft de voorbereiding. Ja, ik denk als dat de voorbereiding is, dan weet ik het ook niet. Maar hij zit aan een croissantje. Nou, kan op zich ook een goede voorbereiding zijn. In ieder geval straks tussen 12 en 2, Jerry Alon achter de microfoon bij de middagmatinee. Maar voorlopig nog tot aan 12 uur het Muziekmuseum. Kijken nog even naar de website en we zien daar het volgende staan. Ruim 40 studenten van Ichtus Zwolle zetten zich volgende week zaterdag 24 oktober vrijwillig in voor bewoners, maar ook bezoekers van het hart van Toornspiek. Tijdens hun introductieweekend zocht de Christelijke Studentenvereniging een maatschappelijke activiteit. Samen met de stichting Vrienden van het Hart van Toornspiek ontstond een plan. Tuinieren rondom het wijkontmoetingscentrum, spelletjes met bewoners en bezoekers en een notenactie in Dorenspijk en de Hoge Enk. Moeten de bewoners van het Hart van Toornspiek en de eventuele bezoekers zelf spelletjes meebrengen? Nou nee, dat doen de studenten, want die brengen zelf spelletjes mee. Die gaan ze in de zaal het Veurhuis doen met bewoners en bezoekers, één op één of in kleine groepjes. Ja, klaverjassen moet je eigenlijk met z'n vieren zijn, dus vandaar. De deur staat open, iedereen, ook bezoekers van buiten, kunnen vrij in- en uitlopen. Bewoners die konden van tevoren aangeven dat hun tuin misschien wel wat onderhoud kon gebruiken. Daarvoor gaan ook mensen zich inzetten. Jan Bok, hoveniers, stelt daarvoor gereedschap ter beschikking en ze zullen ook bij de opstart aanwijzingen geven. Is wel belangrijk dat niet plantjes die net in de grond gezet zijn door de bewoners er met de wie de weerga weer uitgehaald worden door die studenten. Nee, dus moet wel even van tevoren goed aangegeven worden wat mag er wel gedaan worden en wat mag er niet. Het orgel in het hart van Toornspiek is gedateerd. Het bestuur wil daarom graag sparen voor een bijdrage aan een nieuw, of in ieder geval een nieuwer orgel. Er is daarom een actie opgezet onder de naam Noten voor het Orgel. In de kernen van Dorenspijk en Hoge Enk gaan de studenten noten verkopen van de zuivelhoeve uit Nunspeet. Voor fijnproevers zijn meer soorten beschikbaar in het hart van Toornspiek. De actie wordt gesteund door sponsoren, zoals onder andere Garage Broekhuis in Dorenspijk. Het is allemaal aanstaande zaterdag over een week. Dan is het 24 oktober, 's ochtends van 9 tot 12 in het hart van Toornspiek. De toegang is gratis en er is vrije in- en uitloop. En moet je je van tevoren aanmelden? Nou nee, is niet nodig. Meer informatie op de computer hartvantoornspiek.nl. Hartvantoornspiek.nl voor meer informatie over aanstaande zaterdag over de week, de 24ste oktober in het hart van Toornspiek.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. En daarvoor B.G. Thomas met Hooks on a Feeling voor de geïnteresseerden. Zo dadelijk eerst een bericht over huurwoningen hier in de gemeente Elburg. En daarna Robin Gibb met Saved by the Bell. Maar eerst dat bericht. Een huis huren van een particulier wordt in Elburg steeds moeilijker. Vorig jaar hebben privépersonen hier 5 huurhuizen van de hand gedaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. En sinds 2021 zelfs al 45. Dat maakt een huis vinden lastig voor mensen die niet voor sociale huur in aanmerking komen en die ook niets kunnen kopen. Begin 2026 verhuurden privépersonen afgerond 385 huizen in Elburg en een jaar eerder waren het er 390. Vooral verhuurders met 1 woning hebben vorig jaar veel huizen verkocht. Dat je hierdoor minder bij particulieren kan huren is zoals gezegd al langer aan de gang. Begin 2021 verhuurde die groep particuliere verhuurders hier in Elburg nog 430 huizen. Particulieren en bedrijven verhuren vaak huizen boven de sociale huurgrens die dit jaar op €933 ligt. Maar dat is de laatste jaren stukken minder aantrekkelijk geworden, want verhuurders zijn meer belasting gaan betalen en de wet betaalbare huur legt al te hoge huren aan banden. Door die strenge regels lopen particuliere verhuurders geld mis. In Elburg scheelt het 1,9% aan huur. Zo bleek vorige maand uit onderzoek naar betaalbaar wonen. Gevolg: particuliere verhuurders hebben de afgelopen jaren flink wat van hun bezit verkocht. In Nederland als geheel zijn er tussen begin 2024 en begin dit jaar dik 60.000 huurwoningen van privépersonen en bedrijven verdwenen. De woningen die er nog wel worden verhuurd zijn juist relatief duur, constateerde verhuurplatform Pararius afgelopen week nog. En dus zijn er minder mensen die zich een huis in de vrije huursector kunnen veroorloven. Vanaf volgend jaar wil woonminister Buchholz O'Sullivan de regels voor verhuurders daarom weer wat versoepelen. En dat zijn die regels die door Hugo de Jonge, toen die daar nog de mogelijkheid toe had, juist zo streng zijn geworden. En nou ja, streng. In ieder geval maximum aan huren werden er gesteld. En nou ja, ook die belastingregels en dat soort dingen. Nou, Buchholz O'Sullivan, de minister die er momenteel over gaat, de woonminister, zei eerder deze week nog, en dat is haar niet in dank afgenomen, dat zij blij is dat toch heel veel starters nog bij hun ouders kunnen blijven wonen. Dat wordt dus in D66-kringen verteld, hè? De VVD die was het daar natuurlijk niet mee eens, maar volgens de D66-mensen kunnen starters nog gewoon, totdat ze rustig een huisje kunnen kopen, bij hun ouders blijven wonen. Nou, dan terug naar Elburg. Sommige huizen in Elburg worden verhuurd door bedrijven en begin dit jaar waren dat er 205, net zoveel als een jaar eerder. Nou, privépersonen en bedrijven zijn natuurlijk niet de enige partijen die huizen verhuren. De bulk zit bij woningcorporaties. In Elburg staan 2585 huurwoningen van woningcorporaties. En dat aantal is vorig jaar gedaald, voor het eerst sinds 2023. Die huizen vallen trouwens doorgaans wel onder de sociale huur van €933 per maand, maar ook niet allemaal. Andersom zijn er ook particulieren die huizen als sociale huurwoning verhuren. Nou, het is een heel verhaal geworden. En we kunnen het kort samenvatten. Samen met nog 200 overige huurwoningen die bijvoorbeeld eigendom zijn van stichtingen, komt het totaal aantal huurwoningen in Elburg uit op 3375. En vorig jaar is dat totaal voor het eerst sinds 2023 afgenomen. Het waren een hele hoop cijfers, maar ja, het is toch het bericht en vooral dat gedeelte van die woonminister. Ach, de starters kunnen nog zo mooi bij hun ouders blijven wonen. Ja, dat is niet overal in goede aarde ontvangen.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Tom Jones, The Green Green Grass of Home. En we hoorden ook nog Robin Gibb met Saved by the Bell. Het is inmiddels door de klok van 11:30. Zo dadelijk eerst het weerbericht. En daarna een liedje op de radio hier op LoFM. Speciaal voor de al eerder genoemde Jolanda. Vanochtend hebben we ook al muziek voor haar gedraaid. Maar ik kan me voorstellen dat ze denkt, nou, doe er nog maar eentje. Zo dadelijk speciaal voor Jolanda Maywood met Late at Night. Maar eerst het weerbericht. Een zonnige en zachte dag. Volop zon vandaag, maar ook sluierbewolking. Later neemt aan de kust de bewolking toe. Het blijft overal droog met zo'n 18 tot 21 graden. De zuid- tot zuidwestenwind die waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Morgen vrijdag begint zonnig. Vanuit het westen volgen wolken en later regen. In het oosten blijft het tot ver in de middag droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De westenwind die waait morgen matig en aan zee, als je daar toevallig bent, vrij krachtig. Komend weekend wordt het frisser met overdag 13 tot 14 graden. Zaterdag vallen er buien en staat aan zee een stevige noordenwind. Zondag is het droger met alleen aan de kust nog buien.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

De Classics en de Wings of an Eagle. En daarvoor dus speciaal voor Yolanda Late at Night van Maywood. Eerder vanochtend had ik het al over de dialect pubquiz Het Harde. Die is aanstaande vrijdagavond over een week in het WOC Jeanne d'Arc aan de Hertog Willemweg op Het Harde. Alle vragen bij die pubquiz, die binnen in het dialect. Er is ook een fotoronde. Hoe goed ken je het Harde? Nou, kijk eens aan. De platproters in en om het Harde, die organiseerden dat. En volgende week donderdag, ongeveer 10:30, dan is Gert Hofmeijer op bezoek hier in de studio. Dan praat hij met Aad Withaar, die dan achter de muziekmuseum microfoon zit, over die dialect pubquiz. Dus, nou, kunnen we vast in de agenda schrijven. Aanstaande vrijdagavond over een week, dus 's avonds om 7:30 in Jeanne d'Arc op het Harde. De dialect pubquiz en volgende week donderdag ongeveer 10:30. Meer nieuws daarover. Gaat die brengt dan ook, nou ja, misschien wel wat voorbij de koffie mee voor Aad. Zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval, hij brengt ook een flyer mee, zodat dat allemaal duidelijk op papier staat. Maar aanstaande vrijdagavond over een week dus, de dialect pubquiz Het Harde. Iedereen is daar van harte welkom.

0: En dat waren er twee achter elkaar. Speciaal voor Jan en Grietje op het Harde. Want dat zijn country liefhebbers. Willie Nelson, Always on My Mind. En daarvoor Johnny Cash, I Walk the Line. En voordat Henny in Dorenspijk nu gaat denken, ja, zit ik helemaal niet meer in zijn gedachten. Jazeker, Henny, zo dadelijk komt Celine Dion speciaal voor jou. Maar eerst nog het volgende verhaal, want eerder had ik al het artikel over waar komen 138 asielzoekers in Elburg terecht. Nou, de aanpak van de gemeente Elburg heb ik inmiddels behandeld, maar er speelt nog wat anders hier in Elburg. Want de gemeente Elburg moet voor het einde van dit jaar 33 statushouders huisvesten. 39 statushouders hebben in de eerste 9 maanden van dit jaar onderdak gevonden in Elburg. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat betekent dat hier voor het eind van dit jaar nog 33 statushouders onderdak moeten krijgen. Op 1 juli van dit jaar moest Elburg nog plek vinden voor 40 statushouders. Minder dan de helft daarvan is de afgelopen 3 maanden gelukt. De gemeente Elburg heeft dus nog een inhaalslag te maken. Het huisvesten van statushouders, ja, dat is een probleem. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning en dat is een van de pijnpunten in het asieldossier. De bedoeling is dat iemand met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk van een asielzoekerscentrum naar een woning ergens in het land verhuist, maar al jaren lukt het niet om de landelijke doelen te halen die het ministerie daarvoor stelt. Eind vorig jaar wachten 18.500 statushouders in een AZC op meer permanent onderdak. En een kwart van alle AZC-bewoners was dat. Aldus de asielopvangorganisatie COA. En die vertelde dat afgelopen zomer in het jaarverslag. Omdat het ministerie verwacht dat minder asielzoekers komend jaar een verblijfsvergunning krijgen, wordt de opdracht voor gemeenten wel kleiner. Ze moeten in totaal 12.250 statushouders huisvesten en dat is een kwart minder dan in de tweede helft van dit jaar. Dat is wel nog zonder een eventuele achterstand of voorsprong op 31 december. Die verhuist namelijk gewoon mee naar het nieuwe jaar. Voor de gemeente Elburg betekent de nieuwe opdracht dat ze in de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar 16 statushouders moeten huisvesten. Ook hier weer minder als de gemeente het jaar met een voorsprong eindigt en juist meer als er op 31 december nog een achterstand is.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Celine Dion, speciaal voor Henny, maar natuurlijk ook voor alle andere muziekmuseum luisteraars. My Heart Will Go On. Bijna het eind van deze aflevering van het Muziekmuseum. Het programma is er weer volgende week dinsdag tussen 9 en 12. Alleen dan met Aad Witthaar. Ik ga er even een weekje van tussen. Maar volgende week is er wel Muziekmuseum. Zowel de dinsdag, de woensdag als de donderdag met Aad Witthaar van 9 tot 12. Zo dadelijk hier bij Lou FM, de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar de honneurs worden waargenomen door Jerry Alon. Hij is inmiddels bezig met de voorbereidingen. Ik zei het al, ja, voorbereiding, heel belangrijk. Een croissantje erbij. Maar hij is inmiddels ook aan het tikken. Hij zit met de tablet dus, en de laptop. Kortom, nieuws en muziek zo dadelijk in de middagmatinee met Jerry Alon. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, goedemiddag beste luisteraars. Mijn naam is Jerry Alon. Goed dat u vandaag weer bent afgestemd op middagmatinee. Vol nieuws, sport en goede gesprekken. En de fijnste muziek uiteraard. Dit is, als altijd vieren we het leven. En vandaag meer dan gebruikelijk. Dit is Paul van Dijk met We're Alive.

0: Discgirl, Kongs & Cooking on 3 Burners. Ja, goedemiddag beste luisteraar. Ja, we hebben al even... Ik heb mezelf al aangekondigd dat ik vandaag middag matinee doe namens Jeanette Broil weer. Jeanette, als je luistert, fijn dat je bent ingeschakeld in je eigen programma weer. Dat vind ik een leuke standaardgrap, die gooi ik er gewoon elke keer in. We gaan vandaag natuurlijk ook weer naast nieuws en sport en weer gaan we het ook hebben over goede gesprekken voeren. Daartoe zijn we nu bij het eerste goede gesprek beland. En dat gaat over de herfstmarkt in Elburg. Ik zal eens even kijken of mijn gasten die ik daarvoor heb uitgenodigd aan de lijn is. Mirjam de Vries, behang je aan de telefoon? Hallo, goedemiddag. Sorry, ik druk even op de verkeerde knop, maar je bent inmiddels in de uitzending. Goedemiddag, hoe gaat het ermee, Mirjam? Gaat het goed?
1: Ja, helemaal goed.
0: Mooi.
1: Ja, voorbereiding, alles is zo'n beetje rond, dus...
0: Mooi.
1: Ik ben er van start zaterdag.
0: Hey, de herfstmarkt, daar gaan we het zo even over hebben. Maar het is in het kader als onderdeel van het evenement Herfst in de Vesting. Dat was voor mij... Nou, ik ben natuurlijk nieuw Elburger. Dat weet jij als geen ander, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja.
0: Maar wat, Herfst in de Vesting, hoe moet ik dat zien? Hoe lees ik dat?
1: Dit is eigenlijk een nieuw evenement wat we gecreëerd hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dit is natuurlijk ook herfstvakantie nu. Hè? Het begint nu zaterdag hier in deze omgeving, hè? Dus volgende week.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk gewoon een nieuw idee van we gaan iets doen in de herfst. En in samenwerking ook met het VVV en de ondernemers, horeca en detail.
0: Ja.
1: Hebben bedacht, het VVV heeft een heel leuk programma. Daar kun je bezoek elders zien wat er allemaal te doen is. Ook voor kinderen aan speurtochten en van alles is te doen.
0: Ja.
1: En wij als ondernemersvereniging hebben dan aan de beek zeg maar een markt gecreëerd.
0: Ja.
1: Met veel handwerk. Kraampjes, zeg maar. Dus zelfgemaakte dingen.
0: Ja.
1: Dus net even wat anders dan dat je gewend bent met midweekfeesten.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we modeshows in de stad.
0: Ja.
1: Met 8 winkeliers, zeg maar, die shows voor hun eigen pand houden. Dat kun je ook helemaal aflopen op tijd. En we hebben de 15 hellebardiers in de stad lopen.
0: Ja.
1: We hebben een blaaskapel.
0: Ja.
1: De horeca heeft allemaal aparte gerechtjes gemaakt. Speciaal een beetje in de herfstsfeer.
0: Ja.
1: Dus er is van alles te doen.
0: Wat leuk zeg. En het is ook zo'n mooie aanvulling op de rest van wat er allemaal te doen is, hè, in de stad. Want er is natuurlijk in ons mooie statie, zeggen we dan in Utrecht, op Goedrecht. Er moet een beetje reuring en een beetje leven zijn. En dat, dat brengt dit ook. Dus heel erg mooi. En ik ging extra aan bij die culinaire extra's. Want ik ben inmiddels een paar kilo's kwijt. Dus er kan weer wat aan, zou ik willen zeggen. Wat zijn er voor lekker... Weet je, dat, bijvoorbeeld voorbeeld van dingen die je kunt gaan eten? Of is dat allemaal nog een verrassing?
1: Ik weet dat een aantal die hebben een stoofpotje en die heeft een wild gerecht. Dus dat is heel verschillend.
0: Ja.
1: Leuk is als je wil weten wie er speciaal iets heeft georganiseerd voor deze dag.
0: Ja.
1: Dat we hele grote beachvlekken voor die zaken hebben staan.
0: Ja.
1: En aan de hand daarvan kun je zien, deze hebben vandaag net iets anders op het menu speciaal voor hersenenvesting gemaakt.
0: Kijk.
1: Dus dat geldt ook voor de winkeliers, maar dat geldt ook voor de horeca.
0: Ja.
1: Dus heel herkenbaar van, loop er even binnen of kijk even wat ze hebben die dag. Het is echt leuk om net even wat anders te proeven. Het is allemaal in herfst. Ja.
0: Wat ik ook zo mooi vind, Mirjam, is dat het allemaal vanuit de stad, dat er veel vanuit de stad zelf wordt georganiseerd. Hè? En allemaal ook naast wat jullie doen. Want jij hebt ook een winkel natuurlijk in de Van Kinsbergenstraat.
1: Ja.
0: Dat doe je allemaal even bij de organisatie.
1: Dat doen we erbij. Ja,
0: ja. Ja, ja. Is dat een beetje goed te combineren? Of is vele handen maken licht?
1: Het kost wel veel tijd. Wel als je iets nieuws opzet natuurlijk. Ja. Want hoe vind je nou mensen die je graag wel die op die markt willen staan? En ook een beetje met wat wij nou voor ogen hadden. Hè? We hebben bijvoorbeeld een imker gevonden die verkoopt honing. Nou, hoe leuk is dat? Hè? Gewoon, en dat soort kraampjes willen we dan graag vullen. Hoe vind je die dan? Ja, dat staat niet in mijn klantenbestand.
0: Nee.
1: Dus daar hebben we wel veel kanalen voor moeten aanboren, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, als dat één keer staat en je hebt daar dus mensen voor, dan en het wordt een succes, dan is het natuurlijk voor volgend jaar makkelijk te halen. Al het nieuwe kost veel tijd en energie, ja.
0: Ja, dus er is nog een extra reden om gewoon te komen naar die herfstmarkt. Want als het druk is, dan is hij al volgende automatisch of weer, zeg ik dan maar even heel gemakkelijk. Hey, en zijn jullie helemaal tevreden over de organisatie? Is er alle kraampjes bezet?
1: Ja, ik heb er nu ik heb toevallig 2 annuleringen gehad. Dus natuurlijk altijd een beetje een risico om mensen die ziek worden.
0: Ja.
1: Dus wil je nog een kraampje huren bij deze? Kost 30 euro, want we hoeven er niks aan te verdienen.
0: Kijk.
1: We willen graag mensen, ook hobbyisten, de kans geven om gewoon met die thuis van alles maken en wel op de braderie staan, dat het gewoon laagdrempelig is.
0: Ja.
1: En dat je ook echt wat kan verdienen die dag.
0: Ja, precies.
1: Dan kan je, dus je kan je daarvoor opgeven. Dat kan ook via Mirjam's Boutique, dat je daarheen belt.
0: Ja.
1: Dus ik heb er nog 2 vrij voor €30.
0: Oh, wat gaaf, want dus eigenlijk iedereen kan gewoon op intekenen. Nou, je hoeft geen KVK-nummer te hebben of zo. Je mag gewoon
1: Goed. Iedereen kan er gewoon staan en dat was ook een beetje de insteek. Dus je hoeft niet een bedrijf te hebben, maar als je gewoon een hele leuke hobby hebt.
0: Yeah.
1: En je kan het verkopen, je hebt er genoeg. Nou, kom naar onze markt, superleuk.
0: Ja, je ziet ook heel vaak dat mensen bijvoorbeeld ook thuis bijvoorbeeld schoenen customizen en dat soort dingen allemaal. Dat doe je nou zoiets thuis, hè, dat je schoenen customizet of je maakt schilderijen of je doet iets anders creatiefs waarvan je denkt van nou, ik wil eens kijken of daar markt voor is. Nou, in Elburg is die markt, dus neem even contact op met Mirjam's Boutique of met Mirjam de Vries van Mirjam's Boutique. Kunnen we wel eventjes, gewoon telefoonnummer staat op internet, neem ik aan.
1: Ja, telefoonnummer. Ja. En ik heb ook wel eens kunnen ook een chatje sturen.
0: Ja, precies. Doe dat mensen. Want dan is die markt helemaal vol. En dan zijn we helemaal los, hè, qua organisatie, of niet meer?
1: Ja, maar we hebben 40 deelnemers. Dus we hebben best nog wel een leuke markt langs de beek. Dus we hebben ook een marktmeester rondlopen.
0: Ja.
1: Dus we hebben EHBO, dus het is ook allemaal wel gewoon goed georganiseerd. Dus je wordt ook wel geholpen met je plek en alles. Dus,
0: maar wanneer is het voor jou geslaagd, Mirjam, met de herfstmarkt? Wanneer ben je tevreden?
1: Als de ondernemer zegt, ik heb er echt wat aan gehad. Het heeft veel traffic gehad, hè, dat er mensen zijn gekomen. En dan mensen die op de markt staan ook zeggen, zo leuk, ik heb leuk verkocht.
0: Ja.
1: Volgend jaar wil ik graag weer meedoen.
0: Ja,
1: ja dan denk ik van... Dan is het voor mij geslaagd.
0: Ja, mooi. Hey, de modeshows, die zien we natuurlijk vaker. Dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien. Hè? Ook omdat je vaak ziet dat zeg maar Elburgers uit alle hoeken van de stad zijn gecharterd om dan die modeshows te lopen. Hè? Dat vind ik ook altijd heel erg leuk om te zien.
1: Ja.
0: Doe je zelf ook een modeshow?
1: Ja, we doen zelf ook een modeshow. Ja. Het begint dus om 1:50 begint de eerste. Dat is dan met Woutje. En dan kun je zo eigenlijk alle winkels die meedoen, kun je zien aan de biedvlakken.
0: Ja.
1: En wij hebben dan om 2:50 een show, ook voor onze eigen winkel.
0: Ja.
1: Nou, dan kun je gewoon lekker staan kijken. Ja. En inderdaad zijn het vaak allemaal lokale mensen die ook gewoon meelopen.
0: Ja.
1: Dus we hebben allemaal geen echte modellen daarvoor ingehuurd. Dus gewoon laagdrempelig en gewoon gezellig.
0: Het is gewoon vanuit de stad. Dus wil je die stad en Elburgers goed leren kennen en je bent nog niet geweest en je luistert van buiten de regio. En die hebben we ook hoor, die mensen. We hebben zelfs luisteraars in Australië, maar die spoor daar is wat te ver voor, denk ik.
1: Ja,
0: maar...
1: dat wordt wel duur.
0: dan moet je er wel heel veel zin in hebben, inderdaad. Maar het wordt weer een gezelligheid van je welste. Aanstaande zaterdag, dus 17 oktober van 10 tot 5 uur. Als onderdeel van het evenement Herfst in de Vesting. Mirjam de Vries... van Mirjam's Boutique en goede bekende en toch ook wel een beetje vriendin inmiddels van ons thuis. Dankjewel.
1: Van
0: de huisje. Ja, voor de luisteraar die denkt, waar gaat het over? Toen wij in de stad kwamen wonen, hebben wij het genoeg gehad om het huis van Mirjam te kopen. En daar hebben we heel veel plezier gewoond. En het was een heel fijn huis, Mirjam. Maar goed, dat had ik je al een keer gezegd, hè?
1: Zeker, ja. Dus daar kennen we elkaar van.
0: Zo is dat, zo is dat. Hey, Mirjam de Vries, hartstikke bedankt. En tot zaterdag zou ik willen zeggen.
1: Tot zaterdag.
0: Oké.
1: Bedankt voor je tijd.
0: Graag gedaan. Doei.
1: Doei.

De Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Uit, ja, waar komt hij uit? Welk jaar komt hij? Hij komt even kijken uit 1992. Ja. Ja, ik moest even kijken op het scherm. Want er staat zoveel informatie op dat high-tech, allesomvattende radiosysteem van ons. Dat ik even moest kijken waar ook weer de jaartallen stonden. 1992. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Het is tijd. Laat ik even zeggen hoe laat het is, beste luisteraars. Het is 2 minuten over 2:30. U luistert naar Lou FM met mij, Jerry Alon. Invallend voor Jeanette Broyle. Vandaag op deze donderdag. De 15e oktober. Het is tijd voor het nieuws. Ik heb weer wat nieuws geselecteerd. Zoals Bart in de vorige uur al zei, heb ik natuurlijk. Ik ben een uur hier van tevoren aangekomen met knikkende knieën en klapperende tandjes en trillende handjes. En dan ga ik zitten en dan heb ik alles voorbereid. En dan kan ik ineens de hele wereld aan. Ik weet niet. Misschien is dat een teken dat ik het radio maken niet helemaal nog in de vingers heb. En dat ik nog heel veel houvast nodig heb. Ik heb het nieuws voorbereid. En ik ga u mijn selectie van het nieuws nu geven. Het eerste bericht gaat over Katie Zachariah, moet ik zeggen. Zij is de nieuwe woordvoerster van de Amerikaanse president Donald Trump. Ons alle bekend. Want zij ligt onder vuur direct na haar benoeming al meteen. Want zij heeft mogelijk onjuistheden in haar cv gezet. Je verwacht het niet. Ze zou haar juridische kwalificaties hebben overdreven door te suggereren dat ze bevoegd was om als advocaat te werken, terwijl daarvoor geen bewijs is gevonden. Trump presenteerde de 41-jarige Zachariah als iemand die voor haar politieke carrière als advocaat had gewerkt. Ook zou ze de functie van general counsel bij een bedrijf hebben bekleed. Maar voor het beschermde beroep van advocaat is in de Verenigde Staten echt een registratie en een aanvullend examen vereist. Het zogenoemde bar exam. En journalisten die hebben haar achtergrond onderzocht, die konden dus niet vaststellen dat zij dit examen ooit succesvol heeft afgelegd. Ze hebben wel gevonden dat ze een keer een poging zou hebben gedaan, maar daarvoor zou ze dus niet zijn geslaagd. Een belangenorganisatie heeft inmiddels een klacht ingediend, want in Californië is het illegaal om je zonder de vereiste kwalificaties voor advocaat uit te geven. Dan naar Frankrijk. Want Frankrijk waarschuwt voor toenemende Russische desinformatie in aanloop naar de presidentsverkiezingen volgend jaar. Begin volgend jaar, ik geloof in maart als ik het goed voor de bril heb. Politicus Raphaël Glucksmann, een centrumlinkse presidentskandidaat, deed afgelopen zomer aangifte nadat een nepfilmpje over hem op social media was verspreid. Hoewel de video duidelijk met kunstmatige intelligentie was gemaakt en weinig geloofwaardig oogde, past deze volgens deskundigen in een bredere Russische campagne om de Franse politiek te beïnvloeden. De Franse regering waarschuwt dat de buitenlandse inmenging zal toenemen naarmate de verkiezingen dichterbij komen. Volgens onderzoek van de Europese Commissie was Frankrijk vorig jaar na Oekraïne het land dat het vaakst werd bedreigd door buitenlandse desinformatiecampagnes. En om dergelijke inmenging tegen te gaan, richtte Frankrijk in 2021 de overheidsdienst Viginum op. Ja. En dan nog even naar Brussel vandaag, want de leiders van de Europese Unie bespreken vandaag in Brussel de nieuwe meerjarenbegroting, de hoge energieprijzen en de extra financiële steun aan Oekraïne. Ze zeggen wel eens dat het in Europa gaat over hoe krom de bananen mogen zijn, maar vandaag gaat het dus over meerjarenbegroting, de hoge energieprijzen en extra financiële steun aan Oekraïne. Dat lijkt me een hele relevante agenda. De onderhandelingen worden beïnvloed door de verkiezingen in 4 van de 5 grootste EU-landen. Dus in Spanje, in Frankrijk, Polen en Italië zijn volgend jaar en het jaar daarna verkiezingen. En vooral de presidentsverkiezingen net al in Frankrijk, net al genoemd, in april, ben ik al gecorrigeerd, niet in maart, maar in april, kunnen gevolgen hebben voor de Europese begroting en de steun aan Oekraïne. Dus dat wordt ook spannend voor Oekraïne. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen leidt de Franse peilingen. Le Pen wil dat Frankrijk aanzienlijk minder afdraagt aan de Europese Unie. Ook verzet ze zich tegen financiële steun aan Oekraïne. Volgens haar moet Frankrijk, dat met een hoge staatsschuld kamp, zijn eigen financiële problemen voorrang geven. En Oekraïne dreigt juist volgend jaar tientallen miljarden euro's tekort komen om de militaire en maatschappelijke uitgaven door de oorlog in hun land te dekken. Dat was het nieuws. Ja, dat was het nieuws. In ieder geval de selectie die ik gemaakt heb. De rest, ik weet niet of het komkommertijd was, maar dit sprong er echt uit. Dus dit heb ik vandaag voor u geselecteerd. We gaan ook nog even naar het weer. Vandaag wordt het een zachte, zonnige najaarsdag met temperaturen van 18 tot 21 graden. Vorige week zat ik hier en toen zeiden we dat het de laatste nazomerdag was. Want werd het 19 graden, 20 graden. En dat zou dan voorlopig even gedaan zijn. Maar een week later en we staan hier met 21.
22 graden. En vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wel toe. En vanavond en vannacht blijft het grotendeels bewolkt. Met plaatselijke lichte bui en temperaturen tussen de 11 en 13 graden. Morgen trekt het vanuit het westen regen het land binnen. Vooral in de middag. En in het oosten en zuidoosten blijft het aanvankelijk langer droog. Voor de regen uit wordt het 17 tot lokaal 20 graden. Daarna draait de wind naar het noordwesten en daalt de temperatuur. En aan zee kan de wind aantrekken tot windkracht 6. Zaterdag wordt het merkbaar frisser met maximaal 14 graden. Dus als je naar de herfstmarkt gaat, waar ik net over met Mirjam de Vries sprak, doe wel even lekker een jasje aan. Kom niet in je t-shirt, want dan ben je zo weer verkouden thuis. En er waait een matige tot krachtige noordenwind. Zon en buien wisselen elkaar zaterdag af. Nou, dan hebben we het nieuws en het weer helemaal gehad. Dus bent u helemaal bij deze lunch. En dan wordt het gewoon lekker weer tijd voor muziek. Ja, muziek, want daar draait ook dit programma ook voor een deel op muziek. En dus we gaan luisteren naar Two Princes

Ja, Tichin, Digedong uit 1975. Dat weet ik dan uit mijn hoofd. Want ik heb een hoofd vol met nutteloze feitjes. En een van die feitjes is dat Nederland het Eurovisie Songfestival won in 1975. En door Tichin, dat was de winnaar toen met dit nummer, Digedong. En wat moet u hiermee? Nou, ik doe u een voordeel mee. Misschien dat er nog bij Triviant nog eens een keer langskomt deze vraag. 1975, Digedong, Tichin, Eurovisie Songfestival. Ja, over tikketakken gesproken. We gaan naar de sport. Ik vond het wel op zich wel een leuk bruggetje van mezelf, zeg ik heel onbescheiden. Het is ook weer sport geweest. En gisteren was natuurlijk voor de mensen die Feyenoord en Rotterdam minnen een hele mooie dag. Want Feyenoord heeft gisteren in de Kuip, ja, dat prachtige stadion, met 3-2 gewonnen van Como in de Champions League. Nou, dat is dat Feyenoord wint in de Champions League. Dat is het zeker geen vaststaand feit vooraf. Hè. Kun je niet zomaar je geld op inzitten. Maar gisteren is het dus gelukt. Want het was 3-2. Fantastisch resultaat. Volgens Givaj Zikiel was de overwinning te danken aan de energie van het team en de steun van het publiek. Nou, dat is wel des Feyenoord, zullen we maar zeggen. Zijn snelle gelijkmaker na de openingstreffer van Como. Dus Feyenoord kwam met 0-1 achter. Maar het werd snel gelijk door Zikiel. Zijn gelijkmaker bracht de ploeg en het stadion direct terug in de overtuiging dat er echt iets te halen zou zijn. De grote uitblinker was Anis Hadjic Moussa, die met 2 doelpunten opnieuw zijn waarde bewees. Zikiel noemde de Algerijn een speler voor de absolute top en is blij dat Feyenoord dit seizoen nog over hem beschikt. Binnen de selectie proberen ploeggenoten hem tegelijkertijd ook een beetje met beide benen op de grond te houden door hem regelmatig te plagen en te vertellen dat hij lang niet zo goed is als dat hij denkt dat hij is. Daarmee proberen ze hem ook een klein beetje extra te motiveren. Nou, gisteren met succes. Hadjic Moussa vormt op de rechterflank een sterke combinatie met rechtsback Jiviro Reed. Ook Reed is opgelucht dat beide na buitenlandse belangstelling bij Feyenoord zijn gebleven. Hadjic Moussa was deze zomer dicht bij een transfer naar Saudi-Arabië, maar schakelde na het afketsen daarvan snel weer om naar het voetbal. Trainer Giovanni van Bronckhorst. Ze zeggen wel eens als je het hebt over onderschatte trainers, Giovanni van Bronckhorst die doet het gewoon in de tweede periode bij Feyenoord gewoon weer fantastisch. Terwijl hij voor de rest nog niet zo heel veel andere topclubs heeft getraind volgens mij. Maar Van Bronckhorst meldde dat Luciano Valente tijdens de eerste helft iets voelde en uit voorzorg in de rust werd gewisseld. De ernst van zijn klachten zou de volgende dag nog duidelijk worden. Dat zou dus vandaag zijn. Reed merkt aan de verwachtingen dat de verwachtingen rond Feyenoord steeds hoger worden. En volgens hem moet die ploeg de hoge standaard ook iedere week gaan waarmaken. Zikiel benadrukt daarbij het belang van nederigheid, gezamenlijk verdedigen en druk zetten na balverlies. Ja, en dan na zo'n topoverwinning op het Europese hoogste niveau wacht Feyenoord zaterdag een uitwedstrijd tegen Telstar. Ja, ook Telstar uit is lastig voor Feyenoord. Misschien juist wel als je zeg maar gewend bent om zo'n grote wedstrijd te spelen en dat je dan moet je uit naar IJmuiden, geloof ik. Nee, wat zeg ik dan? Ja, dat zeg ik IJmuiden inderdaad. Daar zit Telstar inderdaad. Velsen, IJmuiden. Daar zit het inderdaad. De ploeg wil de goede vorm vasthouden en zichzelf ontwikkelen met consistentie als belangrijkste aanpunt. Nou, als dat af te dwingen was, dan zouden veel meer Nederlandse clubs goed doen in Europa. Waaronder mijn eigen club. Ajax. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, zou jarenlang een angstcultuur hebben geheerst waarin renners en stafleden zich onveilig voelden. Sommigen zouden de ploeg getraumatiseerd hebben verlaten. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Een centraal voorbeeld is wielrenner Martijn Tusveld. Tijdens de Giro d'Italia van 2020 uitte hij kritiek op de tactische keuzes van de ploegleiding. Later kreeg hij van het management te horen dat hij een negatieve sfeer veroorzaakte. En op zijn wedstrijdprogramma voor 2021 ontbraken vervolgens de grote wedstrijden en zijn aflopende contract dreigde niet te worden verlengd. Uiteindelijk kon hij door het vertrek van 2 andere renners nog enkele seizoenen blijven tot zijn definitieve vertrek eind 2024. In een e-mail aan Sport
De Rudy Kemna schreef Tusveld in de winter van 2025 dat zijn ervaringen na het gesprek tijdens de Giro zijn veranderd. Hij durfde naar eigen zeggen nauwelijks nog feedback te geven of zijn gevoelens te delen. Tusveld beschrijft hoe hij uit angst vooral besloot te zwijgen en zich aan de ploegleiding besloot aan te passen. In 2021 kampte hij met depressieve klachten en dacht hij zelfs aan om zichzelf iets aan te doen. Zijn verhaal roept ernstige vragen op over de omgang met kritiek, de machtsverhoudingen en de mentale veiligheid binnen de wielerploeg. Ja, dat is een vreselijk verhaal natuurlijk. Zeker als je ziet dat iemand er zo ontzettend aan onderdoor gaat. En ik heb er wel zo vaak over nagedacht. Want je zag natuurlijk ook bij die turnploeg, hè, bij die meiden, dat die ook met heel veel emotionele en psychologische druk te maken kregen. En dat ze ook soms zo veel druk opgelegd kregen dat ze er eigenlijk niet zo goed mee om konden gaan. Is dat topsportcultuur of is dat abnormaal? Ik vind het heel moeilijk omdat topsportcultuur. Je kan je natuurlijk bij wat voorstellen dat als je zeg maar echt helemaal boven wil drijven en je wil er echt voor gaan en je hebt een trainer die zegt maar ja, nou ja, goed, dan moet je echt het maximale en dan nog 3 keer meer doen, anders dan kom je er niet. Tegelijkertijd, ja, als het dan zo ver gaat dat iemand er onderdoor gaat, ja, wanneer is het topsport en wanneer is het gewoon grensoverschrijding en zeg maar misschien wel mishandeling? Dat is toch een hele moeilijke vraag. Ik vind het een heel bijzonder en interessante discussie. Als een paal boven water staat natuurlijk dat als iemand zeg maar met klachten te maken krijgt... Dat de balans dan wel doorgeslagen lijkt mij. Dan nog een verrassing van formaat. Op de WK baanwielrennen in Shanghai. Jeffrey Hoogland is in het Keirin-toernooi al uitgeschakeld in de kwartfinales. Ja, dat is hij ook niet gewend, Jeffrey. Vorig jaar pakte hij namelijk nog brons op dit onderdeel en in 2021 werd hij zelfs Europees kampioen. Steffi van der Peet is in het individuele sprinttoernooi ook al uitgeschakeld. Zij verloor in de 16e finales van de 23-jarige Chinese Wang Liguan en komt de rest van de dag niet meer in actie. Kimberly Kale bleek in de kwartfinales al niet snel genoeg. En Harry Lavrijzen, ja, titelverdediger op de Keirin, is de ochtendsessie uiteraard wel goed doorgekomen. Als Lavrijzen in het begin van de middag, dus dat misschien dat het al geweest is intussen, ik heb de livestream niet aanstaan, maar als hij de begin van de middag de halve finale goed doorkomt, dan zal hij zo over een half uur ongeveer om de wereldtitel gaan rijden en strijden. Ja, Harry Lavrijzen. Ja, het is wel, want Lavrijzen is natuurlijk samen met Hoogland het duo dat het baanwielrennen nou niet alleen omhoog houdt, maar zeg maar ook serieus maakt natuurlijk in Nederland. Of althans voor zover ik weet. Ik heb de laatste maanden niet meer zo bijgehouden. Misschien dat er andere talenten en kanjers zijn opgestaan. Maar die Hoogland ligt er dus al uit. En Lavrijzen gaat hopelijk over een half uur meestrijden om de wereldtitel. Dan nu. We gaan nog 5 minuutjes door voordat we zeg maar het eerste uur gaan afsluiten. En we gaan nu luisteren naar live muziek. Want live muziek, dat doen we niet al te vaak. We hebben natuurlijk een fantastisch systeem waar al die nummers allemaal mooi in staan. Maar vandaag omdat we het leven vieren en omdat we het even anders doen dan anders, gaan we luisteren naar een live uitvoering van een heel mooi nummer. Dit is Tom O'Dell met Another Love live at Pukkelpop 2023.

0: Have a wonderful rest of your day. Thank you very much.
1: Ja, dat was Tom O'Dell met Not Love Live, een live versie. Ja, het is, soms is live niet altijd mooier, maar daarom juist des te mooier, want live is live, hadden we al gezegd. En ja, we moeten het toch beleven met z'n allen, elke dag weer, elke dag weer. Luisteraar, het is donderdag 15 oktober 2026, het is 2 minuten voor 1. U luistert naar Lou FM, naar middagmatinee met mij, Jerry Alon, invallend voor de... Ja, bijna de onvervangbare Jeanette Broyles, zou ik bijna willen zeggen. We gaan nog even kort meedelen dat we straks naar het nieuws gaan en naar alle reclames en naar alle plichtplegingen die we dan zeg maar tussen elk uur moeten doen. Want de schoorsteen moet natuurlijk ook roken, ook bij de lokale omroep Elburg. Na het journaal gaan we nog even gaan we nog maar mooie dingen doen. We gaan natuurlijk luisteren naar weer heel veel mooie muziek. Muziek waarmee we het leven vieren en waarmee we het leven koesteren ook. En de mensen die met wie we het leven vieren en gevierd hebben ook koesteren. Dat is ook belangrijk. Dus dat gaan we doen. We gaan ook nog kijken naar een heel mooi lokaal verhaal. Zeg maar hier in Elburg. Want er is een mooi verhaal. Dat stond er vanmorgen in de Stentor. Dus misschien heeft u de Stentor gelezen en kent u het verhaal al. Nou, misschien dat u dan nog eventjes een broodje kan pakken. Want de luisteraars die het niet gehoord hebben, die ga ik daarin meenemen. We gaan ook nog een heel mooi en wat langer gesprek voeren met niemand minder dan Koop.

0: Koos de Boet, dan hoor ik u denken Koos de Boet. Ja, die is vooral zeg maar in de wereld waar ik actief ben, in de wereld van de GGZ en de herstel van mentale kwetsbaarheden, is dat een hele belangrijke en bekende naam. En vorige week haalde die het nieuws hier in de VRMG, de streekomroep, met een initiatief dat hij heeft genomen. En dat initiatief, daar gaan we het straks over hebben. Ik heb mezelf nog niet persoonlijk gesproken, maar kende zijn naam natuurlijk wel. We zouden het eigenlijk vorige week al gedaan hebben, maar toen was het helaas niet mogelijk om samen dat te doen. Dus goed, deze week. We gaan nu door naar, waar gaan we naartoe? We gaan naar het nieuws. Ja, daar gaan we.
1: Ja.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dames en heren, ik weet niet wat er gebeurt. We gaan volgens mij nog even luisteren naar de reclame.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, dat was Rihanna met Calvin Harris. We Found Love. Prachtig nummer. Lekker even zo eventjes tweede uur van middag matinee. Even goed beginnen. Ja, mijn naam is Jerry Alon. Het is 1:15. 15 oktober 2026. Doe luistert dus naar middag matinee. Ik vul vandaag in voor Jeanette Breul. Ja, ik moet het toch even zeggen. Want Jeanette is altijd toch wel een groot gemis zo hier bij middag matinee. Als ze er niet is. Hè? Middag matinee weet niet wat die mist. Als ze er... Nou ja, goed, afijn. We gaan even naar het lokale en streeknieuws. We beginnen vandaag met een bericht over een moetje voor de gemeente Elburg, lijkt het. Ja, de gemeente Elburg moet voor het einde van 2026 nog 33 statushouders huisvesten. Want in de eerste 9 maanden van het jaar kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Op 1 juli lag er nog een opgave van 40 personen, maar in de daarop 3 volgende maanden werd minder dan de helft van die achterstand ingelopen. Statushouders zijn dus vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. En het is de bedoeling dat zij vanuit een asielzoekerscentrum doorstromen naar een reguliere woning. Landelijk verloopt het ook moeizaam, want eind 2025 verbleven volgens het COA ongeveer 18.500 statushouders in een AZC. Een kwart van alle bewoners. En voor 2027 wordt de landelijke huisvestingsopgave kleiner. Gemeenten moeten in de eerste helft van het jaar gezamenlijk 12.250 statushouders huisvesten. En dat is dus een kwart minder dan in de tweede helft van 2026. Voor Elburg betekent dit een nieuwe taakstelling van 16 personen in de eerste 6 maanden van 2027. Een eventuele achterstand of voorsprong uit 2026 wordt daarbij meegenomen. De huisvesting van statushouders staat natuurlijk los van de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de spreidingswet die betrekking heeft op asielzoekers van wie de verblijfstatus nog onzeker is. Gelderland moet uiterlijk 1 december aangeven hoe de provincie medio 2027 bijna 11.000 opvangplekken wil realiseren. Gemeenten kunnen daarbij onderling ook nog afspraken maken over hun bijdrage aan de opvang. Goed, dan nog een mooi verhaal. En dat verhaal dat heb ik gelezen in de Stentor. Dus daar heb je dat mooie verhaal over Elburg. En goed nieuws inderdaad. En het gaat over de voormalige wasserij in Elburg. Zo aan de oude Bleeksweg. Hè. Dat oude witte gebouw met die enorme schoorsteen. Daar gaan we het over. Want daar gaat het over. Die voormalige wasserij, inclusief die karakteristieke schoorsteen, wordt dus gesloopt om plaats te maken voor een ouderenhofje. De sloopwerkzaamheden zijn dus afgelopen maandag al begonnen. Het besluit betekent het verdwijnen van een markant stukje Elburgse geschiedenis. Maar de gemeente wil de herinnering aan de locatie wel behouden. De wasserij werd gebouwd in 1924 en heeft voor veel inwoners een bijzondere betekenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het bedrijf een belangrijke verzetsplek en daardoor groeide het pand uit tot een geliefd onderdeel van het lokale erfgoed. Het faillissement van de wasserij enkele maanden na een jubileum was voor veel inwoners dan ook een grote teleurstelling. Aanvankelijk leek het historische complex behouden te blijven, want de wasserij ligt namelijk binnen het beschermde stadsgezicht van Elburg, waar bouwwerken niet zonder meer mogen worden aangepast. En ook de schoorsteen, die als een iconische pilaar het straatbeeld bepaalde, zou blijven staan. Uit een technisch onderzoek bleek echter dat zowel het voormalige bedrijfsgebouw als de schoorsteen in zeer, zeer, zeer slechte staat verkeren. Vooral de constructie van de schoorsteen vormt een probleem. Volgens het onderzoek dreigt deze tot en met het fundament in te storten. En bovendien zitten er stenen los, waardoor behoud in de huidige staat niet verantwoord is. Om de schoorsteen te redden zou deze volledig vanaf de grond opnieuw moeten worden opgebouwd en de kosten zouden daarvan enkele tonnen bedragen. De gemeente Elburg heeft daarom besloten dat sloop in dit geval toch echt de beste optie is. De gemeente wil toch ook voorkomen dat de geschiedenis van de plek volledig verdwijnt, want er komt in de toekomst een nieuw bouwwerk dat als herinnering aan de oude schoorsteen moet dienen. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend. De precieze vorm hangt mede af van de verdere inrichting van het terrein. Op de locatie wordt dus een ouderenhofje gerealiseerd. Daarbij wil de gemeente historische elementen van de wasserij terug laten komen. Zo moet de ontwikkeling van een nieuw woonplek samengaan met het bewaren van de herinnering aan het industriële verleden en het verzetsgeschiedenis van Elburg. Ja, nou wat een verhaal. Ik woon hier natuurlijk nu een jaar of 4 en ik ken het pand natuurlijk wel, maar ik heb dat natuurlijk niet. Ik had het verhaal er niet bij, dus voor mij was het gewoon een oud pand met een schoorsteen ernaast waar die al tijdelijk, zolang als ik hier woon, ook al leeg stond volgens mij. En het was een beetje verlaten. Ik dacht straks wordt er nog een illegaal feest in gegeven. Dat zag ook nog gebeuren.
Maar dat is niet gebeurd. Maar ik wist dus niet dat er zo'n enorm verhaal, zeg maar, over verzet en ook over historische panden in Eelburg achter zat. Daarvan alweer akte. Het is 10:50. We gaan luisteren naar Doe Maar en Smoor Verliefd.

Ja, de B-52's met Love Shack. Ondertussen had ik al, ik had een extra nummer ingepland en die ging net al even aan. En zoals u hoort vandaag, het gaat allemaal nog niet helemaal flawless en vlekloos en vloeiend. En het is nog niet allemaal heel erg onberispelijk. Maar goed, ik doe het voor de derde keer, mensen. Dus het is eventjes, ik merk dat ik wel meer vertrouwen krijg achter het mengpaneel. Maar dat het nog niet allemaal even vanzelf en automatisch gaat. Ik hoop dat u me dat, en ik weet ook dat u me dat zult vergeven, want ik heb gelukkig nog geen klachten gehoord en nog geen brieven gehad dat die meneer Alon van de radio af moet en met gezwinde spoed. Overigens, als u daar toch een suggestie voor wil doen, hè, dus schrijf gerust een brief of stuur even een e-mail. Dat kan dan naar het e-mailadres in de prullenbak @loomedia.nl. Dan weet u dat goed terecht komt, die klacht. Goed, dan ga ik nu toch echt het nummer instarten dat ik gepland had, die net al even door de B-52's heen kwam. En het is een nummer van Katrina and the Waves en dit heet Love Shine a Light.

0: Take That en Lulu, Relight My Fire. Uit, ja, dat staat in ons systeem, 1993. Dat is ook alweer eventjes geleden. 1993, ja, ik was er wel al en ik was ook niet heel klein, maar ik kan me nog herinneren dat dit nummer zeg maar in de top 40 stond, hè, toen we dat nog volgden allemaal. Of misschien dat mensen dat volgen nog, maar ik niet meer. Maar ja, Relight My Fire van Take That was een grote, grote, grote hit. Ja. We gaan, u weet het, hè? Het is Lou FM waar u naar luistert. Het is 15 oktober, 6 minuten over, 2:30 moet ik zeggen inderdaad. En het is tijd voor, want dat doen we in de middag met mee, goede gesprekken voor ook. Het is tijd voor een goed gesprek met de volgende persoon. En de volgende persoon ken ik wel zeg maar van naam en ook vanuit de wereld waar ik werkzaam ben. Want daarin is hij toch wel een bekende verschijning. En ook een naam die vaak wat valt. Laat ik me gewoon interesseren. Koos de Boet, ben je aan de telefoon?
1: Ik ben aan de telefoon, Jerry.
0: Hallo Koos. Goedemiddag, welkom in middagmatinee hier op de lokale omroep Elburg. Of Lou FM moet ik dan zeggen, want dat klinkt professioneler. Is mij ingefluisterd. Ja. Hoe gaat het ermee, Koos? Gaat goed?
1: Ja, het gaat goed. We hebben het druk en als het druk is, dan gaat het meestal goed met mij.
0: Ja, dat is herken ik. Zoals mijn moeder zegt, een rollende steen vergaart geen mossen, Koos.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Hey,
1: ja.
0: Koos, wat fijn dat je vandaag te gast wil zijn. Want de luisteraar die weet dat ik af en toe inval hier bij middagmatinee, weet ook dat ik heel erg werkzaam ben in de GGZ. En dat ik het ook wel heel erg fijn vind om het onderwerp gewoon een beetje schaamteloos voorrang te geven in het programma. We hebben hier al eens een keer Jim van Ossen te gast gehad en Carlijn Mol. Die ken je misschien ook wel, Koos.
1: Ja, zijn bekende namen.
0: Ja, precies. Hey, dat is natuurlijk niet zomaar zonder reden dat ik voorgeef. Want het is een belangrijk onderwerp, mentale gezondheid. Zeker op plekken waar de bespreekbaarheid beter kan, laat ik het zo maar even zeggen. ik ben vanuit Utrecht naar Elburg verhuisd. En toen dacht ik dus bij mezelf van ja, Utrecht is natuurlijk een beetje een walhalla als het gaat over mentale gezondheid en wat er allemaal gebeurt. Maar toen kwam ik hier in Elburg en ik werd met stomheid geslagen hoeveel hiervoor dingen hier gebeuren. Ook zeg maar op het terrein van mentale gezondheid. Hè? Zoals bijvoorbeeld de ecosystemen, mentale gezondheid. Die worden hier zeg maar getest, hè? Met veel enthousiasme. En ik las vorige week op VRMG dat jouw naam, dat jij zeg maar een initiatief hebt genomen hier in de regio. En dat gaat over suïcidaliteit. En toen hoorde jouw naam, ik dacht Elburg, ik denk, ja, die moeten we spreken. Dat moeten we in de uitzending hebben. Dus zodoende ben ik er toe gekomen, Koos. En blij dat je er bent. Koos, kun je wat vertellen over het initiatief waar ik het net over had?
1: Ja, dat kan ik wel. Het initiatief waar je het over hebt is het lotgenoten gebeuren. Dus een lotgenotengroep die we hebben in Elburg. Ja. De overlevengroep. En dat is een groep voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten. Dus gedachten aan zelfdoding. Mm-hmm. En we weten, ook uit mijn eigen ervaring weet ik, dat het praten over de gedachten, over je suïcidaliteit, soms een heleboel spanning kan geven als je dat in je eigen omgeving doet. En dat maakt het heel erg moeilijk. Mm-hmm. En op het moment dat je daar met anderen die met eenzelfde soort gedachten te maken hebben over kunt praten, mm-hmm. dat lucht op. Dat brengt een stukje ruimte in je hoofd. En dat is dan eigenlijk wat we ook doen tijdens die lotgenotengroep in Elburg.
0: Wat een goed initiatief, want wat geldt voor suïcidale gedachten geldt ook voor mentale kwetsbaarheden in bredere zin. Hè? Ja. Dus dat het lastig is ook om je kwetsbaar op te stellen, dan bijvoorbeeld op school naar je medestudenten. Maar het is ook zo dat voor mij dat die eenzaamheid die je dan kunt ervaren daarin, dat die ook nog eens misschien nog wel de boel een beetje verergeren. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, dat zie je goed. Weet je, mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten, met de gedachte aan zelfdoding, hebben heel vaak, ook al weten ze het verstandelijk, dat het niet zo is, maar denken toch heel vaak dat zij de enige zijn die daarmee zitten, omdat ze ook er niet zo open over kunnen praten. Yeah. En op het moment dat je je er niet over kunt uiten, dus de gedachten in je hoofd blijven, je hebt misschien wel voor schaamd dat je die gedachten hebt, mm-hmm. ja, dan is dat gevoel van eenzaamheid, het alleenstaan daarin, wordt steeds sterker. En dat is niet helpend als we het hebben over het voorkomen van suïcidaliteit. Yeah. En tijdens zo'n groep zie je en hoor je dat er anderen zijn mm-hmm. die met dezelfde soort gedachten zitten. Yeah. En dat doet wat met dat eenzame gevoel, yeah. want dat vermindert daardoor. En, yeah. ja, dat geeft een stukje lucht, zeg maar even, waarin je kunt bewegen. Dus het vermindert zeker die eenzame gevoelens.
0: Prachtige omschreven. Ik zie dat helemaal voor me. En, de luisteraars weten ook dat ik zelf heb ik ook een crisis doorgemaakt op psychisch vlak. En dat was geen crisis in de zin van zeg maar voor zijn lotgenotengroep die jij zeg maar nu begeleidt. Maar dat soort gevoelens kwamen er wel bij kijken, zeg ik heel eerlijk. Ook omdat niet zozeer was dat ik zeg maar het gevoel had dat ik dat het beter was als ik er niet meer zou zijn. Maar meer dat ik dacht van ja, ik wil zo niet verder eigenlijk. Hè? Dus dus je hebt, ik ervaar van, ik kan zo niet verder. Maar er zijn ook mensen die misschien vanuit intrinsiek gevoel voelen, ik wil er niet meer zijn. Heb je dan de twee hoofdoorzaken of twee hoofdredeneringen zeg maar te pakken zeg maar, ja. als het gaat over suicidaliteit?
1: Ja, je kunt dan duidelijk stellen dat eigenlijk wel de twee, ja, laat maar even zeggen, denkrichtingen zijn.
0: Ja, precies.
1: Zijn
0: prachtig.
1: Een aantal
0: ja.
1: mensen die zeggen van, ja, zoals het nu gaat het niet meer.
0: Nee.
1: En dit wil ik niet meer. En komen van daaruit in een soort wanhoopsgevoel. En van daaruit staat dan de gedachte van, misschien is het beter als ik er niet meer ben.
0: Yeah.
1: Maar je hebt uiteraard ook die andere groep mensen, waarvoor het eigenlijk vaststaat voor zichzelf al van, ja, wat doe ik hier?
0: Yeah.
1: De hopeloosheid, de nutteloosheid. En hoe kan ik nu daar betekenis aan geven?
0: Yeah.
1: Nou, dat is moeilijk. En komen dan in de wanhoop en gaan over tot het ontwikkelen van suïcidale gedachten.
0: Ja.
1: Dus dat omschrijft heel erg goed dat je eigenlijk die twee hoofdlijnen, laten we het zo maar even noemen,
0: ja.
1: Heel goed beschrijft.
0: Ja. Hey, en is je begeleidt de lotgenoten contactgroep. Benader je dat anders? Zeg, benader je de ene denkrichting anders dan de andere denkrichting? Of blijft de begeleiding hetzelfde?
1: De begeleiding blijft hetzelfde, want het gaat erom dat we mensen de ruimte bieden om over hun gedachten in gesprek te gaan. We gaan niet in op trauma's en achterliggende gedachten,
0: nee.
1: Maar we gaan in op van, goh, hoe is het leven op dit moment voor je? Wat maak je op dit moment mee? Wat ervaar je? Hoe ga je ermee om?
0: Mm-hmm.
1: Dus vertel wat je wilt vertellen.
0: Yeah.
1: Dus het is echt het praten over hoe mensen op dit moment het leven ervaren en wat ze daarin zelf kunnen bepalen hoe ze ermee omgaan en dat leren van anderen, van zeg maar de handvaten aangereikt krijgen van anderen, van hoe zij ermee omgaan.
0: Ja.
1: Dus daar maken wij geen onderscheid in.
0: Nee. Hey Koos, ik heb nog een klein stukje uit eigen ervaring zeg maar te delen hierover, namelijk dat het mij heel erg opviel dat je heel erg op een negatieve manier opportunistisch kunt worden, hè? Dus dat je dus heel erg zwart kunt gaan kijken zeg maar, dus dat je allemaal zeg maar dingen erbij gaat halen zeg maar om die zaak te sterken eigenlijk, hè? Dat helpt je dat hielp mij zeg maar verder zeg maar tussen aanhalingstekens naar beneden. Maar wat als je nou zeg maar toch alleen bent, hè, helemaal daarin zeg maar, wat kan je helpen zeg maar om die neerwaartse spiraal, die neerwaartse redenatie dan te helpen omdraaien? Zijn daar methodes voor of trucs?
1: Ja, methodes en trucs. Dat is een van de moeilijkste dingen. Hè? Als je in die spiraal zit, die je steeds verder de negativiteit en suicidaliteit in laat draaien, is het heel erg moeilijk om dat te doorbreken.
0: Yeah.
1: En een van de dingen die daarin helpend kan zijn, is het erover praten.
0: Yeah.
1: Want dan kun je met anderen ook een soort realiteitschecks uitvoeren. Hey, klopt dit ook wat ik denk?
0: Yeah.
1: En dat soort dingen zijn aspecten die kunnen helpen om die negatieve spiraal te doorbreken.
0: Yeah.
1: En dan is het fijnst als het in je eigen omgeving kan, maar we weten ook dat het heel erg moeilijk is.
0: Mm-hmm.
1: Dus is een heel mooi alternatief daarvoor als je daarover kunt praten met anderen die ook in dit soort situaties zitten.
0: Dus
1: om daar ook je gedachten aan te koppelen.
0: Ja, prachtig. Ik zie helemaal voor me. Ik probeer wel eens aan mensen uit te leggen wat mentale gezondheid is. In mijn beleving dan, hè, want ik ben natuurlijk ook geen N-1, ik ben geen wetenschapper. Dat zeg ik altijd maar even voor de zekerheid bij. maar wat mijn beleving, ik zeg wel eens van mijn lichaam, dus mijn lichamelijke gezondheid, dat ben ik. En mijn geestelijke gezondheid, dat zijn wij. Hè? Daar ben jij ook onderdeel van.
1: Ja.
0: Hè? Omdat je niet alleen zeg maar, omdat je natuurlijk biologisch gezien sterker en lekkerder in je kop zit als je weet van ik word gesteund door heel veel mensen om mij heen, zeg maar fysiek en zeg maar in mijn behoeftes, maar ook zeg maar juist door wat je net omschrijft, zeg maar dat als je zeg maar mentaal een beetje linksaf gaat, bij wijze van spreken, dat die andere jou zeg maar terug kan geven van ja, je gaat nu wat te ver naar links, want zo, ik zie het heel anders en dan kan je er zelf ook weer anders naar gaan kijken eigenlijk.
1: Ja, Ja, dat klopt. En dat helpt, of kan helpen, om dan te zeggen het rechte pad, dat vind ik dan weer een beetje bestaan misschien, maar om je wel je gedachten een bepaalde kant op te voorkomen, dat de gedachten de verkeerde kant op gaan. Laten we het zomaar even noemen.
0: Hey,
1: En dus dat samen is juist heel erg belangrijk hierin.
0: Helemaal eens. Ja, we hebben elkaar nog nooit echt lang gesproken, volgens mij, Koos. Maar als ik dit gesprek hoor, dan lijkt het wel alsof we elkaar al heel veel vaker hebben gesproken. Ik kan helemaal volgen wat je zegt. Hey, en dat komt ook wel omdat je vaak voelt dat als je van ervaringsdeskundige tot ervaringsdeskundige spreekt, dat er een soort onuitgesproken klik of een band of een soort begrip is waar je allebei kunt voelen van die weet zeg maar wat meer dan alleen zeg maar van de zijlijn, tussen aanhalingstekens. Je hebt zelf ook, dat is geen geheim, dat staat op alle media waar je naam bent. Dat je zelf ook gekampt hebt met suïcidale gedachten. Wat neem je van je eigen ervaringen mee in die lotgenotencontactgroep? Vertel je daar ronduit over? Of probeer je alleen dat te pakken? Hoe neem je jezelf mee in zo'n contactgroep?
1: Nou, wat ik eigenlijk daarin doe, is de andere mensen de ruimte geven. Want het gaat zo voor rekening om hun.
0: Ja.
1: Om hun ervaringen, hun verhaal.
0: Ja.
1: Maar ik deel zelf ook wel. Als ik een roadweek heb gehad met bepaalde dingen, dan geef ik dat ook aan in die groep. Zo van, ik heb dit meegemaakt en blablabla. Mm-hmm. En ook op het moment dat andere mensen hun ervaringen delen en wat ze hebben meegemaakt, kan ik daar ook reflecteren in de zin van, dat herken ik wel.
0: Yeah.
1: En dan niet zozeer dat ik dat terugga van, want ik en blablabla, een heel verhaal eraan, maar gewoon van, ik herken het, want het is gewoon een broergevoel. Yeah. Of dat soort dingen. Dus wat je zei over die klik, tussen ervaringsdeskundigen heb je dat al.
0: Ja.
1: Maar tussen die lotgenoten heb je dat ook. Ja. Dat je mensen ervaren direct die saamhorigheid of zo.
0: Ja.
1: Het is direct een klik.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zei van, ik weet niet wat ik hier doe, want ik voel niks.
0: Nee. Nee, maar als je luistert, beste Elburger of luisteraar uit de omstreken, en je hebt met dit soort gevoelens te maken, dan zou ik het ook met klem aanraden om juist dit soort groepen te gaan bezoeken. Want of je het nou hebt over psychose, waar ik last mee van heb gehad, of over verslaving of over suïcidaliteit, de effectiefste interventies, de effectiefste acties die je kunt ondernemen, is altijd het opzoeken van lotgenotencontactgroepen. Omdat dat altijd, N is één, ik ben geen wetenschapper, maar volgens mij is dat zeg maar altijd 3, 2, 3, 4 keer effectiever en ook veel goedkoper en ook veel prettiger. En ook, want je houdt ook zeg maar een nieuwe kennis aan over die je niks hoeft uit te leggen en die je beter begrijpen dan wie dan ook, bij wijze van spreken. Hey, Koos, als nou iemand zeg maar luistert die denkt van ik moet ook naar de lotgenotencontactgroep overleven, met een spatie ertussen. Hoe vinden ze jou?
1: Het beste even kijken op de website van Suïcide Preventiecentrum.
0: Ja.
1: En daar staan alle lotgenotengroepen op die we hebben in Nederland. Dus Elburg staat daar ook tussen.
0: Okay.
1: En er zit een aanmeldformuliertje in die ze dan in kunnen vullen. En dan nemen we contact op.
0: En voor de mensen die de pen en papier gebruiken, wat is de website?
1: www.suïcidepreventiecentrum.nl
0: www.suïcidepreventiecentrum.nl. Luisteraar, warm en warm aanbevolen. Koos de Boer, dit was een aangename kennismaking, al zeg ik het zelf.
1: Ja, eens gelijk, Jaris.
0: En dankjewel en graag tot de volgende keer. Vast wel weer ergens in de landen. Okay. Dankjewel.
1: We spreken elkaar pas weer.
0: Doen we. Oké, Koos. Hoi, hoi.
1: Hoi, ai.

0: Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now.
1: Ja, dat was Paul McCartney met Come On To Me. Een van zijn laatste nummers uit 2018. Althans, ja, dat 2018 is natuurlijk ook alweer 8 jaar geleden. Maar in het geval van Paul McCartney is dat in het kader van zijn muziekcarrière is dat natuurlijk een van zijn allerlaatste. Goed, dames en heren, we gaan over naar het laatste stukje van de finale van deze middagmatinee. En dat is een beetje wat serieuzer. Want we hebben natuurlijk vandaag al gezegd dat we het leven vieren vandaag. Vandaag een beetje extra meer dan anders. En dat heeft alles te maken met dat ik deze week gaan we afscheid nemen van een hele goede vriendin van mij. En zij is na een kort ziekbed is zij overleden. En dat is een heel erg levenslustig mens. En een mens dat diep in mijn hart zit. En vandaar ook dat ik vandaag muziek heb gekozen die dicht bij mijn hart ligt. En zeg maar ook als ik aan haar denk en ook aan haar levenslust. Het is verdrietig, maar we moeten ook verder. Maar ook om het laatste stukje klein beetje aan haar op te dragen, wil ik het nummer draaien van haar geliefde woonplaats. En nog een ander nummer dat mij heel erg raakt als ik het hoor als het gaat over het verliezen van mensen. We gaan luisteren naar Chris de Bruyne, Amsterdam. Deze is voor jou, lieve Renske.

0: wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS, in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten.

0: tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de N302 in beide richtingen dicht tussen Garderen en de aansluiting met de N344. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de N50 staat file van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

vader zegt: pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet,

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens

0: President Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Dit is week 40, 2026, met deze week 9 stijgers. Er staan 10 dalers tegenover. 5 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we op nummer 18. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Hart & Team met Viltje. Ze doen 6 weken mee en leveren 12 plaatsen in. Blijven staan op nummer 29 in de tweede week Henk Dissel met Chansen. En als je de keuze had van Thomas Bergen gaat 15 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 28. Nieuw op nummer 27 Jan Witloks met Zonder Jou. En dat geldt ook voor Milan Kirstijn. Hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Eén Nacht Met Jou. Parachute van Bente komt nieuw binnen op nummer 25. En Jeroen van Zelst is blijven staan op nummer 24 met Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. Hij kwam vorige week nieuw binnen. Marloes en Frank van Etten komen nieuw binnen met Ik Weet Niet Waarom. En Douwe Bob met No To Self kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en pakt 5 plaatsen winst. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, de nummer 15 van vorige week. Hij levert 6 plaatsen in week 8. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.
3: Hey, jongens.
2: Nummer 20.
4: Hey Fransie, heb jij één voor mij?
5: Heb je

zijn aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20, Frans Bauer, Billy Dans en de Afro Bros met Heb je even voor mij. Ferry de Lits doet ondertussen 16 weken mee en levert 2 plaatsen in met Baco in Monaco. Hij staat deze week op nummer 19. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die komen we tegen op nummer 18. Romy Montero en Spaans Benauwd. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 2 weken mee. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23 en staat deze week op nummer 17. Monique Smit en Kiro van der Graaf, beter af alleen, pakt in de tweede week 12 plaatsen winst en gaat van nummer 28 naar nummer 16. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace pakken ook winst met Dans voor mij. Ze doen 4 weken mee en gaan van 16 naar 15. Je zit in mijn hoofd van de 3 J's moeten inleveren. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en staan op nummer 14. Dat geldt ook voor Mart Hoogkamer, want Kroegen in de Hemel gaat van nummer 12 naar nummer 13 en hij doet 5 weken mee. 2 plaatsen verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 4 weken mee en gaan van nummer 10 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11, komende van 8 in de 5e week. Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. De

We hebben 29 posities achter de rug, maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ook winst voor Erik van Klinken met Door het oog van de naald. Hij doet 3 weken mee en staat op nummer 9. Vorige week op nummer 20, deze week 12 plaatsen winst voor Damien van Os met Hard to Get. Hij staat deze week op nummer 8. Blijven staan op nummer 7, Marco Schuitmaker met Loesu. En dat geldt ook voor Samuel Welte en Rousseau. Zij zijn blijven staan op nummer 6 met Boom. Op nummer 5 vinden we de nummer 4 van vorige week. 1 plaatsje verlies voor Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Ze doet 3 weken mee. Justin de Wild doet 30 weken mee en is daarmee de langstgenoteerde in de oranje top 30. Cheerio gaat van nummer 2 naar nummer 4. En dan het herenpodium van deze week. Vorige week op 5, deze week op 3. Django Wagner en Bachata Bailando. Hij doet 7 weken mee. En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld pakt toch weer 1 plaatsje winst. En gaat van brons naar zilver. Hij doet 18 weken mee. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Joey Nicolai en Tinto de Verano. En dat was hier de oranje top 30 van week 40 2026. Samengesteld door Perfect & More. Uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt

0: er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het midden van het land. Die vinden we op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 20 minuten bij Zevenaar. 10 minuutjes op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg. De andere kant op de A50 dezelfde kant op. Vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog eens 14 kilometer file. Daar 20 minuten vertraging. A325 Nijmegen-Arnhem. 9 kilometer file tussen Elst en Westervoort. Kwartier vertraging daar. En een kwartier vertraging bij Arnhem als je over de N310 vanuit Elburg naar Arnhem rijdt. Vanaf afrit Schaarsbergen kom je in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Dit is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
7: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag ga ik in gesprek met Weide Select. En in de studio zijn aangeschoven Sanne Steenbergen en Jacob van Emst. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. Nou, ik ga voordat we het eerste plaatje draaien even Sanne en Jacob welkom heten. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga jullie even inleiden, dat is straks voor de podcast. Daarna gaan we een liedje draaien en dan gaan we in gesprek over wat jullie allemaal doen in Hattem. Langs de uiterwaarden en weilanden van de slingerende IJssel komt de visie van Weide Select tot leven. Ruimte geven. Want als je ruimte geeft aan het grasland, de wilde bloemen, de weidevogels en de runderen, ontstaat er iets heel moois. We gaan beginnen met Sting, Fields of Gold. We zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ga in gesprek met Sanne Steenbergen en Jacob van Emst van Weideselect. En ja, ik had zo'n mooie volzin. Doe er nog eentje. Mens, dier en voedsel opnieuw met elkaar verbinden met het landschap als centrale schakel. Tjonge. We gaan eerst eventjes iets dieper in op jullie. Dan gaan we alles vertellen over Weideselect in Hattem, in de Hoenwaard. Voor iedereen die een beetje Hattem kent. Prachtig plekje, bruggetje over en dan de landerijen in. Maar eerst even over jullie. Wie wil beginnen? Sanne, Jacob?
1: Ja, ik wil wel beginnen.
0: Nou, vertel. Wie ben je en hoe is het zo gekomen, zou ik bijna zeggen. Want jij bent van origine boer.
1: Ja, dat klopt.
0: Jouw familie ook, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom echt uit een boerenfamilie. Niet alleen mijn ouders, ook mijn ooms en tantes in Friesland. IJsselmuiden, Oene. Ja, daar hebben ze allemaal boerderijen. Dus dat zit er echt helemaal in.
0: Jouw zus ook, hè? Want die zorgt voor het jongvee.
1: Klopt. Ja. Klopt, mijn zus die had heel erg de ambitie om ook boerin te worden. Alleen, als we dan even teruggaan hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Mijn vader die is de boerderij in de jaren 80 begonnen in de Hoenwaard. Als een van de 17 boeren in de Hoenwaard. Mm-hmm. En ja, als laatste begonnen dus daarmee ook wel qua omvang vrij klein. En perspectief, ja, de vraag als dat allemaal maar zou kunnen. Nou, en op een gegeven moment zijn we daar met z'n allen als gezin hard voor gegaan. En ja, het was er plek voor één iemand om het voor te zetten. En ja, dat werd mij gerund ook door mijn zussen. En ja, ik heb de belofte eigenlijk aan mijn zus gemaakt. Nou, als er ooit een mogelijkheid komt dat jij ook bij het bedrijf betrokken kan raken, dan kom ik op de lijn. En dat is 2 jaar geleden gebeurd.
0: Wat bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Jij runt een bijzonder bedrijf. Weideselect. De meeste boeren, nou, ik zag het van de week nog, ik zat in de auto. En dan zie je bij een bedrijf met koeien allemaal van die witte iglootjes buiten staan. Daar, en dat vond ik extra zielig, was maar 1 kalfje. Dus die liep van iglootje naar iglootje en er was helemaal niks verder. Geen vriendjes en zijn moeder natuurlijk ook niet. Maar goed, dat is wel de manier waarop het grotendeels gaat in Nederland. Alleen jij had zoiets van, ik ga dat even anders doen.
1: Het zo heel simpel is het natuurlijk ook niet.
0: We gaan er zo meteen uitgebreid op in. Maar dan
1: Dat klopt. Ik ben eigenlijk altijd aan het nadenken van hoe dingen anders kunnen. Ik hoor natuurlijk heel veel wat er gebeurt. Hè. De mensen hebben veel mening over de landbouw. En nou, ik probeer daar goed naar te luisteren. En dit is een van de dingen waar we mee aan de slag gegaan zijn. En daar kunnen we straks echt wat een en ander over vertellen.
0: Ja, het is wel heel bijzonder. Ik ga even naar Sanne. Want jij komt uit de stad. Jij hebt helemaal niks met geboer en het buitenleven. Maar ja, goed, jij leert Jacob kennen.
2: Ja, ja, ja. En voor de liefde heb je veel over, zeggen ze wel eens, toch?
0: Is nou, dat zo?
2: Ja, dat was bij ons wel het geval. Ik vond de stad hartstikke leuk. Maar ik vond Jacob leuker.
0: Ja, welke stad kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Deventer.
0: Oh, maar Deventer is een hele leuke stad. Ja. Maar dat is ook nog lekker dichtbij.
2: Ja, ja, klopt.
0: Dus dat scheelt.
2: Ja, ja, dus dat is wel het is zeker te doen. Mijn moeder en mijn zusje wonen er ook nog. Dus ik kom er regelmatig nog.
0: Oké. Okay. Nou goed, jullie leren elkaar kennen. En jij merkt dat je toch wel een heel bijzonder iemand aan de haak geslagen hebt.
2: Ja, ja.
0: Niet dat zomaar was een boer, zullen we maar zeggen.
2: Nee, dat was een verrassing. Want hij was in eerste instantie was hij landschapsontwikkelaar.
0: Ja.
2: Dat werd mij verteld. Totdat we iets verder in ons datingproces zaten, bleek dat hij ook nog boer was. Dus dat kwam wel een beetje binnen. Want ik en een boer, nou, iedereen die mij kent, die weet dat best wel heel ver van mij afstaat. En maar we hebben elkaar steeds meer leren kennen en we vonden elkaar heel leuk. Dus ik heb ook de stap genomen om te verhuizen. En uiteindelijk dus ook naast zijn boerderij nog een bedrijf samen op te zetten, Weideselect.
0: Ja, want jij bent daar ook actief.
2: Ja.
0: Hè, want uiteindelijk, ik zie dat jij alle mail beantwoordt. Ik zie dat jij het woord voert. Dus er zijn allerlei mogelijkheden bij jullie.
2: Ja.
0: Ook voor bedrijven. En volgens mij, als ik het een beetje goed heb, run jij dat.
2: Ja, ja, en Jacob is echt, zeg maar, de boer van zijn cv van Emst. En dat heeft hij een heel team waarmee hij dat doet. En eigenlijk leid ik Weide Select. En heb ik inmiddels ook een heel team om mij heen gebouwd met mensen die bij ons werken. En alles omtrent weiden, maar ook met de slacht van de dieren, de evenementen, de partijen, de brasserie, de lunch, de kaart. De contact met de mensen, het ontwerpen, het neerzetten, dat doe ik eigenlijk. Samen met de mensen.
0: Ik heb even een filmpje gekeken. Het ziet er echt fantastisch uit. Dus je mag zometeen ook echt even een oproep doen. We zullen de website ook even noemen. Zodat mensen kunnen zien hoe, wat of waar. Wat misschien nog wel even leuk is om te vertellen. Is, zoals ik begon. Je bent boer. Je hebt koeien. De kalfjes gaan weg bij hun moeder. Die gaan in een iglootje. En er komt er dus een moment waarop in elk geval jij, Jacob, zegt, ik ga het anders doen.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er waarom je dat wilde en het ook bent gaan doen?
1: Nou ja, dat komt eigenlijk al wel een hele tijd geleden, misschien wel 15, 20 jaar. Hè, als er dan een kalfje geboren wordt, dan deed ik dat kalfje ook in de iglo. En ja, dan ga je nadenken, ja, het was altijd in de winter wel lekker warm. Maar ja, je denkt van, is dit het dan? Maar goed, je gaat er elke dag mee door. En als er mensen bij mij uit de boerderij kwamen en die zeiden tegen mij van, is dat dan niet zielig? Ja, dan had ik eigenlijk altijd wel een antwoord klaar van, een baby doen we ook in de box. Dus dat valt wel mee.
0: Ja.
1: En, eigenlijk een jaar of 8 geleden, toen was er best wel wat discussie over in de landbouw. Hè. Toen moesten er heel veel koeien vanuit wet en regelgeving geslacht worden. En tegelijkertijd werden er heel veel kalfjes geïmporteerd. En dat heeft mij helemaal toen aan het denken gezet. Toen denk ik van, maar waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? En toen ben ik me eigenlijk heel erg gaan verdiepen in wat heeft dat dier dan daadwerkelijk nodig? En ja goed, en als je dan dat natuurlijk gedrag van dat kalf, het is een kuddedier. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment gaan beseffen van, we moeten iets gaan verzinnen om dat dier in zijn natuurlijk gedrag zoveel mogelijk tegemoet te komen. En ja, dat heeft eigenlijk geresulteerd in het systeem hoe wij dat nu opgezet hebben met de kalverstrand.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Even nog, hè, waar komt die liefde voor de natuur vandaan? Want het is niet alleen kalfjes, maar ook het hele gebied. Ja, jij bent op zoek naar eigenlijk een soort van de cirkel rondmaken, ja, hè, voor alles. Waar komt, heb je dat altijd gehad?
1: Nou ja, dat is ook eigenlijk, je groeit op in de boerderij. Dus elke boer is bezig met de natuur. Mm-hmm. Alleen wij zitten natuurlijk in een gebied waarbij landbouw een hele belangrijke plek heeft. Hè, met hele goede landbouwgronden. Maar tegelijkertijd een Gelders landschap is ook onderdeel van het gebied. En de Rijkswaterstaat. Ja, en die hebben natuurdoelstellingen. Ja, en het is allebei een soort van rentmeesterschap. Alleen je moet daar anders naar kijken. En dat is voor veel mensen die vinden dat toch wel wat lastig om over hun schaduw heen te kijken. En ik ben wel iemand die eigenlijk altijd kijkt van, hey, hoe kun je met elkaar de verbinding leggen? Dus ik ben me heel erg gaan verdiepen in die ecologie.
0: Mm-hmm.
1: En en als je daarvoor open staat en we zijn dan samenwerken met Gelders Landschap aangaan. En ik eiste ook van hun dat ze openstaan voor ons als landbouw. Ja, dan krijg je eigenlijk een cohesie tussen verschillende elementen. Ja, en dan ga je er vanzelf in op. En dan zie je eigenlijk dat rentmeesterschap eigenlijk niet zo ver uit elkaar ligt. En dat je eigenlijk met elkaar een totaal gebiedsbeheer kan doen. En ja, dat noem ik dan eigenlijk ook omgevingslandbouw.
0: Ja, mooi. Zijn er meer mensen, want jij hebt natuurlijk vast ook contacten met andere boeren in Nederland die het misschien ook anders willen doen. Er zijn er natuurlijk ook heel veel die gedreigd worden dat ze ermee moeten stoppen. En dan zou dit natuurlijk een fantastische manier zijn om het roer om te gooien.
1: Ja, nee, dat denk ik zeker. Hè? Want het is gewoon een ander systeem van landbouw dan dat we, laten we zeggen, het naoorlogstijdperk gewend zijn. Alleen de verandering gaat niet zonder slag of stoten. Dus ik ben echt wel, denk ik, een jaar of 15, 20 nu aan het pionieren geweest. Ja, en nu ook wel door de maatschappelijke en politieke druk merken dat veel meer boeren openstaan en na moeten denken over van, hoe dan wel?
0: Ja, hoe verder?
1: Ja, en dat is eigenlijk wel, denk ik, nu dat wij een soort van voorbeeld kunnen zijn van één van de oplossingen. Ik zeg niet dat iedereen moet doen zoals wij doen, maar in gebieden die vergelijkbaar zijn met de Doen Waard, is dit denk ik wel misschien de beste tip aan elke boer die nu denkt van, hoe moet ik mijn visie en strategie voor de komende tijd vormgeven?
0: Sta je open voor vragen? Stel dat er vragen komen van andere boeren die gewoon met jou van gedachten willen wisselen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een van de redenen waarom we dit met Weide begonnen zijn. Ik heb jarenlang in de belangenbehartiging gezeten. Ik ben veel in Den Haag geweest. Gelderland ben ik nog steeds heel erg betrokken. En je merkt dat het best moeilijk is om daar een doorbraak te creëren om dingen te veranderen. Omdat men niet het altijd begrijpt. En toen heb ik eigenlijk altijd gezegd van ja, ik wil dat eigenlijk het liefste vanuit onze thuissituatie kunnen laten zien. Ja, en zo is Sander eigenlijk daarop in gesprongen. Die zegt van ja, maar als jij dat wil, dan moet je mensen ook een mooie plek bieden.
0: Ja.
1: En daarom is het zo leuk dat Sander en ik elkaar ontmoet hebben. Want ja, zij komt uit een heel ander deel van de gemeenschap. Waardoor zij dus ook mensen andere dingen kunnen bieden. Waardoor je eigenlijk in ja, de hele maatschappij terechtkomt als je nu bij ons op de boerderij komt. En dat maakt het heel onderscheidend. En ja, daardoor merk ik al wel dat er best veel boeren al wel een kijkje bij ons komen nemen. Niet alleen om van de lekkere lunch bij Sanne gebruik te maken. Maar ja, ook wel stiekem te kijken van hé, maar wat doen ze daar dan? Dus die interesse merk ik, die is wel enorm gewekt. Dus ja, als we daar ons steentje aan bij kunnen dragen, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Ja, eigenlijk ben jij een aanjager. En ik hoop dat er heel veel boeren gaan volgen. Sanne, waar liggen jouw roots als je het over werk hebt?
2: Wat ik in het verleden heb gedaan,
0: ja?
2: Eigenlijk.
0: Ja,
2: ja, ja, ik heb hele andere dingen gedaan. Ik heb jaren in de jeugdzorg gezeten.
0: Oké.
2: Okay. En daarna in het speciaal onderwijs gewerkt.
0: Oké. Okay.
2: En de laatste jaren heb ik in de GGZ gewerkt. Met heel veel plezier.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk iets heel anders dan wat je nu
2: ja,
0: doet.
2: Ja, ja, dat is ook echt bij ons het gesprek geweest. Van ja, hoe mooi zou het zijn als we uiteindelijk samen iets kunnen creëren. Ook voor ons gezin, omdat we dus een samengesteld gezin zijn. Maar ook nou ja, voor de toekomst op het bedrijf. En we vinden het heel mooi om die werelden met elkaar te verbinden. Dus de boerenmensen met de stadse mensen. Want je merkt dat daar best wel een hele grote kloof tussen zit. En we willen juist dat kleiner maken. Dus die twee werelden samen maakt dat iedereen bij ons ook graag komt, denk ik.
0: Ja, fantastisch.
2: Ja.
0: Hoeveel koeien en kalveren zijn er gemiddeld?
1: Ja, we melken 250 koeien.
0: Ja, want jullie melken en ze zijn voor het vlees, hè?
1: Juist, juist.
0: Ja.
1: Ja, en dan het vlees, laat me zeggen, dat is, zijn eigenlijk de runderen die dus ja, eerder eigenlijk naar de kalfhouderij gaan, hè, wat eigenlijk ja, een beetje plat gezegd kalfsvlees zou worden.
0: Ja.
1: Die runderen die houden wij nu op het bedrijf en die mogen bij ons in de natuurgebieden rondlopen om die te onderhouden. En uiteindelijk ja, is het dan niet dat het dan kalfsvlees wordt, maar aan het eind van hun looptijd is het dan rundvlees. En dat is juist wat zo passend is bij hè, nu met de brasserie, want dat is wat wij in Nederland juist consumeren. Hè. Dat wordt eigenlijk heel veel geïmporteerd rundvlees.
0: Ja.
1: En die mogelijkheid bieden wij nu juist om die schakel daartussen uit te halen.
0: Ja, dat is inderdaad een goeie. We gaan eventjes een klein stukje muziek draaien en dan weet ik dat jullie bijzondere koeien hebben. Dan gaan we die eens even benoemen. Ja, Beach Boys. Ik dacht, weet je, die kalveren die zitten op het strand. En daar horen de Beach Boys wel eens een beetje bij.
1: Goed plan.
0: Ja.

0: Als je nou een radiootje neerzet bij die kalfjes, misschien vinden ze dat wel leuk, een beetje de Beach Boys. Ik had een paar weken geleden, dat heet Aki Pink. En zij maakt spelletjes voor paarden dat ze zich niet vervelen. En zijn ook bezig met paardenradio. Dus misschien moet hierna koeienradio komen.
1: Nou, wij zijn wel heel erg van het innoveren, dus we nemen mee in gedachten.
0: Nou, hartstikke leuk. Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Weideselect, met Sanne Steenberg en Jacob van Emst. En ja, we zijn even bij de koeien gebleven. En Sanne zei heel terecht van, we hebben 250 stuks melkvee. Die worden niet geslacht. En we hebben vleeskoeien. Dus dat is eigenlijk een apart verhaal. En ook een apart ras, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Nee,
1: dat klopt. Kijk, de melkkoeien, laat me zeggen, die zijn natuurlijk vooral aanwezig om van gras melk te maken. Iets wat heel bijzonder is. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel vergeten. Dat een koe gewoon dat kan. Mm-hmm. En dat is echt uniek. Dat is ook niet in een fabriek zomaar na te maken. Maar tegelijkertijd hebben wij dus in onze omgeving gebieden waar schraler gras groeit. Hè? Dus met minder voedingsstoffen.
0: Ja.
1: Kijk, en daar hebben wij dus voor gekozen om met het brandrode rund te werken. En dat is een oud Hollands ras. Hè? De voorloper van het MRI-ras. Hè? Maas, Rijn, IJsselvee. En dat is een ras wat we ooit met Gelders Landschap net na de MKZ-crisis hebben teruggebracht in het landschap. Dat was een ras wat bijna met uitsterven bedreigd was. En ja, daar hebben wij zoveel goede ervaringen mee gekregen, doordat die met eigenlijk hele schrale omstandigheden zich prima kunnen blijven bestaan. En daarom hebben wij gekozen om, laat me zeggen, de kalveren die niet weer een melkkoe worden, dus dat wat een vleesrund wordt, omdat dat als brandrood rund te laten doen. En dat is echt iets wat heel mooi is. Die runderen kun je gewoon in de natuur laten lopen. En zonder bijvoeding kunnen ze zich prima ontwikkelen.
0: En is dat dan nog een kwestie dat de dames melkkoe worden en de heren voor het vlees? Of werkt het zo niet helemaal?
1: Nou ja, dat is wel bijna zo'n beetje de strekking. Kijk, wij hebben gewoon bij de melkkoeien gewoon in beeld wat de runder zijn die het meest geschikt is om melk te produceren. En je hebt de iets andere type runderen die juist meer geschikt zijn voor die begrazing. En daar maken wij dus dat onderscheid in. En dat is hoe, laat me zeggen, die tweedeling werkt. Kijk, tegenwoordig heb je in de landbouw vaak dat een bedrijf gespecialiseerd is in alleen melk. Dus ja, dan word je ook best wel kwetsbaar. En wij hebben juist die diversiteit. Hè? Dus naast de runder hebben we dan ook de graanakkers. Hè? Dus eigenlijk het oude landbouwsysteem van vroeger, maar dan in een modern jasje.
0: Ja. Ja, mooi. Sanne, hou jij van koeien?
2: Ik vind koeien hartstikke leuk.
0: Ja?
2: Maar ik doe er vrij weinig mee.
0: Okay.
2: Het is een beetje knuffelen. En af en toe eventjes kijken hoe het met ze gaat. Maar ik ben meer voor het stukje daarna.
0: Zijn ze wat toeschietelijker? Ik merk vaak als je in een stal komt, en dat doet me even denken aan mijn paard wat ik nog niet zo lang heb, die niet zo heel veel vertrouwen nog heeft, zo'n beetje achteruit deinzen. En ik hoop altijd dat ze het misschien wel leuk vinden en dan toch een beetje naar je toe komen. Gaat dat bij jullie makkelijker omdat ze een leuker leven hebben?
1: Misschien kun jij het.
2: Deze kalfjes die vinden het dus heel leuk dat je bij ze komt. Dus wij hebben dus het kalverenstrand. En als je als gast of de mensen die allemaal langs fietsen, iedereen die stopt bij het kalverenstrand, komen de kalfjes naar je toe. En de kalfjes willen echt je knuffelen, likken, kriebelen. Ze steken hun kop er doorheen. Ze zoeken echt het contact, omdat ze zijn eigenlijk heel erg tam. Ze vinden het fijn om die aandacht te hebben. En voorheen, toen ze in dat iglootje zaten, liep ik eigenlijk ook al wel op de boerderij. En dan schrikken die kalfjes. Dan gaan ze naar achter, omdat ze eigenlijk de hele dag alleen in een hokje staan. En nu is het gewoon ook heel anders. Vanaf de geboorte komen ze ook in duo-huisvestingen, hebben we gemaakt. Waardoor de kalfjes altijd samen zijn met twee of drie kalfjes. Dus ze kunnen ook altijd elkaar zien. En in ieder geval met de neusjes bij elkaar. En na een paar dagen, als ze de biest hebben gehad, dus de moedermelk nog, en ze zijn wat sterker, dan gaat het hek er tussenuit. En lopen ze ook echt met z'n drieën in een duo box, als het ware.
0: Ja.
2: Dus ze zijn gewoon veel makkelijker in de omgang.
0: Ja, en ik denk ook happier. Want als je je goed voelt, dan ben je denk ik ook wat communicatiever naar buiten. En vind je het ook leuk om de rest te ontdekken. Als je het zelf lastig hebt, dan denk je nou maar zitten. Nee, maar ik kan me zo wat bij voorstellen.
1: Nee, maar dat is exact wat je zegt. En ik heb dat eerder nooit zo willen geloven. Maar dat komt echt doordat je dat in dat systeem zit. Maar we hebben dat hele onderzoek, toen we deze verandering gingen plaatsvinden, ook echt studies gedaan in Engeland, waar ze al veel verder zijn dan hier in Nederland. En dan zie je dat dat sociale gedrag enorm veel voordelen heeft op het welzijn van het dier. En uiteindelijk ook op het welzijn van de boer. Want ja, niks is fijner dat de dieren gewoon uit zichzelf het gewoon goed hebben.
0: Ja, want ik denk dat dat ook nog wel even belangrijk is om te zeggen. Dat boeren echt van hun dieren houden. Ja. Ondanks dat heel veel mensen soms dingen zeggen of beweren of wat dan ook. Een systeem is een systeem. En ik zeg niet dat dat goed is. Maar ik heb een boer. Ik heb natuurlijk geen boer, maar... die doet veel voor mij en die levert mij hooi voor mijn paarden en alles. En ik merk dat ook echt aan hem, dat hij gewoon dol is op zijn dieren. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat even te zeggen.
1: Nee, daar ben ik helemaal met je eens hoor. En ik denk dat dat voor elke boer geldt. Hè? Want ik wil ook ten alle tijde voorkomen dat ik zeg dat een andere boer het niet goed doet. Ik weet, elke boer die dagelijks met zijn vee bezig is, die gooit zijn hele ziel en zaligheid erin. Alleen we hebben gewoon wel met z'n allen te maken. En dat is met z'n allen ook de luisteraars hier bijvoorbeeld. En alle burgers, hè, de consument. Het is een totale schakel en uiteindelijk moet dat hele systeem moet op elkaar ingehaakt zijn. En nu zie je dat er best heel veel aandacht is van hoe het anders zou moeten. Maar dat degene die, laat me zeggen, de producten koopt, dan ineens toch weer andere keuzes maakt. Waardoor dat systeemverandering eigenlijk niet plaats kan vinden. En nou, wij zitten altijd in een soort pioniersfase. Daar heb je net iets meer mogelijkheden om veranderingen te brengen. Maar wil de grote groep ook met deze verandering mee? Ja, dan zou de burger zelf ook hierin mee moeten gaan. En dat is dus ook weer deels de reden waarom wij ons compleet de deuren openzetten om te laten zien hoe het gaat.
0: Is het ook een kwestie, want weet je, alles wordt natuurlijk duurder. De boodschappen zijn niet te doen. Als je af en toe uit die supermarkt komt met een zakje met niks, dan denk je, wat heb ik nou gekocht? En ik ben toch gewoon 50 euro armer. Dat mensen... Ja, als je een heel gezin hebt, dat je dan misschien denkt, in vredesnaam, ik ga maar voor goedkoper vlees of zo. Alhoewel vlees in de supermarkt ook niet goedkoper is, zie ik wel.
1: Kijk, weet je, we hebben natuurlijk onze maatschappij veranderd natuurlijk keer op keer. En iedereen loopt met een mobiele telefoon. Heel veel mensen hebben een mooie auto. Maar goed, uiteindelijk wat jij met je lichaam qua voeding doet, ik zou daar eerst mee beginnen. En ik denk als je die gezondheid gewoon hebt, hè, dan hoef je ook niet zo snel wat aan gezondheidsproblemen te doen. Dus ik denk dat stukje bewustzijn, hè, en dat is ook een stukje educatie wat wij bij Weide willen uitdragen. Ga daar eerst maar eens beginnen en dan komt de rest vanzelf wel, denk ik.
0: Oké, waarvan akte? Dit is dus ook eigenlijk best wel heel belangrijk. Even naar het Kalverstrand, want ik vind strand, ik ben dol op strand. Ik weet ook alles over kuddes. Omdat ik paarden heb, is natuurlijk wat anders. Maar een kudde is een kudde. En een paard functioneert ook niet alleen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoeveel van die kalfjes lopen daar? En ja, zitten ze echt op het zand?
1: Ja, ze hebben eigenlijk de vrije...
0: Krijgen ze ook een parasolletje of dat niet?
1: Nou ja, dat hebben we dus van het zomer. Was het natuurlijk best wel warme periodes. En dan kunnen ze dus bij ons kiezen om binnen te gaan schuilen. We zijn toevallig afgelopen week wel aan brainstormen geweest van moeten we dan op dat strand inderdaad een soort van parasol doen. Ja. Dat ze dus wel buiten kunnen liggen. Want we hebben bijvoorbeeld de bodem. Het is een soort eb- en vloedbodem. Dus we kunnen in de zomer als het heel warm is het water opzetten. Zodat de bodem ook verkoelend werkt. Mm-hmm. Dus ze kunnen gewoon eigenlijk een vrije keus binnen liggen in het stro. Onbeperkt melk drinken. Net als bij de koe. Vanuit de drinkautomaat. En buiten gewoon in het strand. Dus ze kunnen vrij kiezen. Bewegen.
0: Ja. Ja, fantastisch. Dus en daar gedijen ze goed bij. Ja,
1: en dat doen ze in een groep van 40. Hè. Dus het is echt in een kuddevorm. En je ziet ook dat ze zich als een kudde gedragen. Dus 's ochtends, ik ben regelmatig heel vroeg op de boerderij. En dan kom je om 5:30 's ochtends kom ik langs. En dan zie je dus dat ze eigenlijk al met een heel gedeelte buiten zijn. En dezelfde groep ligt bijvoorbeeld om 11:00 met z'n allen weer binnen. Dus dat is echt heel bijzonder om te zien.
0: Ja, ik heb wel eens gezien, ze hebben echt een tour ook. Hè? Een plan, een dagindeling, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En als je heel veel land hebt, dan merk je ook van... dan zijn ze op een bepaald moment helemaal achterin. Of ze komen helemaal naar voren. Dat is heel funny. Wij denken, ze doen maar wat. Maar dat is niet zo.
1: En we hebben het zelfs zo, want we hebben dan die dieren... die gaan dan later in de natuurgebieden grazen. Dus dan heb je wel eens een keer... dan doe je 20 kalveren weer bij een andere groep in. En dan zie je dus dat die groepen zich steeds nog als subgroep gaan gedragen.
0: Ja.
1: Want ik was toevallig het gebied Schelle-Oldenil in Zwolle. Daar hebben wij zo'n beetje 80 runderen lopen. Nou, en vandaag was ik daar. Dan waren ze gewoon in 3 groepen waren ze verdeeld. Het is een gebied van 60, 70 hectare. En dan ja, zie je gewoon die groepen hoe ze als jongs af aan bij elkaar waren. Die blijven bij elkaar. En dat is echt heel bijzonder om te zien.
0: Hoeveel, ik weet niet of ik het dan over jaar heb. Hoeveel, hoe lang blijven ze bij elkaar?
1: Wij proberen eigenlijk tot de eind van hun looptijd. Hè, dus totdat ze eigenlijk geslacht worden. Hè, want daar moeten we natuurlijk ook niet te ingewikkeld over doen.
0: Wat is een looptijd bij een koe?
1: Ja, bij de vleesrunderen is het ruim 2 jaar.
0: Dat is dus en in de vee-industrie is dat 6 maanden, ja, geloof ik, hè?
1: Ja, als de kalveren, laat me zeggen, die eerder bij ons van de boerderij afgingen. Ja, als dat dan kalfsvlees wordt, is het rond de 6 maanden.
0: Ja, en zijn ze het hele jaar, als ze ouder worden, als ze jong zijn, zijn ze natuurlijk gezellig daar in die on the beach, maar ja. Zeggen. En dan gaan ze weg. Zijn ze dan het hele jaar buiten of komen ze ook nog naar binnen als het heel erg koud is?
1: Ja, nou, de doelstelling is zoveel mogelijk buiten. Hè, dus dat is ook eigenlijk een voordeel van dat kalverenstrand. Hè. Nu kunnen ze de dieren vanuit, als ze 6 maanden gaan, gaan ze ook al de natuur in. Eerder, toen wij niet het kalverenstrand hadden, kon dat pas als het een dier een jaar was. Dan was die pas geschikt om in die omstandigheden te bivakeren.
0: Ja.
1: En zoals nu, de omstandigheden zijn nog goed. Dus waarschijnlijk lopen de dieren, denk ik wel, tot eind november sowieso wel in de natuurgebieden. Ja, en naarmate de omstandigheden natter, kouder of dat het gras minder wordt, dan komen ze in onze nieuwe hellingstal, stroostal. Alleen dat is ook wel grappig, want ja, we hebben een hele mooie stal een tijd geleden gebouwd. Maar die staat gewoon grotendeels van het jaar leeg, omdat de dieren natuurlijk deel te buiten lopen.
0: Jeetje. Even over een koe, hè? Even voor mijn beleving. Heel veel paarden lopen nu al met dekens op. Ik zie een koe eigenlijk nooit met een deken op. Alleen vroeger hadden boeren wel eens zo'n jute zak eromheen met zo'n strootouwtje.
1: Ja.
0: Hebben zij het niet nodig? Krijgen ze het niet koud? Hoe werkt dat? Of zijn wij zo raar met die paarden dat het helemaal niet nodig is om die paarden een deken op te doen?
1: Nou, ik denk dat er misschien wel een soort van verschil zit. Dat die brandrode runderen zijn ook gewoon, dat een van de eigenschappen is, dat noemen ze winterhard. Hè, dus die zijn daar gewoon wat beter tegen bestand. En ik denk dat deels onder de paardenliefhebbers het knuffelgehalte natuurlijk soms wat hoger is dan bij de rundveehouders. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Maar uiteindelijk passen die runderen zich gewoon aan de omstandigheden. En je ziet gewoon in de winter groeit de vacht qua haar. En de vetbedekking wordt wat minder. Dus ja, uiteindelijk in het voorjaar als het gras weer wat eiwitrijker is. Ja, dan herstelt zich dat weer.
0: Ja, dat is eigenlijk de natuurlijke manier van. Ja. Hè? Dat werkt super. We gaan nog even, wat gaan we draaien eigenlijk? Oh ja, Weather With You van Crowded House. We zijn zo terug en dan ga ik Sanne hemd van het lijf vragen over de brasserie, de shop en de skybox.
2: Ja, leuk.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Weideselect, Sanne Steenberg en Jacob van Emst. En ja, ik ga even naar Sanne toe. We hebben het een en ander over de dieren besproken. Ik kom altijd tijd tekort, nu vandaag ook weer. Maar ik probeer er toch gewoon gevoeglijk een beetje doorheen te gaan. Behalve het houden van de dieren en educatie waar we zo even op komen. Heb je een brasserie? Run jij die brasserie?
1: Ja, klopt. Ja, ik run hem samen met mijn team. Want inmiddels hebben we een heel leuk team met mensen bij ons werken waar ik heel blij mee ben. Want zonder een team kun je niks.
0: Nee, dus, snap ik.
1: Ja, maar voor de rest sta ik wel aan de leiding, zeg maar.
0: Oké, en daar kun je koffie drinken, heb ik begrepen. En lunchen.
1: Ja,
0: hoeveel mensen zijn er welkom? Hoeveel plekken heb je?
1: Nou, beneden in de brasserie hebben wij zitplaatsen voor 30 mensen.
0: Okay.
1: En we hebben een heel groot terras. Dus op ons terras hebben we wel zeker 75 plek.
0: Kijk je dan uit op de kalfjes?
1: Ja, op het kalfgestrand heb je dan eigenlijk waar je uitkijkt. En op de Hoenwaard, op de weilanden.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, en aan de rechterkant zie je dan nog een stuk van de melkveehouderij. Dus heb je uitkijk op de stallen.
0: Ja.
1: Dus superleuk. En dan hebben we boven hebben we ook nog een hele grote ruimte. En daar hebben we plek voor 75 personen eventueel die ook daar kunnen lunchen of eventueel zakelijk het af kunnen huren.
0: Oké. Nou, aan het eind gaan we even die allemaal op een rijtje zetten. Even als je bij jullie wil komen. Stel nou, ik ben vegetariër. Ben ik dan ook welkom?
1: Ja, zeker. Ja, want daar denken we natuurlijk ook aan. We hebben zeker broodjes met ons eigen vlees op de menukaart staan. Maar voor de vegetariërs hebben we ook echt een uitgebreide selectie staan met lekkere broodjes.
0: Oké. En nou, dan hebben we het over koffie drinken, lunchen. Maar ik ga ervan uit dat je dan ook wat meekrijgt van jullie bedrijf.
1: Ja.
0: Of zeg je, je mag gewoon koffie komen drinken, allemaal helemaal gezellig. En er is een mix te kiezen. Doe ik het niet. Ik ga ervan uit dat mensen het leuk vinden om je kennis te maken met jullie en met jullie bedrijf, wat je daar doet.
1: Ja, mensen komen echt ook echt ons opzoeken omdat ze nu van ons gehoord hebben of ons hebben gezien op de socials of om ze heen via de buurvrouw. Mensen komen echt op een stukje belevenis. Ze willen graag het concept ontdekken. Wat hebben wij te bieden? Wie zijn we? Wat doen we? En we proberen ook echt die persoonlijke aandacht aan de gasten te geven door echt met ze te praten, hun vragen te beantwoorden, een stukje van het bedrijf te laten zien. Dat doen we zowel in de brasserie als buiten op het terras. Maar daarnaast kunnen mensen, als ze nog verder geïnteresseerd zijn, kunnen ze ook echt een rondleiding bij ons boeken. Waarbij ze dus met Jacob over het bedrijf heen gaan. En waarbij er echt dingen worden verteld over hoe de boerderij in zijn werk gaat.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je ook komt een beetje voor je rust. Hoeveel mensen wonen er niet in de stad, in de herrie? Dan kan je natuurlijk wel midden in Zwolle wat gaan drinken. Maar dan lijkt het me eigenlijk veel leuker om in die, ik zeg het nog een keer, de Hoenwaard. Het is echt zo'n mooie plek.
2: Ja, nou ja, dat,
0: ja toch?
2: Dat is eigenlijk ook wel wat we... Want ik loop regelmatig even de brasserie door. Of ik over het terras. En dan spreken mensen mij ook aan. En ja, dat zeggen ze ook. Het is echt een stukje bezinning wat je ook hier hebt. Hè? Want als je de Hoenwaard al binnenkomt, dan ben je eigenlijk al gevangen door de omgeving. En als je dus bij ons kan zitten en je kan gewoon om je heen kijken en dat tot je nemen, dan ook nog de producten die dus eigenlijk daar vandaan komen kunt consumeren. Ja goed, dat klinkt bijna als een paradijs volgens mij.
0: Ja, geweldig. Ik moet ineens denken, ik weet niet of jullie wel eens naar Clarkson's Farm kijken op zaterdagavond. Ja. En die hebben ook zo'n shop met al dat gedonder dat... het moet eigenlijk allemaal lokaal zijn wat daar verkocht wordt en dergelijke. Dus dat schoot even door mijn hoofd. Wat verkopen jullie in die shop?
1: Nou, wij verkopen dus veelal vlees van onze eigen runderen. Dus we hebben echt een heel groot assortiment met vlees. We hebben hele grote vriezers midden in de brasserie staan.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een stukje vierkantsverwaarding doen wij van het dier. Dus bij ons kun je alles van het rund kopen. Dus het hart, de lever, de botten. Maar ook de haasbiefstuk waar mensen heel erg op aangaan. Maar vooral vinden wij de vierkantsverwaarding van het dier heel belangrijk. We willen het gehele dier verkopen voordat we weer een nieuw nieuw dier gaan slachten.
0: Ja.
1: Daar proberen we de consument en de gast ook heel erg bewust van te maken. Door te vertellen, wat is er allemaal van een rund? Want mensen kennen allemaal de kogelbiefstuk en de rundeburger. Maar eigenlijk de rest van het dier wordt vaak in een hoekje gedrukt. En we willen echt wel daar aandacht aan besteden.
0: Dit is natuurlijk ook gewoon heel duurzaam. Hè? En ook dat je veel zorgvuldiger met het leven van een dier omgaat. Dat doet me een beetje denken aan de Indianen, die echt alles gebruikten van een dier. Ja. En niet zomaar gingen slachten. En dan denken, nou dat hoeven we niet.
1: Dat doen wij dus ook. Waarbij er normaal heel veel wordt weggegooid in grote slachthuizen. Of grote partijen die worden geslacht. Doen wij dat niet. Wij slachten ook twee dieren tegelijk. En ook niet 20 stuks, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar letten we ook op. Maar terug te komen op jouw vraag, wat verkopen we nog meer? Dus dat is eigenlijk het meeste wat we verkopen. En daarnaast hebben we nog een klein assortiment met wat overige producten. Maar over het algemeen is het dus het vlees en de brasserie.
0: Oké, nog even over educatie. Rob, wij hadden laatst, dat ging over appels plukken. En nou ja, goed, die werden gebeld. En het was van, we willen in januari heel graag appels komen plukken. Ja, en ik moet daarom lachen. Maar eigenlijk is het natuurlijk in en in triest. Ik heb wel eens gehoord dat kinderen denken dat blokjes, hoe heet dat, van die ingevroren spinazie, dat zo aan de plant groeit.
1: Ja.
0: En dat als je leuk hengelt, dat je een visstick kan vangen.
1: Ja.
0: Daar willen jullie ook wat aan doen, hè? Om dat wat bewuster te krijgen. Want kinderen denken volgens mij dat vlees en melk uit de supermarkt komt of zo.
1: Ja, en dat merken we ook. Dat dus echt wel, bij de meeste kinderen echt nu nog een ver van hun bedshow is. En het gewoon niet begrijpen. Dus wij doen daarin wel een stukje educatie met een aantal scholen in Hattem. Hebben we ook te gast gehad. Hebben we rondleiding gedaan. Van alles verteld. De boerderij laten zien. En dat begint gewoon heel simpel bij, oké, maar melk. Waar komt de melk uit? En hebben we gewoon laten zien dat de melk uit de koe komt, uit de uiers. En kinderen vallen bijna om. En die zeggen, nee, maar melk komt toch uit de fabriek?
0: Ja,
2: het is ook wel leuk dat we dan de kinderen even melk laten proeven.
1: Oh ja.
2: Nou ja, je wilt, hè, want dan ga ik gewoon naar een koe en dan doe ik echt gewoon uit de speen wat melk in een bekertje. Ja, je ziet de kinderen echt kijken van, alsof de...
0: Wat is dit, ja.
2: Ja, wat een gekkigheid is dit dan?
0: Ja.
2: En dan proeven, ja, kan dat wel? Ja, het is echt heel, heel bizar om mee te maken. En van die ouders hoor je daarna ook terug dat ze dagenlang hebben ze het nog over. Ja. En als ze mij op schoolplein zien lopen, oh ja, dat is boer Jacob. Maar ja, dat is natuurlijk super grappig.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Rob, jij wou wat vragen?
3: Ja, ik wou het even tussenin haken ook. Ik zat even in de shop te kijken van jullie. Een hele mooie shop hebben jullie. En je praat over ouders. Nou, de kinderen weten dan inmiddels waar de melk vandaan komt. Die ouders weten niet dat ze echt vleesbuurlijk kunnen kopen. Wat we kunnen kopen. Maar de meeste gaat naar de slager toe of naar de supermarkt toe en alles. En ik heb even die shop langsgekomen. Ja, jullie zijn goedkoop. Dat ziet de band ziet er gewoon heel erg goed uit. En ik zou eigenlijk iedereen adviseren.
0: Betaalbaar heet dat. Goedkoop klinkt niet goed.
3: En ik zou iedereen willen adviseren om gewoon een voordeelbox te nemen van 100 euro. En dan weet je, heb je alle soorten vlees en dan komen ze gegarandeerd bij je al. En ik heb inmiddels begrepen ook dat ze in deze regio gebracht worden. Dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer?
0: Ja,
2: en ik denk dat een hele goede toevoeging.
3: Ik ben absoluut geen vegetariër, dus dat mag duidelijk wezen. Maar het ziet er perfect uit.
0: Nee, nou goed. Ja, nee, maar zo is het ook. En ik denk dat stukje educatie is ook gewoon ontzettend belangrijk. Een extra liedje draaien, dat wordt hem weer niet, hè? Laten we maar gewoon even doorpraten. Dat lijkt me goed. Noem eens even de website waar mensen jullie kunnen vinden voor alles wat we benoemd hebben. En er komt nog wat meer.
1: Ja, onze website is www.weideselect.nl.
0: En select, want ik zag ergens dat jullie ook wel weide worden genoemd.
1: Ja, in de volksmond heten wij weide. Weide select is, nou ja, dat is eigenlijk onze naam, hoe we begonnen zijn. En uiteindelijk vonden we weide meer passend. Hè? De wei waar de dieren lopen, de weidse omgeving.
0: Ja.
1: Vandaar dat we dus eigenlijk onszelf ook weide noemen.
0: Fantastisch, oké. Nou, dan hadden we het er net al even over. Je kunt daar alles vinden. Ook een vleesautomaat.
1: Ja.
0: Waar staat die dan?
2: Ja, die staat aan de rand van het parkeerterrein.
0: Ja?
2: Kijk, tegenwoordig vinden wij als mensen, dat vind ik zelf eigenlijk ook, prettig om ontzorgd te worden. Het gemak dient de mens. Ja, en je kunt nu eigenlijk 24 uur per dag bij ons langskomen. Net als iedereen kent denk ik de Febo wel van vroeger. Dat je wat uit de muur kunt halen. En dat kun je nu bij ons ook. Maar dan krijg je niet een of andere kroket. Nee, dan krijg je gewoon het meest hoogwaardige stukje vlees, denk ik, wat je in de omgeving kunt vinden.
0: En is dat dan ingevroren?
2: Ja, is ingevroren.
0: Oké, okay. Ja. Dus dan moet je wel op een gegeven moment ermee naar huis en er iets mee doen. Of even wachten dat het ontdooid is. Maar ik denk dat ook niet veel mensen dit weten. Dus...
2: Of zit
0: dat ding altijd vol?
2: Ja, hij wordt gewoon dagelijks door ons gevuld. Maar wat je gewoon ziet... Ja, mensen zijn natuurlijk ook een beetje kudde gedrag gewend. Want we zien dat steeds meer mensen weten te vinden. Het is vooral grappig. Afgelopen zomer, als dan ineens een mooi weer is op zaterdagochtend of zondagochtend. Nou, dan staat er zo vaak een rijtje 's ochtends van... Dan denk je, we gaan vanmiddag even barbecuen. We rijden nog even hier langs, want hier kun je gewoon heel gemakkelijk het goede vlees halen. En dat zie je gewoon terugkomen. Dus het mag zeker meer bekend worden, maar we vinden het eigenlijk nu in deze korte tijd al heel grappig om te zien hoe mensen het weten te vinden.
0: Nou, het is wel grappig, ik moet even denken aan Oene, daar heb je zo'n eierautomaat.
1: Ja.
0: En daar halen ook heel veel mensen dag en nacht eieren uit zo'n... Het is eigenlijk... Dat ding ziet er net zo uit als de Vebo. Alleen het ding is wat groter. Omdat er een hele bak eieren uit moet. In plaats van één kroketje.
2: Ja,
0: ja, best wel handig. Oké, dan evenementen vond ik. Wil je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dat is dat we eigenlijk heel veel dingen kunnen organiseren en regelen voor bedrijven. Dat is die vraag krijgen we nu regelmatig al. En dat zouden we leuk vinden om dat verder uit te breiden. Dus op onze locatie is gewoon heel veel mogelijk.
0: Ja, en dan heb je het over bijvoorbeeld een bedrijf die een feest wil geven.
1: Ja, een bedrijf die bijvoorbeeld een
0: vergadering.
1: Zoveel jaar bestaan. Of een vergadering dat je met je team een heidag bij ons komt houden. Maar ook particulieren die 40 jaar getrouwd zijn, die bij ons komen. Of een babyborrel. Een uitvaart. We doen eigenlijk zoveel verschillende dingen. En dat willen we graag samen met onze gasten verder uitbreiden.
0: Nou, bijzonder. Ik zag zelfs wat recepten voorbij komen.
1: Doen we ook. Ja, zeker. We willen graag de mensen laten merken te kennen geven wat je allemaal kunt doen met ons vlees.
0: Oké. Ben ik nog iets vergeten?
2: Ik denk dat je heel veel al genoemd hebt, maar ik denk dat het goed is om nog weer wederom te benadrukken dat, laten we zeggen, de runderen die bij ons in het gebied lopen, die hebben echt gewoon een brede functie. Hè, waar eerder dat kalf een soort uitstootkalf en het werd kalfsvlees, worden ze nu ingezet in de natuurgebieden. En iedereen weet dus enorm veel te doen over hoe moet Nederland het natuurbeleid vormgeven. Kijk, en daar hebben wij eigenlijk als weide ook echt op ingesprongen door te zeggen van de gebieden die beheerd moeten worden. Als je dat kunt doen door runderen. Kijk, en uiteindelijk als aan het eind van die looptijd de dieren ook nog toegevoegde waarde hebben om te dienen als gezond voedsel. Ja, dan heb je volgens mij het optimale te pakken. En juist die gedachte, hè, in plaats van dat je zegt van nou, ik ga een stal bouwen, ik ga daar dieren in doen, we gaan vlees produceren, zijn wij eigenlijk een gebied aan beheren. En het resultaat is uiteindelijk ook een stukje gezond vlees.
0: Dan zou ik eigenlijk willen eindigen met, want dat zullen mensen zich misschien afvragen, hoort een kalf niet bij de moeder? En het mooie vond ik dat dat eigenlijk jullie ultieme doel is, hè, voor de toekomst.
2: Ja.
0: Om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, nee, maar goed, dat is helemaal terecht. Hè. Kijk, uiteindelijk is dat iets wat het ultieme doel is. Alleen we hebben natuurlijk nu door dat kuddegedrag te kunnen stimuleren een enorme stap gezet die eigenlijk al misschien niet haalbaar leek. En ik heb inmiddels in mijn leven geleerd, als je de lat te hoog of te laag legt, kom je nergens. En ik denk om dit doel voor de toekomst vast te houden, het kalf bij de koe, daar gaan we blijven keihard aan werken. En dat zou ook, wat ik zeg, de burger, de consument, zou daarin moeten helpen om dat mogelijk te maken. En daar gaan wij keihard mee verder.
0: Nou, mooier kunnen we niet eindigen. Sanne, mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Zeker.
0: Jacob, mag je ook danken?
2: Zeker.
0: Heel erg super dat jullie er waren.
2: Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartier vertraging als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt, want er staat 10 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 10 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. 9 kilometer file tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg. 20 minuten vertraging op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Elden. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort 2.

0: kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Goedenavond, dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond inderdaad, Uurtje Factuurtje. Het programma voor Elburg en omgeving. Ja, en ik zit weer met een volle bak hier. Verleden week zat Marco Harderwijk hier. Maar die heeft toen gegeven van bekend gemaakt van... ik ben heel druk bezig geweest met het geweldige artiesten. En in de stad Elburg aan het opnemen. En toen kwam inderdaad de naam Jessie Witkamp bovenaan. Jessica officieel, Jessie, hè?
2: Jessica, maar ja, artiestennaam Jessie.
1: En we gaan je Jessie noemen.
2: Iedereen kort mij ook af, ja. Altijd.
1: En wat gebeurt er dan? Ik snap het niet helemaal, hoor. Nou, oké, Jessie gaat wat bekendmaken, maar dan komt er een manager mee. Nathalie van Noorden.
2: Ja.
1: Dan komt een geluidtechnicus en videotechnicus en weet ik wat allemaal. Marco B. Dus heel compleet gebeuren. We gaan alles horen wat Jessie gaat doen de komende jaren. Ellen achter glas. En ik moet niet meer zeggen achter glas. Want ik heb begrepen van Egbert dat dan mensen denken dat jij opgesloten zit in achter het glas.
3: Nou, dat is Ellen, ook zo.
1: Nee, helemaal niet.
3: Ja, zit hier gewoon opgesloten achter glas.
1: Ellen in een techniekruimte. En de winner takes it all gaan we weer beginnen.

0: Ja, dat was ABBA. Dat was het langste liedje ook wat we draaien dit uur, geloof ik, hè?
1: 23 seconden eraf gesnoept.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Het is wel een leuk liedje. Ik zat tussendoor even te praten. Gisteravond naar Cabaret ben geweest, maar zullen het niet over hebben. Jesse. Ja, gewoon Jesse Noem Witkamp.
2: Ja.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er nooit van je gehoord. Is dat erg?
2: Nee, dat geeft helemaal niet.
0: Hoe kan dat nou? Je zingt toch vanaf je derde?
2: Ja, vanaf mijn derde.
0: Ja?
2: Ja, eigenlijk.
0: En je bent 3,24 schat ik in, dus ja.
2: Ja, klopt.
0: Dus ja, en nu dan? Wat staat te gebeuren? Want ik hoorde ook in de stad al dat je over opgetreden hebt in allerlei plekjes en toestanden.
2: Ja, we zijn echt in het prachtige stadje Elburg natuurlijk de videoclip wezen opnemen met Marco Movies.
0: Ja.
2: En dat was echt heel erg leuk. Ik ben vaker in Elburg geweest. En ik had echt zoiets van, ja, dit is echt het stadje waar ik wel mijn videoclip zou willen opnemen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Het mooie muziekprieeltje op de markt en de vispoort. Dus we hebben leuke locaties gepakt. Ik had twee figuranten mee. Die hebben dan eigenlijk een beetje het liefdesspel meegespeeld, zeg maar. Want het liedje gaat natuurlijk onder 1000 sterren, heet het. En het gaat over de liefde in de positieve zin van het woord.
0: Ga je dik over praten?
2: Sorry?
0: Daar ga je ze direct over praten.
2: Daar gaan we zo, daar gaan we zo over praten.
0: Nee, maar even, daar ben ik wel geïnteresseerd. Ik heb het liedje gehoord, ik vind het een heel mooi liedje. Maar dan sta je in de stad en heb je een keer of 10 heb je gezongen, denk ik. Of niet?
2: Vaak hebben we
3: het volgens mij een stuk of 7 keer opnieuw gedaan, inderdaad. Ja.
2: En dan steeds op een nieuwe locatie. En hij heeft de mooiste stukjes er natuurlijk.
0: Dat begrijp ik. Maar 7 keer het liedje zingen, dan heb je wel een zere keel, denk ik.
2: Nou ja, het is in principe, er loopt er een band mee.
0: Ja?
2: Dus ik zing dan wel live.
0: Ja?
2: Maar meer voor de mimiek van je mond. Dat het goed op de... Ja, hoe noem jij dat?
1: Kijk, als je natuurlijk straks beroemd wordt, en dat gaat gebeuren nadat je hier
2: zeker
1: hebt gezeten,
2: ja,
1: dan zou je dat liedje misschien wel 10 miljoen keer moeten zingen. Dus nou, wat is nou 7
0: miljoen
1: keer?
0: Ja, 10 miljoen in een uur tijd is veel, hoor.
1: Nee,
0: want Marco, dat kost ook geld, hè?
1: Nee, maar Marco doet dan niet meer. Die is alweer met een volgend project bezig.
0: Ja, nou goed, maar ja, dat is inderdaad. We praten even voor Marco. We moeten straks even uitleggen hoe Marco is, want niet iedereen heeft verleden week geluisterd natuurlijk, maar dat maakt ook niks uit. Maar Marco heeft, is dit voor het eerst dat je zo een opname maakt?
2: Ja, van een videoclip wel. Ik heb ooit wel eens een keer voor televisie wat gedaan.
0: Ja?
2: Het was dan zeg maar in een kooropstelling voor, dat was, hoe heette dat ook weer? Korenslag. Ooit meegedaan, maar dat is echt in de verleden tijd.
0: Je manager zit nee te schudden. Was het goed, Nathalie?
2: Jawel. Oh, okay. Zeker. Maar sinds 10 jaar ben ik dus echt soliste geworden.
0: Ja?
2: Ik heb wel in twee bands ooit gezongen. Maar soliste is toch wel echt wel... mijn vriendin gaat altijd met me mee. Zij is ook mijn geluidstechnicus.
0: Kijk.
2: En dan heb je met niet zoveel mensen te maken. Meestal als je ergens in een band zit of wat dan ook, gaan altijd weer mensen stoppen uit elkaar en... Dus dan kan je beter gewoon lekker solo gaan. En,
0: dat is zo. Ik zat net op internet te kijken. Maar ik zag, ik ben even de naam kwijt. Met degene die met die hele zware stem die in die Vincent groep zit. Weet ze ook weer. Die gaat ook solo zingen.
1: Die hele zware stem.
0: Ik
1: heb hier alleen maar Jesse Witkamp staan.
0: Ah, oké. Okay. Nou goed, dan moet je goed eens op.
1: Moet ik het even aan AI vragen?
0: Kijk maar even, ja. Oh. Maar goed. Of je kan even op nu kijken. Daar staat ze. Ik ben even de naam kwijt. Maakt niks uit. Maar die gaat ook solo beginnen na 30 jaar. Dus dat is op zich... is het ook geen enkel probleem natuurlijk.
2: Helemaal goed.
0: Wat doe jij dan, Nathalie? Je bent technicus, dat begrijp ik. Maar je begeleidt haar ook.
4: Ja, inderdaad. Geluidsvrouw.
0: Jij zingt ook?
4: Nee, ja, als de mensen weg moeten.
0: Ja, is dat zo?
4: Ja.
0: Dat weet ik niet.
4: Nee, dat gaat er niet worden.
0: Dat gaat niet worden,
4: nee. Ik zorg gewoon dat alles klaar staat voor haar. En dat het gewoon een beetje relaxter is voor ons.
0: Dus ze komt gewoon aanwandelen en ze komt meteen zingen.
4: Nou, inderdaad, zo wel, ja.
0: Zo gaat het een beetje. Want je zegt, oké, Jesse, jij doet een aantal optredens en zo. Dit is je eerste liedje. Gaan we zeker even naar luisteren die je gemaakt hebt. Ja. Wie heeft dat geschreven trouwens?
2: Het is gecomponeerd door Tim Hemme. En de tekstschrijver is Hilde Vos.
0: Oké.
2: Eigenlijk een beetje in combinatie met mijzelf. Ik mocht natuurlijk ook wat inbrengen.
0: Uiteraard, ja.
2: En
0: gelukkig wel eens dat zingt.
2: Ja, precies. Zij heeft er wel een hele mooie tekst van gemaakt.
0: Zullen we er eerst even naar luisteren? Dan kunnen we er even over praten.
2: Zeker weten,
0: Eens kijken of de technicus dat kan doen. Oeh, er komt nog niks.

0: Ja, onder 1000 sterren. Ja. Vertel eens.
1: Ja, onder 1000. Ja. Ik denk, dat is wel een mooi getal, toch?
0: Oké. Okay.
1: Er zullen er wel meer zijn, maar...
0: Ja, ik ster beschouw ik iets anders mee, maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja, precies. Nee, ik had zoiets van, het mag echt een mooi liefdesliedje gaan worden. En ja, onder die 1000 sterren hou ik je vast. Gewoon bepaalde uitspraken heb ik echt, is echt wel, ja.
0: Maar is het ook van jou naar iemand toegeschreven of, of mag je er niet over praten?
1: Mogen we erover praten?
2: Ja.
1: Nou, ja, wij zijn al 10 jaar een stel.
0: Ja, het is sowieso idee had ik al een beetje. Maar
1: en
0: goed,
1: daar is het eigenlijk ook wel een beetje om te doen geweest. Ja, zo van, nou, als je een eigen nummer schrijft, een beetje biografische idee erachter.
0: Ja.
1: En ik had zoiets van, nou, ik vind het wel mooi als ik het dan voor haar schrijf.
2: Maar het kan voor iedereen bedoeld zijn.
1: Het kan voor iedereen bedoeld zijn. Want er zit een verhaal in dat het echt voor iedereen bedoeld kan zijn.
0: Ja, maar ik vind het altijd mooi. Zangers en zangeressen die inderdaad uit zichzelf min of meer schrijven. Het idee, je hebt altijd wel hulp bij. Maar dan moet er wel een boodschap achter zitten. Dat,
1: dat
0: vind ik het mooi. En dat vind ik moeilijk eerlijkheidshalve zeggen. Ik heb, ben de laatste 3-4 jaar ben ik verknocht aan het Nederlandstalig lied. En zeker niet Anders Hazes en dat soort dingen meer. Maar gewoon de jongere nieuwers. En die hebben allemaal een goed verhaal over
1: het algemeen. Precies. Het is echt wel met de mooie gedachten erachter,
0: klopt,
1: zeg maar.
0: En de andere haas zal ook wel een goed gedachte hebben, hoor. Maar goed,
1: denk het ook wel, maar
0: dat is niet mijn
1: meer commercieel, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja.
0: Hey, maar heb je al reacties?
1: Ja, de telefoon heeft echt rood gloeiend
0: staan. Is dat
1: gestaan.
0: Zo?
1: Appjes op Facebook is helemaal geëxplodeerd. Ik sta natuurlijk ook op TV Oranje.
0: Ja.
1: En daar word ik dan gedraaid als de verzoekplaat. Daar kunnen ze op stemmen ook allemaal.
0: Okay.
1: En mensen, nou, die stemmen massaal, denk ik. Want ik mag elke dag... ben ik weer te zien in de uitzending van TV Oranje. En dat wordt dan in de verzoekpraten 1 keer als je dan erin staat. En anders kom je ook nog wel in andere programma's van hun steeds voor. Dus
0: en dat is de clip die...
1: Dat is de clip die Marco heeft
0: gemaakt.
1: Heeft.
0: Dus elke Elburg komt ook elke keer naar voren.
1: Elburg komt steeds naar voren.
0: Maar dan moeten we eventjes inderdaad wel even kijken. Maar we hebben het even over Jesse. Maar Marco, wie is Marco eigenlijk? Ja, Marco, jij hebt films gemaakt, een clip gemaakt. Maar
3: ja, klopt inderdaad,
0: Vertel even, hoe kom jij trouwens aan Jesse?
3: Ja, ik liep bij een klant... En in één keer kwam Jessie naar me toe. En die zei van, hey, ik ben een zangeres. En ik zou graag een videoclip willen hebben.
0: Toen slikte je van, oeh.
3: En toen dacht ik van, nu? En nu inderdaad.
0: Dat is voor het eerst dat je dat gedaan hebt? Of,
3: ja, dat was mijn eerste videoclip inderdaad. Ja, ik had al eerder voor voor de kerk bij ons heb ik een videoclip gemaakt. Maar dit is wel echt een...
0: Dat is wat anders.
3: Dit is een andere level inderdaad. Dit is was weer een stuk serieuzer inderdaad. Ja. En natuurlijk ook voor televisie en zo, dat je dat opeens moet gaan maken. Dus hartstikke mooie uitdaging.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, en heb je het goed gedaan.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker weten.
2: Eenmaal compliment constant
3: dank
2: van
3: je wel.
2: Mensen.
1: Ja.
2: Mooi niet alleen over het nummer, maar ook de licht.
1: Ja. Ja. En dan stadje Elburg inderdaad met de drone.
3: Klopt inderdaad.
1: Wat Marco gefilmd heeft. En,
0: Nou, vorige keer mocht niet over de drone praten. Want hij heeft illegaal met de drone gewerkt.
1: Oh, dat heb je helemaal niet gezegd.
0: Nee.
1: Nee,
0: officieel moet je dat toch aanvragen. Hè, als je een drone gaat werken, denk ik.
3: Klopt. Zoiets, ja.
0: Ja, zoiets. Zal niet verder
1: vragen. Dikke knipoog volgende
4: voordat onderwerp. Je met dat ding belandt in de stars. Hè? Dus,
0: ja, klopt. Ja. Nee, dat is hartstikke leuk is dat. En nu?
1: Ja. Hopen dat dit
0: want
1: helemaal
0: covers drinken, ja, zingen is natuurlijk leuk, maar...
1: Ik wil zeggen, dat doe ik natuurlijk altijd, covers zingen. Ik ben altijd wel best wel fan van Willeke Alberti. Mm-hmm. Ik ben echt van de vertelliedjes, zeg maar, waar mensen dus echt een verhaal in kunnen
0: vinden. Oh, dan hou je ook wel van Pommelien Thijs.
1: Ja, vind ik ook mooi, ja. Nou,
0: kijk eens.
1: Oh, dat
0: Pommelien Thijs, die verhaalt ook van die heeft,
4: gelukkig een error in de computer hier.
0: Hopeloos, maar Pommelien Thijs die vertelt continu een verhaal.
1: Ja.
0: En dat geetje en zo, de Belgische G moet je meedoen. Maar dat is wel inderdaad.
1: Dat is op zich wel mooi.
0: Goh, eindelijk een keer een enthousiasteling over Pommelien Thijs. Hè, Ellen? Maar goed, wanneer komt het volgende lied uit?
1: Nou ja, ik zoek nu sponsoren.
0: Want, sponsoren?
1: Ja. Dus
0: kost dat geld?
1: Dat kost best
0: Marco
1: geld.
0: Marco doet het gratis?
1: Ja, bijna.
0: Nee, hoe zit dat? Want jij, het is niet jouw... jij werkt bij een hele bekende bakkerschuld.
1: Bakkerschuld?
0: Ja.
1: Mag ik noemen, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Je mag je reclame.
0: Ja, die is ook wel eens in uitzending hier.
1: Precies.
0: Volgens mij regio-manager.
1: Regio-manager ben ik daar. Ik heb lekkere tompoesen voor jullie meegenomen. Dus dan kunnen jullie straks lekker bij de koffie eten.
0: Dat is volgens mij die bakker die overal alle kleine zaakjes opkoopt.
1: Nou ja, goed, hij heeft die kans gekregen natuurlijk. Ja, ging een zaak failliet en die had iets van 7 bakkerswinkels.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus dat heeft hij heel slim gedaan.
0: Ja, ik heb
1: een
0: uitzending
1: gedaan.
0: Ook gehad, is prima allemaal.
2: Dus ik ga snel redden.
1: Ik ga lekker 12 winkels af en het gezellig
0: maken. Dus je bent continu met 12 winkels, ga je zingend de winkel in? Of?
1: Ja, als dat zou kunnen wel. Ja? Dan zet ik daar gewoon mijn apparatuur neer en dan gaan we gewoon knallen natuurlijk. Ja, heel leuk.
0: Ik kan me wel voorstellen, ja. Maar je hebt nog geen idee wat voor het nieuw. Nou, laat ik het anders. Jij zegt je sponsor, dat begrijp ik. Maar waarvoor? Voor die tekstschrijvers? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, als je een liedje gaat opnemen, dat is best wel prijzig. En op zich, natuurlijk, heb ik ook wel eigen middelen. Ook voor dit liedje natuurlijk gebruikt.
0: Ja, begrijp ik.
1: Maar als je meerdere liedjes gaat doen, als je bekender wilt worden. Ja, dan kost dat wel. Is het best een kostenplaatje?
0: Ja, ik weet. Vroeger heb ik een bureau gehad, zeg maar, Rutak. En daar hadden we die hadden een contract in Engeland van de Neil Drifters. En als je daar een plaatje moest maken, nou, dan was je gewoon 10.000. Nou, 10.000, 100.000 euro is wat kwijt. Dat ging razendsnel is dat, ja.
1: Ja.
0: Dat waren allemaal cd'tjes. Dat was toen in die periode cd'tjes. Ja. En dat is, het is nu... Ja, moet je nog cd'tjes maken eigenlijk, Marco?
1: Hoe zit dat?
3: Volgens mij niet meer. Nee. Tenminste, mijn vrouw en ik die verzamelen nu heel veel LP's. Dat schijnt nu helemaal in te zijn.
1: Dat is helemaal in, vinyl. Ja. Ja.
0: Wat heb je daar nou aan?
3: Ja. Nou, wij hebben laatst een nieuwe plaatsspeler gekocht. Ja, tweedehands.
0: Okay.
3: Tweedehands.
4: Ik zie dat heel veel, hè. Ik werk voor een makelaar en heel veel jonge mensen hebben ook weer een plaatsspeler. Maar superleuk.
0: Ja, begrijp me. Komen er die mooie liedjes van Pommelien Thijs en zo, komen die dan ook op een plaat?
3: Ja, zeker.
4: Nee, natuurlijk niet. Ja? Pommelien Thijs, die begrijpt dat niet. Die is daar veel te jong voor. Dat wordt niks.
0: We gaan even muziek luisteren. Wat heb je een Coldplay?
4: Ja, ik dacht even Sky Full of Stars. Dat vind ik wel mooi passen.
1: Passelijk, ja. Zeker.

0: Jij vindt het erg, hè, om muziek af te kappen.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, goed, je wil echt tot de laatste seconde uit te draaien.
1: Absoluut.
0: Jij denkt, zit hier met een artiest en die wil ook tot de laatste seconde uitzingen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, toch? Dan heb je nog een half uur om gewoon non-stop door te praten.
0: Nou, non-spot. Nee, we hebben nog genoeg andere liedjes. Maar okay. Even, Jessie. Ja. Hoe heet het? Zingt dan de hele tijd.
2: Ja.
0: Dat begint, denk ik, bij verzorgingstehuizen en dat soort dingen meer een beetje ook. Tenminste, je vertelde net even een verhaal tijdens de muziek, dat het min of meer wat groter is geworden bij de coronacrisis.
2: Ja, in de coronacrisis was natuurlijk, ja, mensen mochten geen visite meer ontvangen, dus nee. Zagen geen familie meer, enkel de verpleging.
0: Ja.
2: En met corona
0: verkeerde keuze trouwens, maar goed, ja, een ander verhaal.
2: Achteraf, maar ja. Goed, weet je, dat wisten we toen allemaal niet. En toen ben ik gevraagd of ik hoogtevrees had. En ja, mijn vriendin die pakte de telefoon op.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, zegt ze, yes, je hebt geen hoogtevrees. Die gaat in Walibi gewoon de achtbaan in. Dus dat maakt er helemaal niks uit. En of wij in een hoogwerker...
0: Dat is wel iets anders dan.
2: Ja, dat wel, ja. Maar dit was wel heel erg leuk. Ja. Dus die hoogwerker is geregeld toen door AIC volgens mij. Een dekker hoogwerkverhuur.
1: Ja.
2: Hoe zeg je dat?
1: Ja.
0: Dekker hoogwerk.
2: Ja, en AIC had toen een monteur gestuurd. Ja. Ja, dat was geweldig. Dat is een reclame geweest. Nou,
0: ik weet niet of het geweldig was voor jou, maar
2: ja,
0: goed.
2: Ja, ik vond het heel leuk.
1: Was het geweldig.
2: Zij iets minder, want we stonden natuurlijk in zo'n wiebelbak.
0: Ja,
2: en,
0: hoger die gaat het.
2: Precies, we stonden op 12 à 15 meter hoogte, denk ik.
1: Maar die kopjes van de mensen, dat maakte een hele
2: dat hoop. Dat maakte het zo mooi. Ja, en zo op een dankbaar. Gegeven moment ben je op een liedje toch een beetje, ja, je gaat een beetje bouncen. Ik kan niet gaan dansen, maar wel een beetje bouncen. Nou, ja. Mijn vriendin werd dus kotsmisselijk, want die zat achter die knoppen. Dus we hebben wel gelachen. Het was echt heel leuk.
1: En heel dankbaar.
2: Interview in de Stentor gehad. En en daardoor zijn we eigenlijk bij zorggroep, hè, was dat zorggroep Noord-West-Veluwe, eigenlijk best wel een beetje binnengekomen. Zo van, kan ze ook bij ons optreden? Dat soort dingen.
0: Maar heb je ook een beetje budget voor dat soort dingen? Want jij moet, het is hartstikke leuk allemaal, maar jij moet ook een spullen aanschaffen en jouw tijd kost ook geld.
2: Ja, ik heb eigen apparatuur, dus dat nemen we sowieso altijd. Daar hoef ik dus niks voor te betalen.
0: Nee, maar die moet je wel kopen en moet je wel onderhouden.
2: Ja,
0: dat
2: is zeker waar. Ja, ja.
0: Maar dat is geen niet-budget, is daar aanwezig.
1: Dus weinig budget voor verzorgingshuizen.
2: Verzorgingshuizen hebben niet zo heel groot budget.
1: De liefde die je ervoor terugkijkt, dat is natuurlijk ook prachtig.
0: Ja, dat klopt. Mijn moeder was, ik noem het zo gek als een deur. Dat was ook inderdaad, was heel dement. En ging allemaal prima. In de Muiden woonde zij. En toen dacht ik, weet je wat? Wat moet ik daar nou voor doen voor de verjaardag? En toen had ik contacten met Ronnie Tober.
2: Oh, leuk.
0: En die heb ik Ronnie Tober daar laten optreden. Ja. In die oude was al nog ver voor de coronatijd en alles. En mijn moeder heeft er zeker 3-4 jaar over gepraat.
2: Ja, dat zal best.
0: Ze herkende me haast niet en alles. Nee. Maar die Ronnie Tober, dat was echt... Het hele huis is natuurlijk... Al die zusters en broeders en alles en meegedanst. Een hele toestand geweest. Een uurtje optreden. Maar dat werkt wel gigantisch. Ja. En die hebben ook allemaal van die covers natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Maar.
2: Ik heb toen ook wel voor de Stichting Alzheimer veel gedaan.
0: Ja.
2: Ik heb ook een jaar in de zorg gewerkt met mensen. Met dementie. Het was ook echt heel mooi om te doen. En mensen, weet je, je raakt ze omdat je de verbintenis met muziek. Het is gewoon iets wat blijft zitten bij die mensen in het geheugen.
0: Ja, klopt.
2: Dat laat ze dan wel een beetje achter. Maar muziek, dat verbindt. En welk liedje ik ook zong, dan kunnen ze dat ook meezingen.
0: Gingen ze ook meezingen.
2: En dat vind ik dan zo prachtig om te doen.
0: Ja, dat leven ze dan maanden van.
2: Ja, die leven daar weer helemaal van op. Ja, dus dat vind ik heel
0: Jij, drink, ja. Jij zingt covers? Wat voor soort covers drink jij? Zing jij?
2: Ik drink ze niet. Nee. Maar ik zeg altijd van André Hazes tot en met Tina Turner. En alles wat daartussen zit. Dus het zijn mooie pop-rock muziek, ballads. En Nederlandstalige meezingers.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk van alles. Ik ben eigenlijk best allround. Ik kan nooit zo goed kiezen.
0: Nee, is dat zo?
2: Nee, ik vind alles
0: maar
2: leuk om te doen.
0: Jij zingt ook op feesten en alles soort dingen meer. Ja. Ze kunnen jou gewoon inhuren.
2: Ze kunnen ons gewoon boeken en dan.
0: Waar kunnen ze je bereiken? Tenminste, welke.
2: Kanalen, Facebook staat denk ik wel al onze informatie op. Insta.
1: Al Facebook staat overal alles op. Ja.
2: Ja. Ja. Je mag ook je telefoonnummer noemen.
0: Ja, wat wel leuk. Ja, goed. Want ik heb op internet al gekeken. Als je Jessie Witkamp neerzet, dan kom je
2: dan automatisch. Dan kom ik wel tevoorschijn. Ja.
0: Dan komen ze automatisch bij jou terecht. Ja. Dus als we een keer een feestje hebben, Ellen.
3: Als wij een feestje hebben.
0: Dan gaan we een Jessie inhuren.
1: Nou, de vorige keer bij het feestje van de Lou hadden we Annemarie, toch?
0: Toen hadden we Annemarie, ja. Ja. Dat is inderdaad, die heeft toen haar eigen liedje, een stuk of vijf, zes eigen liedjes heeft ze gezongen, ja. Inderdaad.
3: Nou, dan is het nu tijd voor iets anders.
2: Dan zijn wij de volgende en dan kunnen we de hele avond verzorgen.
0: We hebben toen ook gegeven, ik kan nog herinneren, het Vrijheidsfestival hier in Elburg. Gezegd, joh, je moet volgend jaar moet je een Annemarie moet je in.
1: Ja, dat hebben wij gezegd, ja.
0: En wat, wie stond ze?
1: En waar stond Annemarie op dat festival? Nou, dus wij zeggen van alles.
2: Nou, wat leuk, willen jullie dat voor mij ook regelen?
1: Ja, we hebben dinsdag je ook al genoemd.
2: Ja, dat weet ik.
1: Heb je geluisterd? Oh, wat leuk. Ja, nou ja, zo zeker. Gaat het een beetje.
0: Ja, ja. Dat was het probleem, dat jij zo'n mooie stem voor de radio hebt en ik heb helemaal niks.
2: Nou, jij hebt je looks mee.
0: Oké. Okay. Hey.
2: Nee, ik zag ook een oproep bij, even kijken, de vesting voor kerst. En dan zeg maar in het prieeltje op de markt.
1: Oh, wat leuk.
2: En dan vragen ze dan koren of bandjes. Maar kan daar niet ook een Jessie staan?
0: Ja, tuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Ik heb me wel...
0: Maar dan moet je aanmelden.
2: We hebben ons wel getagd daar in het... Maar dan moet je dus aanmelden.
0: Ja,
2: okay.
0: Dan moet je wel even... Ja, ik weet niet wie dat...
2: Oh, oké. Okay. Lijkt me leuk.
1: Ja, je kijkt nu naar mij. Ja. Ik organiseer het niet.
2: Dat organiseer jij niet?
1: Nee. Oh, ik zit hier alleen maar te ouwe hoeren. Dat is wat het is. Dus okay. Ik hoop dat mijn stem verrijkt. Maar ik zou ze even een mailtje sturen. Of een weet ik veel wat. Ja. Een postduif of whatever. Heel, en dan komt het vast goed.
2: Nou, wat leuk.
1: Ja.
2: Dus wie weet.
0: Maar
1: kijk, als we ze op visite hebben, dan noemen wij dat gewoon. Want zo zijn wij.
2: Heel leuk.
0: Dat sowieso, ja.
1: Ja.
0: Het is best wel moeilijk om... wij doen dit... uurtje voor uurtje doe ik al een jaartje of 14, 15 geloof ik. Dat is meestal bedrijven die we uitnodigen. Ja, zo, ja. Of als het een beetje... Dit kan ook allemaal. En we hebben dan sinds een jaar hebben we een Ellen versus Rob. Nou, Ellen heeft totaal andere muziekkeuze dan ik heb. Op de dinsdag van 6 tot 8. Maar goed, dat maakt niks uit. Soms heeft ze wel leuke muziek. En, maar goed, daar bespreken we wel deze dingen al mee. Dat het is, maar wat me opvalt is dat het toch... Annemarie van den Berg hier uit Elburg, die zijn we gewoon toevallig tegengekomen. Ik weet nog niet eens meer hoe.
1: Nou, dat heeft ze aan jou te danken. Jij hebt dat gefixt. En ja, zei van, ik vind haar leuk. En zo kwam het een beetje...
0: Ja, maar goed, ik ben er ook ergens op gekomen tegenaan. En ik weet echt niet meer, maar goed. Door de prij- en dan ja. En zoveel zangers en zangeressen zijn er niet in deze omgeving.
2: Nee.
1: Nee, en dan weet je, het is ook leuk. Ik moest nog even aan Freddie Mercury denken.
2: Ja.
1: We kennen allemaal Bohemian Rhapsody.
0: Ze lijkt
1: Rhapsody.
0: Niet op Freddie, hoor.
3: Oh, dat zingt ze ook, hoor.
2: Die zing ik ook.
0: Ja?
1: Hartstikke goed.
2: Ja, hoor.
1: Oh, het leuke was daar... Kijk, hij kwam met dat nummer Bohemian Rhapsody. En niemand wou dat draaien. Nee. Iedereen kent de film. En hij kende iemand bij de radio. En die zei of hij vroeg van, wil je dat dan alsjeblieft draaien? Nou, de rest is history, toch?
2: Ja, precies.
1: Hoe leuk is dat?
2: Ja, geweldig. Dus wie weet... Ja. Wat we kunnen bereiken en hoe ver we komen.
1: Dat bedoel ik. Ga je, als je nou zegt, hè? Nu ga ik iets heel engs vragen, maar ik ga het toch even doen. Als je nou zegt dat je Freddie kan zingen, kan je een klein stukje voor ons zingen, maar dan niet onder 1000 sterren, want dat weten we. Maar van een of andere bekende, weet ik veel wat. Freddie is hooggegrepen misschien wel, hè?
2: Nou, valt wel mee. Ja, ik kan hem
1: valt wel mee.
2: Hij is heel goed, maar...
0: Ja, ik durfde dat niet te vragen.
2: Ik heb geen ondersteuning natuurlijk nu van een
0: Nee, maar wij gaan band.
1: Nee, maar dan doen we gewoon een beetje a cappella.
3: Hoe begint ik? Ja, of Tina Turner, wat zeg het maar.
4: Een instrumentaaltje.
1: Of allebei.
2: Allebei, joh. Ja. Maakt gek. Hoe lang duurt die uitzending?
1: We hebben nog 20 minuten.
2: Nou, dan

0: have to go. Ik ken de tekst helemaal niet meer uit mijn huid. Dat is wel ernstig.
1: Dat is hartstikke goed.
2: Ja, ik durf niet door te zingen, want ik zing echt vals. Dus ik heb alle respect voor jou. Echt heel goed gedaan. Ik ken mijn beperkingen.
0: Lekker, ja.
1: Zo hebben we Annemarie hier ook gehad. Die heeft toen de
2: Annemarie heeft ook
1: een stukje
2: gezongen. Ja, dat vind ik zo leuk. Dan voel ik me net een beetje Edwin Evers, ook al ben ik een
0: geweldig,
2: vrouw.
0: Geweldig toch?
2: Ja, of niet dan?
0: Ja, leuk.
1: We gaan even de muziek toe.
0: Helemaal goed.
1: Don't Stop.

0: Ja, we zijn aan het praten met Jesse Witkamp. En dat is de, nou ja, de coming artiest in deze omgeving. Jij was al heel bezig, maar je bent nu aan het, hoe noemen we dat, met de melkemmer aan het rammelen. Hè?
1: Precies. Ja. Ik had zoiets van, nou, ga lekker gewoon een eigen nummer maken en kijk eens hoe ver het schip gaat stromen.
0: TV Oranje, we, ja, overal zijn we al bezig.
1: Ja, Spotify,
0: heel Elburg heeft op zijn kop gezet.
1: Elburg op zijn kop.
0: Nou, was het toch goed weer? Wat,
2: het was prachtig weer.
1: Prachtig weer. Ja.
2: Mooie zonsondag.
0: En had je toen met die opname, gingen er ook mensen mee staan zingen en zo? Viel dat wel mee?
2: Nee, dat viel wel mee. Nou, wat wel het grappige is, mensen raken dan een soort van, in een soort van error, omdat ja, wij dan...
0: Ik
2: heb haar op een brug gezet, net voor de vispoort.
0: Ja.
2: En mensen staan dan van, ja, maar kan ik nou hier doorheen of niet?
0: Ja.
2: En dat is zo geniaal. Nee, ja. Niemand zet natuurlijk af. Hè. We zetten gewoon last minute, zetten we neer, camera klaar. En mensen hebben dan echt zoiets van, wat gebeurt hier?
0: Mag ik er langs wat?
2: En dat is wel heel grappig om dat allemaal te zien, zeg maar. Ja. Ja.
0: Hoe vond jij het?
1: Ik vond het heel leuk om te doen. En je bent even zoekende van, hoe gaan we die camera pakken? Marco die zegt, kijk mij maar aan, in de camera kijken. En toch zie je weer mensen lopen.
0: Oh, zit je te kijken?
1: Zit je toch een beetje van, oh, er lopen mensen.
0: Heb je nog bekenden gezien?
1: Nee, dat niet. Ik moest alleen heel erg lachen om die man die dan zeg maar op de fiets bij de vispoort aan kwam fietsen met een geel helmpje. Ja. Nou, geweldig. Die krijg je dus niet meer uit je clip. Maar, maar dat maakt het wel weer heel erg leuk of zo op een of andere manier. Want het is een perfect opgenomen hoe Marco dat allemaal heeft gedaan. Met de mooie beelden, het licht. Alles was perfect eigenlijk voor mijn gevoel. En dan zie je dus in één keer die man met dat gele helmpje. Maar ik vind het zo grappig. Hij hoort er gewoon bij.
0: We hebben de clip nog niet gezien volgens mij. Of wel, Ellen?
3: Nee, die kan ik hier natuurlijk wel afdraaien. Maar daar heeft de luisteraar niet heel erg veel aan. Maar ze kunnen het wel even zoeken. Waar is die clip te vinden?
4: YouTube.
1: Ja. Nou ja, Jesse Witkamp op Facebook.
3: Dus J-A-Z-Z-Y, Witkamp. Ja. En dan vind je hem.
1: Ja.
3: Nou, als je dan nog iets met sterren en duizend erbij doet,
1: dan kan het echt niet missen.
3: Nou, maar dan kan de luisteraar zelf even kijken.
1: Heel leuk.
3: Naar de clip.
1: Ja.
3: En wij kunnen hem niet uitzenden.
1: En stemmen op radio, TV Oranje.
0: TV Oranje.
1: Daar kan je dus stemmen op Jesse. Ja. Dan kom ik dus in de verzoekparade. En hoe vaker er in
0: van TV Oranje. Okay.
1: Hoe vaker er op je gestemd wordt. Ja. Dus hoe vaker je kans hebt om in die verzoekparade te komen. En dan kom je weer in de top 1000. Hoe meer mensen er stemmen. Dus ik heb jullie stemmen nodig.
3: Mag ik een hele domme vraag stellen? TV Oranje.
1: Ja.
3: Ik ken Radio Oranje uit de oorlog. Maar waar zitten zij?
1: TV Oranje zit wel op tv. Ja, verschillende, hoe zeg je dat? De providers die je hebt, hè? Want wij hebben bijvoorbeeld Odido. Daar zit hij op kanaal 229. Ja.
3: Nee, maar goed, zit er ook nog een moeder ergens in Zimbabwe of in Barneveld of whatever?
1: Geen idee, maar zij draaien allemaal Nederlandstalige muziek van hele verschillende soorten mensen.
3: Oké, want ik heb eigenlijk wel een...
1: Het bestaat wel, denk ik, wel meer dan 20 jaar.
0: Ja, ik heb het ook vaker gehoord.
1: Ja.
3: Oh ja, ik ben misschien ook iets minder van de buitenlandse artiesten. Ik heb daar ook eigenlijk nog even een vraag over. Want ik kan wel raden met wie jij een duet zou willen zingen. En dat is dan of met Willeke of iemand die niet meer leeft, zullen we maar zeggen.
1: Kan.
3: En nou een buitenlandse artiest.
1: Buitenlandse artiest.
3: Ja, echt een topper wil ik.
1: Ja, ik ben helemaal gek van Pink.
3: Oh, wat grappig,
1: dat vind ik echt geweldig, ja. Hele
3: die kan
1: mooie
3: waanzinnig
1: liedjes.
3: Goed zingen,
1: die
3: hè?
1: Die kan heel mooi zingen, ja. Ik heb wel eens wat liedjes van haar geprobeerd, maar zij is net iets hoger in haar bereik, zeg maar.
3: Ja, dat moet je niet willen, hè?
1: Nee.
3: Ja,
1: nee.
3: Je kan proberen, maar dan kan
1: je kan
3: ook...
1: Het proberen. In de lage stukken kan ik haar even naren.
3: Ja.
1: Dat is heel grappig, want sommigen zeggen, oh, je lijkt nu net op Pink, haar stem. Dus dat is wel heel grappig.
3: Oh, wat grappig.
1: Maar hoe hoger zij gaat, ja, dat moet je echt op je... dat moet je er wel op hebben zitten. Dat,
3: dan krijg je zo van die dingen in je
1: dat
3: nek, hè?
1: Als je heel, ja, dan ga je stikken, zeg maar. Dan ga je echt knijpen.
3: Hey, en bijvoorbeeld meedoen aan, weet ik veel, Got Talent of weet ik veel wat?
1: Ik heb vroeger een keer meegedaan met Popstars. En was het dan bij Gerard Joling en Nens. Was echt heel leuk om mee te maken, hoor. Dat zeker.
3: Okay.
1: Maar ik vind de tv, ja, het is heel gek. Maar je moet echt eruit springen. Of je bent echt heel gek als je er heel raar uitziet, zeg maar. En een verhaal hebt en waar je heel erg gaat huilen of zo. Dan willen ze je wel voor de televisie hebben. Of je moet echt extreem goed zijn. Dus ik ben denk ik bij de middenmoot. Dat gevoel heb ik. Zo van, nou, oké, ze kan goed zingen, maar... Dan net niet genoeg voor tv.
3: Je kan nog een heel eind komen. Hè? Kijk, professionals worden ook nog steeds geschoold.
1: Ja.
3: En het is natuurlijk ook de truc om te bedenken. Dat vind ik dus heel goed van jou. En er zijn mensen die ook niet tegen elkaar zeggen van dat hele bereik, dat moet je misschien niet doen. Freddy kon het wel.
1: Ja.
3: Maar als jij weet wat bij je past, dan kan je natuurlijk gewoon ook de nummers erop aanpassen.
1: Dat is zeker waar. Ja. Ja. Tegenwoordig hebben we een mooi programma waar we inderdaad met de toonsoort kunnen spelen. Dus dan denk ik, ja, het is net niet helemaal mijn hoogte. Dan kan ik hem iets lager zetten of iets hoger. Dus dat is echt handig.
3: Oké, okay, dus nou, het wordt Pink, een vrouw. Heb je nog een man, een beroemde man? Alleen voor een liedje.
1: Zoveel.
3: Kijk even naar je partner. Ja, alleen voor een liedje.
1: Alleen voor een liedje. Ja, ik vind Ed Sheeran vind ik ook heel gaaf.
3: Oké, okay, super. Ja. Dan konden we even een beetje bij jou kijken.
0: Ja. Maar die heeft
3: dat
0: geen
3: zet je ook op
0: over.
3: Als je in de auto zit, of niet?
1: Dat soort muziek heb ik wel aanstaan. Ja, vind ik helemaal lekker. Ja.
3: Okay.
0: Maar Ed Sheeran, die heeft geen band meer over.
1: Nee, maar ja...
3: Nou, dan kan je toch wel even een duetje zien. Ja, hè? Ik zie toch geen band per se.
1: Ja, een nieuwe ronde. Geen probleem.
0: Hey, artiesten worden geplukt.
1: Ja.
0: Hoe gaat zoiets? Leg eens uit.
1: Je komt in contact met een plugger.
0: Ja.
1: En ja, die kan je natuurlijk uitzoeken, want er zijn er best wel heel veel.
0: Begrijp ik, ja.
1: Wij hebben een goede vriend die ook zanger is. En die zei, nou, misschien moet je bij Maurice zijn. Maurice Edelenbos van Ultimate Disc.
0: Ja?
1: Ja, die heeft...
0: Maar die bel je dan en zegt van, joh, ik wil geplukt worden. Voor
1: ja,
0: hoe gaat
1: ik heb
0: zoiets?
1: Een eigen nummer uit. Of dat komt uit en kan jij die promoten voor me?
0: Ja, oké, okay, maar dat kost geld natuurlijk.
1: Kost wel geld, dus ja.
0: En dan wordt hij gewoon een soort 0Q0P betaald? Of gewoon elke keer dat hij uitgezonden wordt... Als een tikje op jou bij Nathalie op de telefoon komt... van hij is weer uitgezonden, dan gaat hij rekenen. Hoe zit dat?
4: Ik heb al genoeg tikjes gehad. Nee. Ja? Best stom. Nee, zo'n man die zorgt ervoor dat je overal bekend wordt. Dat je single gedraaid wordt en dat soort dingen.
0: Want dat is het grootste probleem natuurlijk, bekendheid creëren.
1: Ja.
0: Ja, toch? Dat is...
2: Ja, zeker. Ja.
0: Daar ligt volgens mij het grootste probleem van alle artiesten. Jij zegt van misschien ook al in de middenmoot zit. Nou, voor mij is dat niet helemaal, heb er niks mee te maken. Want we noemden net even een paar vrouwelijke dames, zangeressen van Nederland. Ik zal de naam niet noemen. Een hele bekende Nederlandse zanger. En die vind jij afschuwelijk, Marco.
2: Ja.
0: En het is heel nou, staat wel, die staat wel is. Op de Formule 1 staat ze het volkslied te zingen.
2: Ja,
0: dus
2: ja,
0: dat is heel wisselend.
3: Die
0: zong
3: ook een nummer voor Pink.
0: Maar we gaan niet met zes door elkaar heen praten.
3: Dat leek me wel even leuk. We hadden even een onderrondje. Ja. Ik weet wie het is.
1: Ik snap het niet helemaal, maar goed. Ieder zijn smaak, toch?
3: Ja, absoluut. Ik heb nog wel een tip.
1: Nou.
3: Echt een gouden tip.
1: Ja.
3: Dat heet manifesteren.
1: Manifesteren.
3: Ja, en dat doet Oprah Winfrey ook. Het liefst om 5:00 AM.
1: Oké.
3: Kijk, als jij in je hoofd zet dat je het gaat fixen... Dan kan het even duren, want je krijgt niet alles gelijk op je boterham.
1: Mm-hmm.
3: Maar weet je, vooral niet denken dat het niet gaat lukken. Ik had van de week een grapje iets en toen zei ik van... misschien moet mijn verhaal naar de Linda. En toen zei diegene van, nou, maar dat gaat niks worden. Ik zei, dat moet je nooit tegen mij
1: precies.
3: zeggen. Dan gaan we toch even
1: we gaan
3: opsturen.
1: Het gewoon,
3: dus go for it.
1: Ik ga het doen. Dank je wel voor je tip.
0: Zie mij
1: de tip
0: maar.
1: Van Flip.
0: Zie mij, maar ik zeg, ik hoor altijd 105. Nou, dat gaat goed.
3: Ja, dat is ook zo.
0: We gaan even muziek luisteren. Ik, Enya zag ik.

0: Ja, luister, we zijn aan het praten met Jesse Witkamp en Marco Harderwijk en de manager Nathalie van Noorden. Als ik een clip wil hebben, dan kan ik bij jou terecht, hè?
1: Ja, dan kun je bij mij terecht, inderdaad.
0: Je hebt nu ervaring met Jesse.
1: Klopt, inderdaad. Ja, dus lijkt me leuk om nog eens te doen.
0: Ja, ik zal eens een keer Annemarie misschien vragen. Misschien dat die wat wil doen.
2: Ik wou bijna zeggen, je gaat er niet zingen, hè?
0: Nee, ik ga niet zingen.
1: Nee, lijkt me leuk om te doen, inderdaad. Ja,
0: leuk. Ja, wat wil jij nou kwijt, Jesse?
3: Nou ja, mensen kunnen me boeken, dus ja. Kom erop.
0: Gewoon even Jesse Witkamp op Facebook of Google. Dan komt automatisch en dan kunnen ze boeken. En
3: inderdaad.
0: Ik kun je zeggen, jij kan altijd. Ik hoop dat je over een jaar die weer terugkomt, dat je eigenlijk geen tijd meer hebt.
3: Dat ik geen tijd meer heb. Dat is geweldig.
0: Je bent nog ineens zo duur. Ik ga je bedragen noemen, weer nog ineens zo duur ook. Nee. En je kan de hele avond kan je vol vullen.
3: Wij kunnen de hele avond vullen, want mijn vriendin die draait ook dan zeg maar als een DJ.
0: Ja?
3: Dus we zijn non-stop muziek bij ons. Dus
2: maar ik vind, als je berenberoemd bent en je hebt geen tijd meer, kom je toch even bij ons.
3: Tuurlijk, van eigen, zeker.
2: Met
3: gebak van schuld.
2: Oh, ja. Helemaal goed.
0: Ja, zeker. Dus kijk, wat heb ik nog meer voor vragen? Ja, Marco, waar kunnen ze jou bereiken? Want jij bent een heel belangrijk verhaal hier in dit gehele gebeuren natuurlijk.
1: Ja, ze kunnen me bereiken op mijn website www.marcomovies.nl.
0: Kijk
1: Marco
0: eens.
1: Met een C.
0: Marco met een C. We hebben net al even, daar gaf je geen antwoord op, maar wat voor nieuw liedje heb je nou in gedachten? Waarom vraag je dat? Omdat Ellen die schrijft boeken over paarden over het algemeen. En dan maakt ze een boek en dan weet zij al wat het volgende boek gaat worden. Duurt wel lang voordat die klaar is, maar goed, het is een ander verhaal. Maar dat is de artiest, hè?
3: Precies.
0: Toch?
3: Nou, ik had nu een mooie love ballad.
0: En love ballad.
3: Ik denk dat het dan toch wel een klein uptempo liedje moet gaan worden.
0: Ja, wat is uptempo? Nou ga je zo moeilijk praten.
3: Ja, nou ja, dat er iets meer beat in zit. Toen, en dat je dan er ook lekker op kan dansen en chansen natuurlijk.
0: Ja, zo Tina Turner.
3: Zoiets, ja. Simply the best of Proud Mary.
0: Het is de beste musical die ik gezien heb, Tina Turner.
3: Mooi, hè?
0: Ja, dat was geweldig.
3: Ik hou ervan.
0: Vooral de nagifte van 20 minuten.
3: Leuk.
2: We moeten het liedje even bij Ben deponeren. Ben doet love songs.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar het is nog niet live, dat nieuwe liedje.
2: Nee, maar we kunnen het misschien even voor hem opnemen. Of dat we hem even de link sturen. Dat kan hij toch wel even fixen?
0: Ja, zeker.
2: Gaan we even voor jullie regelen. Volgende week zien we hem weer, dinsdag.
0: Hey, leuk dat jij bent geweest.
3: Ja,
0: Marco ook.
3: Gedaan.
0: En de manager ook.
3: Graag gedaan.
0: En dat het in ieder geval jullie heel goed gaat.
3: Ja, dankjewel.
0: En dat we meestal nieuwe gasten die nodig weer als het toe is. En anders nodig is gewoon een jaar uit. En dan hoop ik dat je een gigantische overdrukte hebt.
3: Nou, wie
0: en
3: weet.
0: Dat je toch eigenlijk bakkerij schuld.
3: Ja, dan was het leuk dat ze met me gewerkt hebben. En dan hebben ze in één keer een beroemdheid. Van met haar heb ik gewerkt. 3 jaar.
0: Oké.
3: Ja. Ja.
0: Leuk, ik heb haar dochter als stagiaire gehad. Dus dat is ook het.
3: Grappig.
0: Dus dat betreft. Ik zou zeggen, ja, heel leuk. Ik zou heel veel succes.
3: Dank
0: ik hoop
3: je wel.
0: Je heel veel opgedringen. En we gaan proberen je toch her en der wat bekender te maken.
3: Nou, dat vind ik heel erg lief. Fantastisch.
0: Ja, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ellen, jij bedankt. En we zijn er volgende week weer.

0: Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kirk Franklin en Maverick City Music met het nummer Bless Me.
1: Glory of Gospel, nieuwsflits.
0: Ja, de nieuwsflits. Nieuws over... Ja, ik had het verkeerde schuifje. Dat kan gebeuren. Over Kirk Franklin, want die bracht de single This Time uit met rapper Glorilla. Vooruitlopend op zijn nieuwe album. De samenwerking verbindt gospel met een hedendaagse hiphop geluid. In 9 oktober kwam die uit. This Time. Beluister hem zeker op Spotify, zou ik zeggen. Als je wat van strakkere muziek houdt. Dan nieuws over Anthony Brown en de groep The Dare Appy. Behaalden hun 7e nummer 1 hit in de Billboard Gospel Airplay hitlijst met het nummer Always Be Good. Ook meldde Gospel Music Bus dat de groep hoog scoorde in de gospel charts. Tiscon, de Amerikaanse gospelplatenlabel T-Scott Records, staat stil bij zijn 50-jarige geschiedenis. Met aandacht voor zijn bijdrage aan gospelmuziek en artiesten. En het nieuws was ook rond de GMI Dove Awards. Lisa Paige Brooks keert terug met het nummer Hand on Me. Bracht ze een nieuw nummer uit de gospelzangeres. Het is haar eerste release sinds haar contract met de producer Warren Campbell. En diens label My Block ENC. Dan nog nieuws uit Nederland, want er was veel belangstelling voor het gospelconcert in Puttershoek. De Flying Eagle concert op 3 oktober trok zoveel bezoekers naar de gereformeerde kerk in Puttershoek dat er extra stoelen nodig waren. Tenera Sturm trad met onder andere Jaap Kramer op en de avond combineerde gospelsongs, instrumentale muziek en samenzang. En de organisator wil mogelijk een vervolg organiseren. Dan nog nieuws over de Nederland Zingdag. Want in Barneveld kwamen ongeveer 3.500 bezoekers samen voor de Nederland Zingdag met samenzang. Bijdrage van Elise Manna en de Martin Mans Formation. En een gospelkoor met verschillende culturele achtergronden. Dit is vooral nieuws. Dit nieuws kun je natuurlijk ook nalezen op christelijknieuws.nl. Dan nog Mozik Worship. Ik ga het straks ook nog melden tijdens de gospelconcerten. Maar ze staan op 23 oktober in Rijssen, Zwolle 30 oktober en Middelburg op 31 oktober. En Mozik Worship organiseert dus meerdere avonden gezamenlijke aanbidding, waaronder een optreden is in deze plaatsen. Dan veel belangstelling voor een gospelconcert van Tenera Sturm. Nee, die had ik al gehad. Excuus. Dan gaan we door met muziek. Muziek van de EO Nederland Zingdag. En dat was in 2019, verwacht ik. Joke Buijs staat daar op het podium. En ze zingt samen met de hele kerk. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.

Floor met het naam nummer Eindeloze Armen. Goed, dan gaan we door met nieuwe muziek van Benita Miranda. Ze maakte al enige tijd natuurlijk muziek en ze heeft weer een nieuw nummer uitgebracht. Loof de Heer, mijn ziel. Dit is Benita Miranda. Ziel waarom?

Prins van de Vrede van Reijer en Bart Hanswijk. Ja, dan gaan we eens even kijken naar de concerten hier in de buurt of iets verder weg. Vrijdag 23 oktober, het Ossel Gospel Choir met de Dutch Tour 2026. Allemaal in de Basiliek in Veenendaal. Deurtjes gaan open om 7 uur en vanaf 8 uur zal het concert zijn. Natuurlijk hoor je nieuwe songs van het album Join the Celebration. En de gospel klassiekers natuurlijk, die mogen ook niet ontbreken. 'S Middags kun je er ook al bij aanwezig zijn bij een zangworship met dirigent Torre Aas. Kun je niet de 23e, dan misschien de 24e, want dan zijn ze ook in de Basiliek in Veenendaal. Zelfde recept, 8 uur beginnen ze. En kaartjes via eventsforchrist.nl. Dan de tent in de jaarbeurs in Utrecht. Dag met aanbidding, sprekers en muziek. Met onder meer Upper Room en de Circuit Riders Music. Kaartjes daarvoor kun je naar eventsforchrist.nl. De Compassion Gospel Night Meppel, Kruiskerk in Meppel. Daar kun je bij aanwezig zijn vanaf 8 uur. Ook op zaterdag de 24e dus. Dan woensdag de 28e in de Theaterbakkerij in Gouda vanaf 8 uur de Tribute Concert van Paul Cherisheet. De Miss Cherisheet Band brengt samen met onder andere Elisa Manna, Ellie Zuiderveld, Johnny Boston en Rachel Louise een eerbetoon aan Paul Cherisheet. En Miss Cherisheet, dus de vrouw van Paul, die mag er natuurlijk ook niet ontbreken. Kaartjes via TrueTickets.nl. Dan Pul Joosson samen met gospelcore Total Praise. Ze brengen gospel, pop en worship samen in een concert over hoop, verzoening en herstel. Zal allemaal zijn op vrijdag 30 oktober vanaf 8 uur in Veenendaal in de regenboog. Dan zaterdag de 31e oktober. Het Wycliffe Worship Event. Hoop in elke taal in Amersfoort in de Sint-Joriskerk. Kaartjes TrueTickets.nl. Maranatha Kerk, Bunschoten, Spakenburg. Daar is Southern Gospel met 12 zangers en een eigen big band. Dat heet Greatly Blessed en Jubilations in Concerts. Zal allemaal zijn in de avond, om 7:30 beginnen ze. En kaartjes via TrueTickets.nl. Hilke Buis dan in de Veenendaal in Downtown. Daar kun je bij aanwezig zijn. Kaartjes reserveren via eventsforchrist.nl. Ja, pas geleden was ik nog eventjes stiekem bij Downtown. Ik moest even naar binnen gluren, want ik zag in één keer Downtown. Hey, ik denk dat komt me bekend voor. Ik was in Veenendaal en ja, even binnengekeken. Of even stiekem naar binnen gegluurd, want ze ging al dicht. Dus ja, helaas geen koffie voor mij op dat moment. De 31ste kun je ook naar Mosaic Worship, de Jesus Messiah Tour. In de Ontmoetingskerk in Middelburg. Vanaf 8 uur kun je daarbij aanwezig zijn. En kaartjes via eventsforchrist.nl. Je hoort ze met het nummer Koning van de Kerk.

Michael W. Smith. Kees Kraaienoord. Je luistert naar The Glory of Gospel.

Your Love is a Flood. Michael W. Smith. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. We gaan eruit met Martin Smith. Want de Britse worshipzanger, songwriter en voormalig frontman van Delirious heeft een nieuwe single uitgebracht, Greatness. Die gaan we niet luisteren helaas. Maar de track is wel beschikbaar via streamingdiensten. En in september bracht hij samen met zijn voormalige bandgenoot Stu G ook nieuwe versie uit van de Delirious Song Obsession. En Martin Smith en gitarist Stu G, beiden oprichters van Delirious, geven in Nashville een speciale avond met de titel King of Fools and an Evening with Martin Smith en Stu G of Delirious. Ze spelen muziek uit hun gezamenlijke periode en delen de verhalen achter de liederen. Het is een aankondiging als eenmalig optreden, niet als een officiële reunietour van Delirious. En het concert staat gepland op 14 november in Rocktown, Nashville. Dus wil je daarbij aanwezig zijn, koop tickets, koop vliegtickets en vlieg er naartoe. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur. The Glory of Gospel. This is Back to the Start van Marty Smith.

0: busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Nummertje 288 zijn we aangekomen. 91 plekken gedaald in de lijst. Een nieuw halleluja, Michael W. Smith. Gaan we snel verder in dit uur. We hebben weer een volle bak, dus geen tijd te verliezen. Huis van Gebed. In Salvation, Mozik Worship. 111 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op 287.

Zet uw kerk en vuur en vlam. Er is zoveel nood in ons land. Zoveel mensen die leven zonder hoop en perspectief. En uw kerk heeft het antwoord. De enige echte hoop die de wereld heeft, is Christus. En Christus leeft in ons. Wij zijn uw lichaam hier op aarde. Wij zijn uw handen, uw voeten, uw ogen, uw oren, uw mond, uw hart. U leeft in ons door de kracht van uw geest. Maar we hebben veel van uw kracht verloren. Uw kerk is een invloed kwijtgeraakt. Vergeef ons, Heer, en stort opnieuw uw geest uit. Laat alles waardoor een droog is weer tot leven komen. We profeteren dat dorre doodsbeenderen weer tot leven zullen komen. En dat uw kerk weer zal opstaan en vol van uw geest zal zijn.

Nummer Make Room van Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McClurney. We vinden hem op plek 284. 242 plekken gestegen in de lijst. Goed, dan gaan we iets naar boven, naar 280. 75 plekken gestegen in de lijst. Hij staakt de strijd niet. Dan heb ik het over Martijn Buwalda. Hij heeft er wel een nummer over. Staak de strijd. MUZIEK

Van haar cd Geboren hoorde je het nummer van Kinga Baan. Uw vleugels over mij. En die staat zeer, zeer, zeer zeker in de lijst. In de top 1008. Dan heb ik het over nummertje 276. 144 plekken gestegen in de lijst. 275 dan 156 plekken gestegen in de lijst. Don't Stop the Rain. Dit is de Bowery.

Charity Gill en David Kenteles. Een nummer uit 2021. New name written down in glory. Plekje 273 in de lijst. 187 plekken gestegen. Goed, dan gaan we door naar Elbert Smelt en Martijn Buwalda. 270 of 142 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op plek 270. Dit is Echte Helden.

Wat een liefde. De formatie Het Ademproject. 99 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 268. Dan gaan we door naar de formatie Cela aan uw tafel. 141 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plekje 262.

Het nummer van diverse artiesten. Het nummer U geeft rust. Door alles heen 56 plekken gedaald. We vinden op plek 256. Dan gaan we er zowat uit. Maar eerst het nummer van Zach Williams. En die vinden we op plek 251. 45 plekken gestegen in de lijst. Dit is het nummer Chainbreaker.

Chainbreaker, dus van Zach Williams, plek 251. Gaan we deze uitzending uit met plekje 249. 82 plekken gedaald in de lijst. Maar wel een mooie plek natuurlijk voor Eline. Dit is het nummer De Zegen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info, gloryofgospel.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje

vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogs

talking to you.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.